heb je stiekem al weekend. Wat je ook aan het doen bent, je bent sowieso wakker en je kan wel goede muziek gebruiken. En ik ben benieuwd wat jij graag wil horen. Laat het even weten via de gratis NPO Luister app of je kan me bellen via 09091336. 09091336. En misschien draai ik zo meteen wel jouw track op de radio. Ja, of René Leblanc. If I tell you that I love you, forever you'll be mine. Ah, we spelen zo meteen Russisch roulette request. Je kan voorkomen dat we René Leblanc draaien door nu jouw favoriete track aan te vragen via de NPO Luister app of door te bellen naar 09091336. Is dit een

0: kan zo meteen wel eens een heel ongemakkelijk moment worden op de radio. Want misschien hoor je zo meteen René Leblanc. If I tell you that I love you, forever
1: you'll be mine. Russisch roulette request.
0: Het is tijd voor het allerspannendste spelletje van de nacht. Russisch roulette request. Ik heb een Spotify-playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer René Leblanc met... If I tell you that I love you. Gaan we zo shuffelen en hopen wij op de request. En nou, ik vind hem superleuk deze nacht. Hij komt van Robin de Kipserver. Robin, goeiedag.
2: Goeiedag, Jasper.
0: Alles lekker?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Jij kwam net al ook even in de NPO Luister app over, even terug op onze weddenschap. Want we hebben een weddenschap. Ik denk dat het Nederlands elftal wereldkampioen gaat worden. Jij denkt van niet.
2: Ik denk van niet.
0: Nee, gisteren was de oefenwedstrijd tegen Algerije. Dat, ja, heb je er nu meer vertrouwen in dat Nederland kampioen gaat worden?
2: Ja, kijk, als een Feyenoord al de 1-0 scoort voor Algerije... nou, hoeveel Japanners spelen er wel niet in Nederland?
0: Ja, dat klopt, klopt. Maar ik...
1: Russisch roulette request.
0: Tijd voor het allerspannendste spelletje van de nacht. Russisch roulette request. Ik heb een Spotify-playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer René Leblanc met... If I tell you that I love you. Gaan we zo shuffelen en hopen wij op de request. En nou, ik vind hem superleuk deze nacht. Hij komt van Robin de Kipserver. Robin, goeiedag.
2: Goeiedag, Jasper.
0: Alles lekker?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Jij kwam net al ook even in de NPO Luister app over, even terug op onze weddenschap. Want we hebben een weddenschap. Ik denk dat het Nederlands elftal wereldkampioen gaat worden. Jij denkt van niet.
2: Ik denk van niet.
0: Nee, gisteren was de oefenwedstrijd tegen Algerije. Dat, ja, heb je er nu meer vertrouwen in dat Nederland kampioen gaat worden?
2: Ja, kijk, als een Feyenoord al de 1-0 scoort voor Algerije... nou, hoeveel Japanners spelen er wel niet in Nederland?
0: Ja, klopt. Maar ze zeggen inderdaad altijd een slechte generale repetitie, dan wordt het gewoon top.
2: Ja, dus ik wou ze graag even een hart onder de riem steken.
0: Maar jij denkt nog steeds niet dat we wereldkampioen gaan worden? Dat gaat gewoon niet gebeuren.
2: Niet met Ronald Koeman.
0: Niet met Ronald Koeman, oké. Maar je wil de selectie van het Nederlands elftal wel een hart onder de riem steken, inderdaad. Want welk nummer heb je aangevraagd?
2: Nederland.
0: Oh ja, van Hazes.
2: Ja, Hazes is de basis, hè.
0: Maar moet ik me dan voorstellen bij die wedstrijden van Nederland... dat jij ook echt helemaal oranje gekleed bent... en met de hele buurt aan het kijken bent? Hoe kijk jij het Nederlands af dan?
2: Nou, die tijden waarop Nederland moet spelen... ik ben bang dat ik aan het werk ben. Dus ik heb de telefoon hier in de cabine staan. Dus daar kijk ik ze wel via de livestream.
0: Oh ja, precies. Oké, dus ik kan zo een beetje meekijken.
2: Ja.
0: Oké. Je hebt dus André Hazes aangevraagd met Nederland. Oh, Nederland. Ja, het zou superleuk zijn als we ook dat nummer gaan draaien. Het blijft Russisch roulette request. Ik ga op de shuffle-knop drukken en we hopen dat het de Hazes wordt en dus geen René Leblanc. Wat in feite een soort AliExpress Hazes is.
2: Zo is dat.
0: Ja, oké. In 3, 2, 1...
2: Lekker!
0: Ah, voor de Oranje Legends is dit André Hazes. En wij houden van

Turn the Lights Off. En daarvoor André Hazes met Wij houden van oranje. Ja, het Nederlands elftal had gisteren natuurlijk de oefenwedstrijd tegen Algerije gespeeld. Die hebben we verloren. Ik krijg een hoopgevend appje via de NPO-luisteraar van Rutger. Die zegt namelijk, Nederland verloor de eerste wedstrijd in 88 ook. Dus het kan. Oftewel jongens, zet het alvast in je agenda. Maar we worden gewoon...

bent bij 3FM. Mijn naam is Jasper en je hoorde Justin Bieber. Hey, wat is het meest ongemakkelijke compliment wat je ooit hebt gekregen? Nou, denk daar eens over na, want die van mij is nog veel ongemakkelijker. Ik moest gisteren op de foto voor de radio. En nou, dan zat ik in de stoel bij de visagist. Die moest even een beetje make-up opdoen, mijn haartjes goed doen. En ik merkte al een soort spanning tussen de visagiste en mij. Ze begon een beetje complimenten te geven. Dus ze zegt tegen mij: oh, wat heb je mooie ogen. En die wenkbrauw van jou, wat mooi. Nou, je bent eigenlijk ook gewoon een hele knappe jongen, hè? Je hebt een heel karakteristiek hoofd, heb jij. Echt mooi. Dus ik zeg tegen haar van ja, ik heb een herkenbare kop, want ik heb gewoon een hele grote neus. Dat valt gewoon op. Waarop zij zegt, en ik schrik er nog van, maar zij zegt tegen mij: ja, maar je weet wat te zeggen over mannen met een grote neus. Dus ik zeg, ja, dat klopt. Die kunnen heel goed ruiken.

0: Midnight City.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, wanneer heb je voor het laatst een half uur lang nergens anders aan gedacht dan aan muziek? Het gebeurt bijna nooit meer toch, hè? Alles vraagt aandacht, je telefoon, je appjes, je to-do-lijst. Maar er is een album en dat duurt precies 32 minuten en 17 seconden. En ja, dit is misschien wel de beste investering in je tijd, want Droby is terug. Hij heeft een album gemaakt met heel veel gastartiesten, onder andere Moola B, Willem, Milo Laat Het Lukken, Luna, Dio, Fleming. En nog veel en veel en veel meer. Maar er is één track die er voor mij uitspringt, omdat die tekst zo mooi is. Die raakt me gewoon. Het is een track van Droby samen met Sef en Wies. Nieuw op 3FM.

energie, saamhorigheid, overwinning als je het met z'n allen zingt. En dat trucje hebben deze artiesten ook onder de knie gekregen. Zoals je hoorde, ja, ze stoppen het in de muziek. Niet alleen omdat het lekker klinkt in het nummer, maar ook omdat de

0: FM. Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en

0: Lippie en ook Alex Warren komt eraan.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 21 Pilots.

wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Skulk Better, Sky and Sand bij 3FM. Er komt een heel raar appje binnen via de NPO Luister app van Anne. Ze zegt namelijk dat ze haar break-up mist. Dat klinkt heel gek. Anne, hou je telefoon even in de gaten. Ik ga je zo even terugbellen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, ongeduldige mensen moeten uit de buurt blijven van Higby. Ja,

kregen zoveel stress van die vragen dat ze zelfs haar verloor. Maar gelukkig, het wachten is eindelijk voorbij. En terecht, want wat een fijn liedje is dit. Het is de nieuwe van Higby. Nothing hoor je nu bij 3FM.

0: op 3FM. Hey Anne, goeienacht.
1: Hallo, dankjewel.
0: Ik snap er geen fuck van, echt waar. Ik snap er geen fuck van. Jij...
1: Ja, schrok je van de kop.
0: Want jij kijkt uit naar break-up season. Zeg ik dat goed?
1: Ja. Nou, nee, dat is wel echt heel kort door de bocht verwoord. Ja. Maar ik heb soms dat ik denk van... Oeh, toen ik door een break-up heen ging... Toen had ik zoveel motivatie en discipline om mijn routines op orde te krijgen. Om nieuwe hobby's op te pakken. En... We zeggen wel eens van ja, als je in een diep dal zit, dan voelen alle hoogtepuntjes als een piek. Dat had ik toen echt. Ja, dat mis ik soms. Dan denk ik van, oh, nu voelt alles wat vlakker.
0: Oké. Okay.
1: En waar voel ik die high? Waar voel ik dat geluksmomentje dan?
0: Maar kun je me even meenemen naar jouw break-up dan? Want het is, op een gegeven moment is het uitgegaan met je relatie.
1: Ja.
0: En toen, wat ging er door je heen? Wat, ja.
1: Ja, dat was 3 jaar geleden, denk ik. En ik had die break-up totaal niet zien aankomen. Dus het was voor mij echt een best wel een harde klap. En de eerste weken was ik er echt kapot van. Mm-hmm. En toen daarna dacht ik, ja, wat kan ik aan deze situatie veranderen? En toen ben ik me heel erg gaan focussen op self-care. Een beetje het cliché gebeuren. Maar dat werkte toen heel goed. Omdat ik die houvast heel erg nodig had. Die routines.
0: Dus toen ben je meer gaan sporten, moet ik het zo zien? Meer gaan sporten, boeken lezen,
1: Ja.
0: zelf werken.
1: Ja, ik heb een nieuwe sport opgepakt. Ik ben gaan paaldansen. Wat toen, ik was helemaal niet van sporten, dus dat was al best wel een deep dive. Mm-hmm. En ik deed iedere nacht wimperserum op. Nou, dat kan ik nu echt niet meer opbrengen. Dat is iets heel simpels, maar dat soort dingen,
0: wat?
1: Daar had ik echt wimperserum.
0: Wat is dat?
1: Wimperserum.
0: Dat ken ik dan niet.
1: Ken je dat niet?
0: Nee.
1: Ik denk dat veel vrouwen dat wel kennen, maar dat is gewoon een soort olietje wat je op je wimpers doet, daar ga je wimpers van groeien.
0: Het lukt je nu niet om al die dingen te doen, of minder, in mindere mate?
1: Nee, en toen ik daar langer over na ging denken, dacht ik, ja, dat is misschien ook wel een goed teken, want ik haal nu gewoon veel meer geluk uit misschien andere dingen en ik heb minder die houvast nodig. Maar soms denk ik wel van, joh, waarom lukt het me niet meer om bijvoorbeeld iedere avond mijn tanden te stoken?

0: tegenstanders heeft. Maar dat soort dingen.
1: Ja, ja, ik hoor je. Maar ik voel hem ook niet helemaal in de zin van... want ik ben ook door een break-up gegaan. En het kwam voor mij ook een beetje onverwacht. En ik vond het echt een kutperiode. Ik snap wat je zegt met dat je... op een gegeven moment ga je dingen doen en zo. Ik ben zelf de keuken gaan opruimen en helemaal gaan oppimpen... om maar een soort bezigheid te hebben... om maar niet aan die hele situatie te hoeven denken. Maar aan de andere kant, ik heb me echt heel verdrietig gevoeld. En ik neem aan dat jij ook niet dat terugverlangt, toch? Dat verdrietige gevoel. Of was het bij jou snel voorbij, hè, dat gevoel?
0: Nee, dat verdrietige gevoel was er. Maar door dat verdrietige gevoel had ik ook weer... een heel blij gevoel op het moment dat ik een fijn gesprek had met vrienden. Of dat ik iets heel klein. Dat iemand een compliment gaf op straat. En dacht ik van, het leven is eigenlijk toch wel goed. Ja, had jij dat niet? Had jij geen glow up?
1: Ik ben wel weer gaan sporten, inderdaad. Maar ja, ik. Ik weet het, ik heb echt zo'n nare periode gehad toen... dat ik echt denk van, ik wil dat echt niet. Ik wil het gewoon nooit meer. Ook al weet ik dat het ongetwijfeld nog een keer voor gaat komen. Maar ik kan er wat dat betreft niet van genieten. Oké, en hoe zit het nu met jou in de liefde? En ben je met iemand bezig? Speelt er iets dat je...
0: Nee, ik ben helemaal single.
1: Oké, je bent helemaal single.
0: Dus,
1: dus
0: ook... is niet
1: nee, er moet eerst iets komen voordat er... ik gun je al het geluk van de wereld. En ik wil bijna zeggen, ik gun je een break-up, maar dat is dan werkt weer niet.
0: Nou ja, misschien in some way.
1: Ik gun je in some way een leuke break-up. Hey, ik vond het leuk om met je te bellen.

0: Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij bij 3FM. Hey, er is weinig bekend over het privéleven van Michael Jackson. Maar de bodyguard van Michael Jackson die vertelt in de podcast nou over pikante avontuurtjes.
1: When you stay with Michael, you have these big presidential suites and you have rooms off his living room. And yeah, you'd be awake all night hearing, you know, them at it.
0: Ja, die man die lag s'nachts één kamer naast Michael en met van die hele dunne wandjes hoorde hij pikante dingen. Hij heeft namelijk zo seks. Hihi, haha.

net de clip uitrollen. Ben je onderweg naar huis of zit je nog op een after bij iemand? Ja, ik vind een avondje uit op zijn tijd mega leuk. Maar als we dan dat laatste nummer draaien en het licht aangaat, is het toch altijd een rare soort wake-up call. Hè? Ik weet niet waarom, maar ik ben het nooit eens met het laatste nummer wat ze gaan draaien. Vaak is het iets fouts Nederlands of Billy Joel met de piano man. En het liefst hoor ik gewoon echt even een goede knaller waar je je laatste energie in kan stoppen. Zodat je daarna met een voldaan gevoel naar huis kan gaan. Dus met deze aan jou de vraag. Het is bijna de laatste plaat van de nacht. Welk nummer zou jij aanvragen?

0: Hey Hugo, wat een klote avond, man.
1: Hey Jasper, goeie avond. Of moet ik zeggen, iets minder goede avond.
0: Ach, ik krijg een appje van jou binnen via de NPO Luister-app. En nou, ik heb een beetje met je te doen.
1: Oh, dankjewel. Ja. Ik voel je medeleven.
0: Oké, dat is fijn. Hey, je komt terug van een concert. In Tilburg, 013 Chase & State.
1: Ja, geweldig. Het was echt een fucking vette show. En ik luister best lang drum and bass. En ik zag deze voorbij komen. En toen dacht ik, fuck, ik moet eigenlijk werken tot 8. En dat is allemaal crap en kut. Dus toen dacht ik, hup, ik flikker de zooi iets eerder dicht. En dan is het 2 uur rijden. En dan rijd ik lekker door. En dan ga ik daar gewoon lekker die show nog even mee pakken.
0: Ah, leuk man. Dat was een last minute beslissing, was dit.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb een kaart via ticketswap ergens rond 5 uur gekocht.
0: Wat lekker zeg. Dat zijn vaak zijn dat de leukste momenten als je last minute beslissingen maakt. Dat vind ik wel altijd.
1: Ja, 100%.
0: Maar wel 2 uur rijden dus, want je komt uit het oosten.
1: Ik kom uit Twente.
0: Ja, lekker man. Lekker.
1: Ja, dus was erg geslaagd.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En dan kom je terug. En dan denk je, oh, ik moet even tanken. En dan het eerste tankstation waar je langskomt, die zit dicht. En dat doet dan de nachtautomaat niet. En dan denk je, oh, fuck, ik rijd wel door naar de volgende. En bij de volgende kwam ik. En die was gewoon volledig afgesloten. Er zaten allemaal van die, netjes van die pionnetjes voor, daar kun je niet naar binnen.
0: Wacht even.
1: Fuck.
0: Want dit was het moment dat het tanklampje al aan het branden was.
1: Ja, het tanklampje was inderdaad al aan het branden. En dan druk ik zo op het knopje met mijn kilometer. Tellen. Zo'n tellertje die staat dan op 0. Uh-huh. En dan weet ik dat ik normaal gesproken nog 35 kilometer kan rijden.
0: Okay.
1: Dus ik was bij de eerste, toen zat ik rond de 15. Toen dacht ik, oh, de volgende is 11 kilometer verderop. En ik denk, nou, dat is 25, 26. Nou, dat moet te doen zijn, dat ga ik halen. Die ook niet. En daarna toets ik hem in en zegt hij de volgende, weer 15 kilometer. Ik denk, dat gaat heel knap worden. Dus dan zoek je, wat is het dichtbij? Ja, was het enigste dichtbij, zei je, tankstation. Maar ik heb hem niet gehaald.
0: Oh, dus je staat nu langs de weg.
1: 6 kilometer voor de kant stond ik aan de kant en mocht ik helemaal niks meer doen en moest ik zo achter de boarding gaan staan wachten tot het ANWB kwam.
0: Oh, nou,
1: ik moet wel zeggen, ik ben heel blij. Ik ben gelukkig net weg. Ik heb net even het stukje in huis heen gereden. Dus ik moest toch een uur. Ik ben er nu eindelijk gelukkig weer.
0: Oh, je bent thuis. Oké. Okay.
1: Ik kom net uit de auto. Dus
0: lekker man.
1: Ja, ik ben een uur later thuis dan verwacht. Ik ben volledig gesloopt en ik moet morgen vroeg om 7:30 werken. Dus,
0: oh nee.
1: Jee.
0: Dat
1: maar
0: is
1: van de andere kant, goed verhaal. En het optreden was het 200% waard. Op het moment dat ik dit van tevoren had geweten, had ik het zo weer gedaan.
0: Nou, oké. Dan heb je gewoon een fantastisch mooie avond gehad. Kan ik nog wat voor je doen? Kan ik nog even een beetje drum en bass voor je draaien?
1: Ja, heel graag. Ik zou dan heel graag, want Jason Statham hebben een samenwerking gedaan met Becky Hill. En die hebben Disconnect uitgebracht. En dat is zo'n banger van een plaat. Maar die hebben ze dus vanavond niet gespeeld. Want ze zaten vandaag echt in hun eigen werk. Wat op zich ook heel logisch en heel, heel begrijpelijk is. Maar die heb ik wel gemist. Dus als je die nog voor mij zou kunnen draaien, maak ik er echt fucking gelukkig mee.
0: Ik ga die voor je draaien. Hey, fijne nacht en heel veel sterkte morgen op werk.
1: Gaat goed komen. Hey, jij ook. Fijne nacht nog. Veel succes.

Yo, end of beginning bij 3FM. Ik wou zeggen een hele goede nacht, maar ondertussen is het alweer bijna ochtend. Wel, heel vroeg, ja. Je bent echt een onwijze strijder als je nu wakker bent omdat je moet werken. Het is fucking 4:10, man. Hoezo ben je nu al wakker? Klein applausje voor jou, want ik vind het toch dat je elke keer maar weer uit je bed komt en terwijl het zo ongelooflijk vroeg is. Zometeen gaat 3FM verder. Sebastian is ziek, dus Jelle zit zometeen voor je klaar. Met heel veel fijne muziek. Veel plezier met Jelle en maak er een mooi weekend van.

0: FM. Zometeen muziek van The Black Eyed Peas. Ook Harry Styles en Def zijn voor je onderweg.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Editors Zara Larsson en Direct. Deze week win je kaarten. 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen. Lekker wakker worden doe je met de allermeeste muziek van Nederland hier op 3FM. Zometeen Def voor mijn toppers komt eraan. Ook Harry Styles, American Girls na de Black Eyed Peas. Dit is I Got a Feeling.

0: American Girls.
1: Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend. Mijn naam is Jelle op de plek van Sebastiaan Okhuizen. Hey, samen gaan we lekker opstaan op die laatste dag voor het weekend.
2: Bijna weekend vrijdag!
1: Bijna weekend vrijdag!

Het is vrijdagochtend, je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle op de plek van Sebastiaan en ik wil het even met je hebben over Timmy. Daar kon je letterlijk en figuurlijk niet omheen, toch? Een maand of twee geleden spoelde er een walvis aan in Duitsland. Nou, met man en macht werd er alles aan gedaan om dat beest terug de zee in te gooien. En dat wilde maar niet lukken. Nou, toen kwam er een groep miljonairs die er een smak geld tegen aangooiden. Daarmee werd Timmy, want zo heette die walvis, toch gered. En een week later spoelde die walvis alweer aan op een Deens waddeneiland. Iets met een ezel en een steen en twee keer stoten. Nou, daar is Timmy helaas overleden. En sindsdien zijn er dus mensen bezig met onderzoeken. En vandaag is dus de dag dat het onderzoek is afgerond. De conclusie? Het stinkt. Een lichaam van een dood dier dat al een maand ligt te rotten op een strand in de volle zon. Dat stinkt? Joh. Maar als ik dat doe, dan loopt iedereen met een grote boog omheen. Ja. Goed, Smash Mouth nu op 3FM. Walking on the Sun.

Alexa, Faithless, you're the new religion op 3FM. Ik kan me voorstellen dat je er niet helemaal aan moet denken met dit weer. Ik weet niet hoe het bij jou nu is, maar toen ik hier net heen reed, dikke stortbuien. Maar wat is jouw perfecte zomertrek? Is dat er eentje die je helemaal de zon op je gezicht laat schijnen? Ook als er geen zon is, zoals nu? Het kan echt alle kanten opgaan, hè? Eentje die je vaak in de auto luisterde onderweg naar je vakantieadres. Of eentje die je op een festival met een pislauw biertje in de zon hebt gedronken terwijl je aan het dansen was. Misschien is je ultieme zomertrek nog wel in de maak, dat kan ook. Aankomende augustus komt Jungle namelijk met een nieuw album. En hun muziek voelt als de zomer. Je hoort ze nu op 3FM. Jungle, dit is Busy Earning.

De 3FM megahit van Bente 321. Over een paar uur wordt de nieuwe bekendgemaakt bij Wijnand en Barend in de ochtendshow van 3FM. Over nieuwe muziek gesproken. Ik heb dus een nieuw nummer ontdekt. Wat perfect is om te luisteren in... wat voor omstandigheden je ook bent op dat moment. Of het nou regent, of de zon nou schijnt. Je wordt er gewoon echt heel gelukkig van. Van Nederlandse bodem. Nieuwe muziek zometeen.

Kijk naar 3FM, de nationale popzender Oud-Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de...

0: Nou, je hoort het misschien wel. Voor Erik is het bijna weekend. Altijd leuk om ook wat van jou te horen. Kan via de NPO luisteren.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb muziek voor je meegenomen. Waarvan het eigenlijk niet uitmaakt wanneer je het luistert. Of waar je het luistert. Of wat de omstandigheden ook zijn. Het zijn vier hele stoere jongens die toch heel openhartig kunnen zijn. En gisteravond was ik bij een optreden in de buitenlucht. En ik hoor je al denken... Oeh. Ja, nou ja, dat klopt ook wel. Stortende regen na een tijdje. Maar het is zo magisch, want bij deze mannen maakt het helemaal niet uit. Of het nou stort dat het regent. Of de zon nou schijnt. Misschien zelfs onweer op de achtergrond of sneeuw. Dit valt altijd goed. Het is nieuwe muziek waar je heel graag aan wil voorstellen van Higo. Dit is Vallen in Geluk op 3FM.

0: De zomerhit van het jaar op 3FM, Magnetic. Hey, het festivalseizoen is al volop begonnen en de grote festivalnamen die komen steeds en steeds dichterbij. Maar begrijp ik nou goed dat jij nog steeds geen tickets voor Pinkpop hebt?
1: Pinkpop! Ga met 3FM naar Pinkpop!
0: Dan zou ik vandaag maar even extra goed opletten. Vandaag is namelijk de allerlaatste dag dat je kans maakt op Pinkpop tickets hier bij 3FM. Wat je daarvoor moet doen? Eigenlijk is het heel simpel. Gewoon lekker luisteren naar 3FM. En als je 3FM ticketalarm voorbij hoort komen, pak dan die NPO luisterapper zo snel mogelijk bij. Stuur een berichtje met waarom jij naar Pinkpop wil. En wie weet win jij 2 tickets plus campingovernachting. Kunnen jij en je allerbeste vriend

Valentine's en Tinashe voor de No Broke Boys op 3FM. Goedemorgen. Het is Jelle op de plek van Sebas. En ik heb de allermeeste muziek van Nederland voor je meegenomen. Met nu de Red Hot Chili Peppers, Other Side. Hallo!

0: van de Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent en ook Taylor Swift voor je onderweg.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Foo Fighters.

keuze die ligt nog heerlijk op één oor. Maar het feit dat jij nu luistert betekent dus dat jij al wel wakker bent. Vind ik altijd leuk om even van je te horen waarom je dan al zo vroeg wakker bent. Pjotr die is al klaar om naar werk te gaan. Jordi die stuurt dat hij nog de laatste dingen aan het inpakken is voor Intent dit weekend. Dat begint vandaag. Ah, ben je mooi op tijd bij. Jordi, wordt een lange dag dan als je tot de laatste set doorgaat. En Kimberly die zit in de auto op weg naar een lang weekend in Frankrijk. Verder is vandaag je allerlaatste kans om naar het concert te gaan van Harry Styles.

Ik heb zometeen muziek voor je van dat beste vriendenduo wat jij en je vrienden zouden willen zijn, toch? Op internet zag ik een foto van Ed Sheeran en Martin Garrix toen ze nog echt nog broekies waren. Toen alle computerschermen nog vierkant waren, zeg maar. Maar ook een foto dat Martin Garrix op de schouders van Ed Sheeran zit. Ja, oké, en een artikel van nu.nl uit 2014. Over Martin Garrix en Ed Sheeran en over dat Martijn zoveel zin had in de track die zeer binnenkort zou uitkomen. Leuk nieuws over dat nummer. Hij is net een maand uit. Dus zo'n typisch vriendenduo die niks voor elkaar krijgt. Een beetje dat je probeert een vakantie te plannen en 3 jaar later een keer op vakantie gaat. Nou goed, ik ga hem zo meteen wel voor je draaien, binnen nu en 10 jaar. Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it, komt er.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, nieuw bij 3FM. Jorden, repeat it.
1: 3FM. Jelle Hofink.
0: 2026 is halverwege. En het is nu al het jaar van de trouwende celebs. Ik bedoel, de grote bruiloft van Taylor Swift met haar partner Travis Kelce wordt verwacht. Ik zag dat Damian de David van Maneskin gaat trouwen. Miley Cyrus is verloofd. Tom Holland en Zendaya. Hoewel die misschien al getrouwd zijn. En Cristiano Ronaldo die staat ook nog eens op het punt om te trouwen. Ja, en al een week lang gaat het in de media echt nergens anders over dan het huwelijk van Dua Lipa.

Elton John en Dua Lipa, you're the cold heart op 3FM. Het is 5:30. Ik weet niet of je helemaal wakker bent, maar ik heb een manier gevonden waarop we allebei gewoon even net wat lekkerder wakker worden nog. De grootste karaoke van Nederland. De grootste karaoke van Nederland. Ik hou er dus heel erg van om mee te zingen. Ik vind dat een heerlijke manier om wakker te worden, om even dat slaap uit je ogen te blazen. En om de speakers uit je auto te blazen als je er al in zit. Dus ik heb twee ongelooflijk goed meezingbare nummers uitgezocht. Speciaal voor jou. En de vraag is eigenlijk, waar zing jij lekkerder op mee? Wat is voor jou de lekkerste manier om wakker te worden?

laten weten. Stemmen is heel simpel. Er staat een polletje voor je in de NPO Luister-app. Klik daar even op 3FM en dan zie je hem staan. Geef dan even door waar jij het allerlekkerst op meezingt. Dat is echt twee tellen weg. En dan kunnen we zo meteen met z'n allen keihard... Zo. Dan kunnen we met z'n allen keihard meeschreeuwen. Ik heb het nodig, hoor je? Stemmen kan nu via de NPO Luister-app. En dan... Maak ik er zin af? Ik weet het niet. Ik ben nog aan het wakker worden. De Tudor Cinema Club hoor je nu op 3FM. Kun je ook lekker op meezingen trouwens. Dit is...

03FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de...

0: Like a Woman. Erik, wat is het voor jou?
1: A.
0: A, dus dat is Martin Solveig en Dragonet. Hello, en waarom?
1: Omdat het kan. Nee, ik zat in mijn hoofd, hoorde ik What's Coming Over the Hill, is het een bad heet? Maar dat is dat hele nummer niet. Maar ja, dat zit in mijn hoofd. Daar kan ik ook niks aan doen.
0: Nee, precies.
1: Ik denk, ik ga lekker meeschreeuwen met bad einde en zo. Maar ja, jammer joh.
0: Je kan het nog steeds proberen. Ja, maar je kan nog steeds proberen. Hello, bad eens zijn net zoveel lettergrepen.
1: Ja, dus we rammen hem er gewoon in, jongen. Maak er even een lekkere mix van. Kun jij dat?
0: Ik
1: heb een opleiding gehad. Ja?
0: Nee, helaas. Ja. Maar ik kan mijn best voor je doen.
1: Ja, we rammen hem gewoon in. Even lekker mixen, hè? Ik ben nu al trots op je.
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen, Erik.
1: Ik ben echt goed met DJ's.
0: Dank voor het vertrouwen. Ik ga hem voor je draaien onder één belofte. En dat is dat jij zo meteen echt keihard mee gaat zingen.
1: Ja, dat doe ik de hele dag al.
0: Dat doe je de hele dag al. Kijk, nou, dan moet dat nog lukken volgens mij.
1: Dit gesprek werd mede mogelijk gemaakt door druivensuikers.nu.

3FM, you're the hardwired. Zometeen hier Wijnand en Barend met de 3FM ochtendshow. En dat is me een showtje. Je maakt kans op een airfryer. Er worden misschien nog wel pingpop-tickets weggegeven, mocht je daar nog naartoe willen. En Antoon is de gast met live muziek. Dat is een volle ochtendshow, hè? Ik zou zeggen, blijven luisteren. Eerst Bad Bunny op 3.

0: Zometeen hier Wijnand en Barend en de ochtendshow van 3FM. Met muziek van Jelly Roll. I'm Good komt eraan ook. Haven, Iron.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris Debat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Wee-hoo!
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.
4: Wee-hoo!
3: En in 1 klik geregeld. Dus
4: woehoe,
3: naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil

0: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: pak de tissues maar vast. Het is de grote uitzwaai vrijdag hier op 3FM. De laatste van Barend.
1: Goedemorgen.

0: een lekkere plaat dit, hè?
1: Ja, een mooi figuur hoor, deze Jelly Roll. Een hele grote meneer. Een ex-verslaafde, waar hij ook veel over praat. En het mooie is, hij heeft een vrouw. En dat is op zich niet zo bijzonder. Maar zijn vrouw is een van de grootste, volgens mij, top 50 podcasters van Amerika.
0: Oh ja?
1: Kijk, en als je in Nederland top 50 podcaster bent, ja, dan dat is leuk natuurlijk. Dan horen vier mensen in de Albert Heijn je en weet ik veel. Maar in Amerika dan gaat het over getallen. Ja, die kan vandaag in zijde alleen maar van dromen.
0: Dat is Joe Rogan-achtige getallen.
1: Nou, Joe Rogan is nog wel echt een tikje groter, maar wel precies een beetje in de buurt, ja.
0: Het is de vrijdag van 3FM, een nieuwe ochtendshow, Barend en Wijnand hier. De uitzwaai-uitzending van Barend.
1: Ja, maar wij moeten eerst even wat dingetjes recht gaan zetten.
0: Oh god.
1: Want dit is even helemaal misgegaan. Ik ben de hele nacht bezig geweest met jouw zwager om jouw ellende een beetje weg te zetten.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, bizar. Wij zaten dus te eten en op een gegeven moment komt het allemaal naar buiten. En jouw vrouw in paniek en je zwager erbij, maar we hebben het allemaal opgelost. Wijnand Spielman bleek in één keer in mijn droom gelukkig een schuld te hebben van 42.000 euro.
0: Echt waar, ja?
1: En ik ben er toch wel 2-3 keer mee bezig geweest. Ik was aan het vissen en Vincent, weet zijn zwager dan, weet je, zei, nou, weet je wat, als jij dan de helft pakt, dan doe ik de andere helft.
0: Nee, echt waar, ja.
1: Dan maken we dat nu gelijk over, dan zit hij niet met de rente te kloten. Maar ik vind dit bedrag te groot om in één keer te doen, dan kun je dan ook niet een beetje helpen. En uiteindelijk was ik daarmee klaar, was het allemaal opgelost. En toen keek ik op de wekker en zag ik staan, hé, 4,59. Heb ik dat dan toch allemaal gedroomd?
0: Je moest eruit. Maar is er ook nog iets gezegd waarmee ik die schulden gekregen heb gecreëerd?
1: Ja, ja. Echt extreem grote seksfeesten die jij dan... Nee, ik weet niet meer waarvan. Maar het was heel bijzonder. Want als er iemand is die dat niet zou overkomen, dan ben jij dat wel in mijn vriendengroep.
0: Ja.
1: Maar ik was er de hele nacht mee bezig. Maar mocht je dat een keertje hebben staan, je weet het,

0: op de vrijdagochtend. Ik ga het gewoon missen. Nu al. Maar over een week, dan sta ik bij K7 te kijken of Jelmer al binnenkomt.
1: Ja, want dan ga je naar Amerika. Gaan we het zo ook erover hebben, zeker weten. En na 2 weken ben je gewoon weer terug, toch?
0: Na 2 weken gaan we gewoon weer zitten. Zoals het hoort op de vrijdagmorgen.

0: Wel, de Rabobank belde net op. Er worden enorme bedragen van mijn creditcard afgeschreven. Het allemaal klopt. Ja, meneer, dat klopt. Maar ik valt het denk ik.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.

0: op je hart. Ga op je knieën zitten. Hey, dat zou lekker zijn, hè? Schoon dat die vrijdagmorgen die Rastudio Sterring nog een keertje binnenkwam. Alleen dan nu een extra uitzending tussen 7:30 en 9:15.
1: Zo, oh, dat zou wat zijn, hè? Afgelopen week was hij te gaan. Het was een weekie. Dat is niet normaal. Rastudio Sterring om massa-hypnose in gang te zetten. Ja. En onze afgelopen dinsdag, onze detox dinsdag.
0: Maar die gaan nu,
1: van de verslaving af te helpen.
0: Ook in de radiowereld gaan er nu...

0: je hart. Ga op je knieën zitten. Hey, dat zou lekker zijn, hè? Schoon dat die vrijdagmorgen die Rasti de Sterring nog een keertje binnenkwam. Alleen dan nu een extra uitzending tussen 7:30 en 9:15.
1: Zo, dat zou wat zijn, hè? Afgelopen week was hij te gaan. Het was een weekie. Dat is niet normaal. Rasti Rostelli om een massa-hypnose in gang te zetten. Ja. En onze afgelopen dinsdag, onze detox-dinsdag.
0: Maar die gaan nu,
1: van
0: zeg
1: de verslaving
0: maar,
1: af te helpen.
0: Ook in de radiowereld gaan er nu verhalen rond die nergens meer over gaan, hè? Dan is het, de mensen hebben dan niet geluisterd. Dan is het,

0: dat zou lekker zijn, hè? Schoon dat die vrijdagmorgen die rastige stelling nog een keertje binnenkwam. Alleen dan nu een extra uitzending tussen 7:30 en 9:15.
1: Zo, dat zou wat zijn, hè? Afgelopen week was hij te gaan. Het was een weekie. Het is niet normaal. Rastige Rostelli om een massa-hypnose in gang te zetten. Ja. En ons afgelopen dinsdag, onze detox dinsdag.
0: Maar die gaan nu,
1: van de verslaving af te helpen.
0: Ook in de radiowereld gaan er nu verhalen rond die nergens meer over gaan. Hè? Dan is het, de mensen hebben dan niet geluisterd. Dan is het, ja, wij horen hier op de afdeling, hè, bij de grote groene paarse concurrent, dat ze 50 minuten massa-hypnose hebben gedaan. Is dat waar?
1: Ja.
0: Dan denk ik van, ja jongens, je kunt het apparaat ook even aanzetten.
1: Ja, je kan het ook even luisteren.
0: Precies.
1: Ja,
0: misschien hebben jullie gewoon weer iets leuks te doen met twee hele lelijke platen achter elkaar. En wordt er nog nooit meer over gesproken. Ja. Bij ons gebeurt er in ieder geval wat.
1: Heerlijk zeg, lekker weekie. Het is Barend en Weiland wat je op hebt staan. Normaal bijna de Jamie, maar Jamie heeft op de vrijdag vrij. Dus Barend is er. En natuurlijk tussen 6 en 7 staat de voorhoede ook centraal. Dat ben jij. Luisteraars die tussen 6 en 7 vroeg wakker zijn en de radio al aan hebben. Je kan je registreren 3fm.nl/voorhoede. Kan het zomaar zijn dat we je even gaan bellen als je jarig bent en ook een kaartje sturen. Nou, officier Bo Stijntjes is vandaag jarig. Maar even kijken of Bo op zijn verjaardag ook al wakker is.
2: En Bo.
0: Bo, goedemorgen.
1: Officier Stijntjes, dit is kolonel Speelman en kapitein Van Delen. Goedemorgen, we komen op appel vandaag.
2: Kijk eens aan.
0: Hey, het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Het is vandaag vrijdag 5 juni. Vergeet niet dat er in 1996 op deze dag een wonder gebeurde. Hey.
2: Ja, ik ben geboren.
0: Ja, dames en heren, gefeliciteerd.
1: Bo Stijntjes,
0: 30 jaar, officier technische dienst de landmacht. En normaal gesproken word je wakker om 6:15. Ik heb het idee dat dit niet helemaal gelukt is vandaag.
2: Nee, ik heb toevallig een dagje vrij genomen.
1: Dus er is helemaal geen appel vandaag.
2: Nee.
0: Maar lekker joh, dan kun je er lekker uit en dan kun je kijken beneden of de slingers hangen.
2: Ja, hartstikke bedankt.
1: Bo, ga er een mooie dag vandaag van maken. Als het goed is, heb je ook een kaartje gehad van de ochtendshow. Je bent lid van de voorhoede, dus dan krijg je dat. En anders komt hij vandaag binnen. Mooi feestje en een lekker lang weekend.
2: Jullie ook fijne dag. Nog bedankt.
0: Goed zeg, Roze. Ja,

0: Justin Yesterday, Tame Impala op 3FM. En over een weekje rond deze tijd, want het is van de week aangekondigd. Barend en Benne, olé olé, Barend en Benne naar of in de USA. Wat is het?
1: In de USA.
0: In de USA. Over een week rond deze tijd, 6:30 op vrijdag. Zit je dan al te wachten?
1: Nee, daar zitten we op de airport. En dan gaan we bij 6:15 gaan we vliegen.
0: En dan vlieg je naar?
1: We vliegen eerst naar Dallas.
0: Oké. Okay.
1: En ik moet zeggen, die gasten hebben dat wel bijzonder. Ik had deze airline had ik nog nooit gezien, maar wat een geweldige business class hebben die gasten. heel goed is dat. Is wel heel goed. Hey, maar even nog een kort dingetje, want dat is volgende week vrijdag.
0: Ja.
1: NOS op 3. We zijn een ding vergeten, man. Dat hebben we nog helemaal niet genoemd. Het is krankzinnig natuurlijk. De hele, alles en iedereen ligt te wachten. Maar we hebben vandaag die laatste run van die kaarten op Pinkpop.
0: Ah, natuurlijk.
1: Ja, gewoon die twee weekend dingen. Gisteren een record aantal appjes in Barend en Benne. Dat was echt niet normaal. Maar ergens voor 9:00 vanmorgen komt en Antoon langs. Dat is top.
0: Ook leuk.
1: En we hebben te maken met Pinkpop kaarten. Dus hou de radio lekker aan. Als je het Pinkpop alarm hoort, dan neem je altijd zo dan met je motivatie en je naam en je leeftijd naar de NPO luisteren.
0: En er is nog veel meer, dat hoor je zo meteen. Eerst het laatste nieuws, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren meer dan 200.000 afbeeldingen zelf geplaatst. Daaronder zat ook kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte website staat op servers in Nederland. Laatst werd duidelijk dat op Motherless duizenden video's te vinden zijn waarin slapende vrouwen worden verkracht. De NOS stelt nu vast dat zeker 23 kinderporno-foto's online zijn gezet door medewerkers van Motherless. En de experts van Off Limits vinden het nu echt tijd voor actie.
3: Ieder plaatje van misbruikmateriaal van kinderen is er eentje te veel. Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: Motherless zelf zegt dat ze alleen video's van gebruikers delen. Het Openbaar Ministerie doet al onderzoek naar beelden op de site en benadrukt dat het delen van kinderporno altijd strafbaar is.
0: Maar waarom wordt zo'n website niet meteen, als er ook maar één plaatje online staat, dan tief je dat er gewoon bij het afval oprotten, die service, die steek je in de fik en nooit meer thuis komen?
1: En nog even wat, een beetje tweeledig. Kijk, dit is nieuws en het is ook goed om aan te kaarten dat dit soort walgelijkheden namelijk gewoon gebeurde. Maar ik denk ook dat als we dit soort namen heel vaak noemen, dat het ook een soort interesse wakker maakt bij mensen die er nog niet van af weten. Wat is jouw afweging daarin? Wat is jullie afweging daarin, Jasper?
2: We vinden dit een vreselijk verhaal natuurlijk op persoonlijke noot. En het is schokkend. We doen er onderzoek naar omdat we denk ik vinden dat dit niet moet kunnen. Maar ja, het is ook goed om het wel te benoemen.
1: Ja.
2: Maar ik snap je vraag zeker, ja.
1: Tuurlijk.
2: Goed, ander nieuws dan. Duitsland gaat gewoon door met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig. Als over een week het EU-migratiepact ingaat, dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles daar nodig. En met de actie Alpe d'Huez is dik 25 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Bijna 6.000 mensen beklommen gisteren maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez. Deze deelnemster vertelt dat het niet vanzelf ging.
4: Ja, het is wel een enorme uitdaging. Ja.
5: Maar jullie zijn er.
4: Wij zijn er. Ik wilde het heel graag doen voor mijn dochter die er niet meer is. Die vandaag jarig zou zijn. Zoveel mogelijk geld opgehaald worden dat die vreselijke ziekte gewoon behandelbaar wordt.
2: Sinds de eerste editie in 2006 is met Alpe d'Huez in totaal 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker.
0: Fantastisch.
2: Ik heb het weer nog, af en toe een bui, vooral in het oosten van het land. Vanmiddag kan de zon doorbreken en wordt het ook steeds droger. En de thermometer, die tikt een graad of 16 aan vandaag.
0: Jasper, dankjewel.
1: Yo.
0: Zometeen jouw kans op een airfryer, want dat is ook gewoon
1: Air Friday!
0: Hij gaat er vandaag uit. Wat moet je doen? Pak die telefoon en bel 0909-1336 als je nog geen airfryer hebt. Of stuur even je naam via de NPO luisteren.
1: Kom maar door jongens, een airfryertje. Ik heb hem.

0: Ambassador, hè, van die airfryer.
1: Maar echt, Brand Ambassador, we gewoon echt vervent gebruiken. Weet je, gisteren ook weer de krieltjes, hè. 1,10 euro is een bakkie. En uiteindelijk 8 minuten later zoveel geluk op een bordje met een likje Zaanse mayo. Ja, ik gun dat jou ook, hè.

0: Someone Else, Benson Boone.
1: Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Zonder Jamie, maar met Barend van Delen. Deel, lekker dat je er weer bij bent.
2: Goedemorgen jongens, het is de grote vrijdag van 3FM. Pinkpop Kater, Air Friday. En laten we daar maar eens even gelijk mee gaan beginnen. Richting Martijn, 23 jaar, uit het prachtige Zoetermeer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe zijn we wakker geworden, Martijn?
3: Te vroeg.
2: Te vroeg. Even een cijfer geven aan de huidige staat van dienst.
3: Ja, ik geef ze wel echt een
0: 8. Oh, kijk eens aan.
2: Daar gaan we heel snel een 8,5 of misschien wel 9 van maken. We spelen de laatste letter. Ik wil van jou een startletter hebben. Dan gaan we beginnen.
3: Ik begin met de C.
0: De C. Ga ik het nog even uitleggen als je nooit de laatste letter gehoord hebt. De beginletter C, daar krijg je een categorie bij zo meteen om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van dat antwoord ook meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Barend gaat in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën op je gooien. Beginletter de C zoals gezegd. En de eerste categorie, Barend, is...
2: Sport, daar gaan we.
0: Sport.
3: Dat is...
0: Sport met de C.
2: Ja.
3: Sport met
2: de
3: C.
2: Engeland
0: super
2: heel groot.
0: Engeland heel groot. Blankie.
2: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Sjaki in de wondersloffen.
3: Ik zeg... Cricket.
2: Heel goed. Dan gaan we naar een beroepspersoon.
3: Met de T, Tim Verbeek.
2: En dan gaan we naar een snackie.
3: Met de K, kroket.
2: Ja, heel goed. Een kledingwinkel.
3: Kerstal.
0: Die cricket, die sport, dat duurde net iets te lang. Daardoor ben je op 10 punten geëindigd, helaas. One more
1: time. Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.

0: 3FM. Heel eerlijk, wij kunnen altijd eerlijk tegen elkaar zijn. Op dit punt ben ik nog meer jaloers dan dat ik het leuk vind.
1: Wat dan? Barend en Wijnand? Nee, sorry.
0: Dat ja, was het maar Barend en Wijnand. Maar Barend en Bennen naar de USA voor het WK voetbal. Ik hoor die die van Shakira, wat het officiële FIFA-anthem is van het WK 2026. En ik zie in één keer dat campertje in mijn hoofd rijden, weet je wel. Die studio daarin gebouwd en naar al die plekken. Ja, nou, dat wordt wel echt iets bijzonders, man.
1: We gaan sowieso er iets bijzonders van maken. Barend en Bennen vanaf volgende week zaterdag 14 dagen lang achter elkaar op 3FM. We krijgen een programma op NPO Start waar je onze belevenissen in beeld de hele dag kunt voorbij zien komen. We gaan er van alles doen, maar wij even het gevoel wederzijds. Bij jou is het jaloezie. Ik laat jou achter de schermen net wat jingles horen. Bij mij is het ook weer een gevoel van een groot gemis. Want ik moet je zeggen, een ruftende Wijnand Spielman 3 weken naast je in een camper, wat ik 2 jaar geleden had. Dat is ook een ervaring die je wel zou willen missen, behalve ik. Ik vond dat heerlijk. Ik vond dat heerlijk. Wat was dat goed, zeg hé. Niet normaal.
0: Zo'n ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie met op de vrijdag. Nu nog even Barend van Delen. Over 2 weken is hij gewoon weer terug. En jouw kans vandaag op kaarten voor Pinkpop.
1: Ja, Pinkpop. Heel simpel. Hoor je het Pinkpop ticketalarm, dan app je als de sodomieter jouw motivatie om naar Pinkpop te gaan met je naam en leeftijd naar de NBO Luister-app.

0: je heel eerlijk zeggen, Wijn. Het is natuurlijk een pijnlijke situatie. Maar hoeveel gejuich ik gisteren heb gehoord in mijn mannelijke WhatsApp-vriendengroepen. Dat was vergelijkbaar met de Champions League finale van 95. Maar, en toen hadden we nog geen groepset.
1: Sorry, ik vind dat we hier niet lachen over kunnen.
0: Nee, maar ja, goed, er werd toch gejuich. Nee. Ik vertel het eerlijke verhaal, Wijn. Dat vertel ik jou simpel.
1: Ah, je gaat er zometeen nog meer over horen. Het laatste nieuws ook voor je onderweg.
2: 3FM. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
12: Medicijn? Het is maar een neusspray.
13: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
14: Bart? Met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
17: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
8: En dit weekend extra goedkoop... Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: 3FM. Show Barend en Wijnand met kans op pingpopkaartje. Maar eerst even de harde zaken van NOS op 3. Wie hebben we aan het roer zitten, Wijnand?
13: Jasper Leegwater, goedemorgen.
14: Goedemorgen, jongens. We moeten anders gaan bouwen in Nederland.
12: NOS op 3.
14: Er is een tekort aan woningen. En toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn... van een bepaald type, namelijk de eensgezinswoningen. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en ouderen. En die willen liever niet in een eensgezinswoning, zegt de bank.
15: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel... in dat soort eengezinswoningen wonen.
14: Als er te veel eengezinswoningen zijn, dan is er straks veel leegstand... en ook daalt dan de waarde van eengezinswoningen. De coronaverhoren gaan weer verder. Vandaag wordt er gepraat met misschien wel de belangrijkste COVID-19-adviseur... Jaap van Dissel. Ja, die hoorde je toen vooral over vaccineren, afstand houden en mondkapjes.
16: De conclusie van het OMT is dat er geen reden is... tot een dwingende plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes.
14: Van Dissel was in coronatijd directeur van het RIVM... en voorzitter van het Outbreak Management Team... dat advies gaf aan het kabinet. En in Nederland zitten de examens erop, maar in België moeten leerlingen nog vol aan de bak. Een supermarkt speelt daar handig op in. Die komt met een speciale tool voor jongeren om de examenperiode door te komen. Het idee is simpel, je uploadt je examenrooster en die tool berekent wat je wanneer moet eten.
17: Morgen is het 5 juni, dan heb je een examen. Wat zou je dan vandaag moeten eten?
18: Als avondeten hartige wafels met kip en guacamole.
17: Lijkt u dat haalbaar?
18: Nee, want als student wil je graag binnen 5 minuten dat alles klaar is. En ja, eigenlijk gewoon een kant-en-klaar.
14: Nou, het idee is dat je bij geschiedenis vooral blauwe bessen eet... en voor wiskunde vette vis. Nou, deskundigen hebben toch een beetje hun twijfels bij de tool.
19: Het is niet zo dat één specifiek voedingsmiddel ervoor gaat zorgen... dat je beter gaat worden in fysica of wiskunde of geschiedenis.
14: Ook zeggen experts dat niet alleen voeding belangrijk is in je examenperiode. Het gaat ook om slaap en genoeg beweging. Ik heb het weer nog voor je. Af en toe een bui, vooral in het oosten van het land. Vanmiddag kan de zon even doorbreken en het wordt dan ook steeds droger vanuit het westen. En nou ja, het is best fris, hè? Graad of 16 vandaag.
12: 3FM.
20: Ster.
21: 10 tenders, alsjeblieft.
22: Ja, dat is dan €8.
21: Hè? 8? Oké. Okay.
23: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
24: Nu bij Eyewear Opticians. Een tweede bril cadeau.
6: Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: 18 plus speelbewust.
24: Ja. Serieus? Wat een geld.
25: 18.000. Godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
26: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
27: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
28: Hakje.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Editors Zara Larsson en Direct. Deze week win je kaarten. Jamie.
3: Ja, het is vrijdag, Barend, dus jij zegt een beetje shownieuws mag wel?
4: Nou ja, gewoon een beetje juice. Ik bedoel, Antoon komt ook nog, weet je wel, kan wel eens een grote dag worden vandaag.
3: Je hoort dus

0: 10 over 7 op de vrijdag van 3FM Somio en Dark Before the Dawn.
1: Ja, het is met luid gejuich ontvangen in allerlei groepsapps bij mij gisteren in mijn WhatsApp. Maar waar hebben wij het over? Binnen nu in een paar tellen. Het antwoord 3FM. When I met you in the summer.

0: Calvin Harris en Summer op 3FM met voor 9 uur nog.
1: En meisje, je weet ik kan stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt.
0: Niemand minder dan Antoon met zijn allernieuwste. Wat een klapper zeg, heerlijk.
2: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Voor de vrijdag met Barend in plaats van Jamie. Op de dag dat het laatste concert van Harry Styles zal plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena, heeft hij een reeks van 10 optredens in die badkuip gehad. Toch een mooie streak geweest en volgens mij hebben heel veel mensen een toptijd gehad daar.
3: Opvallende winning in de ochtendshow op deze vrijdag. Waarschijnlijk ligt het weer aan mijn komst. Maar we gaan in één keer shownieuws hier behandelen. Wat jullie maar normaal gesproken natuurlijk helemaal niet doen. Maar wat ik net al zei, de eerste gisteren met luid gejuich in mijn WhatsApp gereageerd. En allerlei appgroepen met vrienden. Dat de relatie van Maan voorbij is. En dat klinkt dan toch een beetje kloot, hè? Weet je wel, zo wordt er al gejuicht om een relatie die voorbij is. Dat is altijd iets verdrietigs. Alleen Maan is in ieder geval onder mijn vrienden, ik denk misschien wel, de populairste vrouw van Nederland qua hoe ze eruit ziet. Dus dan worden mensen daar best wel heel gelukkig van. Ze zijn uit elkaar. Sinds 4 jaar hebben ze een relatie. Ja. Maan en Karel Gerlach van Goldband. Ja. Wat er verder gebeurd is of wat dan ook, dat is niet echt naar buiten gekomen. De koek schijnt op te zijn. Ze zijn als vrienden uit elkaar en het wordt gecommuniceerd door het management van Maan. Ja. Wat me dan wel heel vervelend lijkt, hè, als je dan Maan bent in Karel van Goldband, is dat al die oude showbiz dino's, weet je wel, die al in een hele andere fase in hun leven zitten. Zoals Tina Nijkamp, weet je, die er voorzichtig ook wel heel erg in begint te geloven. Dus dat ze 3 keer in de week aan mag schuiven bij VI. Dat zie je gebeuren. Je ziet zo'n Tina Nijkamp, dat zie je bekken, zie je dat opschuiven naar een niveau dat je denkt, ja, die krijgt wel heel veel schouderklopjes bij de bakken dat ze het heel leuk doet.
0: Ja, die begon eerst bij een of andere tv-maatschappij.
3: Nee, niks zo gezegd. Zij is een supergrote omroepvrouw geweest. Zij is programmadirecteur bij SBS geweest.
0: Ja, dat zeg ik.
3: Showbiz dino's, dat is misschien ook wat onaardig, maar ook even het zand te goed en zo, die gaan allemaal speculeren. Terwijl ik denk, ja, het is het leven, het is net auto rijden. Je kan wel eens een wegje miszitten. En de relatie tussen hun twee is over. Dus ja, wat vind jij ervan, Lange? Want jij kent haar goed, hè?
0: Nou ja, ik vind Maan echt een fantastische vrouw. En Karel, die kennen we ook inmiddels wel een beetje persoonlijk. Maar Maan is gewoon, ja, ik heb gewoon een beetje met haar te doen, man.
3: Ik ken Karel helemaal niet persoonlijk. Ik ken hem wel vanuit het hele heen en weer gaan. Maar hij praat nooit met mij.
0: Oh nee?
3: Nee, dat weet ik niet. We hebben nog nooit echt een gesprek gehad.
0: Gesloten boek.
3: Ik denk het wel, ja.
0: Maar Maan is een fantastische vrouw. En ik bedoel, laten we wel wezen, ze is 29.
3: Ja.
0: Ze leeft het leven op haar manier. Ze blijft gewoon muziek maken. En ik hoop gewoon heel erg dat er op een dag een leuke vent in haar leven komt met de bagage die ze nu heeft.
3: Mooi.
0: Dat ze dan kan zeggen, dit is hem. We zijn thuis en dit is ook allemaal onder de... Kijk, de top is niet het doel, hè?
3: Nee, maar
0: het gaat om de weg ernaartoe.
3: Nee, maar dit is mooi, hè? Wijnand doet dit weekend weer een lezing op het vrouwencongres. Voor de libellen doet hij dat. En hoor hem eens even van leer trekken. Het was toch niet te geloven.
0: Wijnand

Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vrijdag. De wereld ligt aan je voeten. We gaan beginnen met het imaginiseren van een fijn weekend. Leg je hand op je hart. Voel wie je bent. Kruip naar binnen. Blijf bij jezelf. Blijf dichtbij. Ga voor je doelen. En geniet van de nieuwe vrienden met Ronnie Flex en Ida.

0: juni 2017 was dat, hè?
1: Zo, dat waren tijden, vriend, hè.
0: Toen stond er de landgraaf Pinkpop. Niemand minder dan Justin Bieber. Daisy Zorn.
1: Het gaat wel extreem, hoor. Marjolein, die bijvoorbeeld naar de NPO luistert, heb. Ik durf niet eens mijn tanden te poetsen met de elektrische tandenborstel, omdat ik bang ben het ticketalarm te missen. Nou, even ook voor je collega's. Doe dat wel even, weet je wel. Pak er wel voor de tandjes mee. Maar het ticketalarm horen is tickets voor Pinkpop scoren.
0: Heb je na...

0: Wasn't me.
1: Heerlijk, die videoclip, die kan je gewoon nog herinneren, hè?
2: Ik heb...
1: Op de vlucht met al die camera's, Shaggy.
2: Ik heb een leven geleid qua opvoeding zonder televisie. Ja. Dus ik heb nooit videoclips gekeken. Ik heb wel eens toevallig dat ik dan bij de buren was... en dat ik een keer de Team F dacht op vijf... voorbij is gekomen, maar dan was ik toch altijd meer geïnteresseerd in de videoclips van Britney Spears dan in die van Shaggy.
1: Ja, nee. Maar de box bijvoorbeeld, dat ken je helemaal niet.
2: De box? Nee, die ken ik niet.
1: Nee. Dat is toch...
2: Ik ken alleen de box uit de buurt, weet je wel. En dan ging het blowen, verder ken ik het niet.
1: Geen idee. Ja. Ochtendshow van 3FM, het is precies 7:30 met het laatste nieuws. NOS op 3. Jasper Leegwater, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren zelf geregeld beelden op hun site. Daar zat ook kindermisbruik tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Mijn techcollega Joost Schellevis vertelt dat de beheerders van die website eigenlijk geen idee hebben wat er allemaal online komt.
4: Ik heb niet de indruk dat deze site echt draait om dit soort materiaal. Je hebt ook sites die echt bewust mikken op dit soort echt kindermisbruik beelden. Ik heb absoluut niet de indruk dat dat bij deze site zo is. Dat gebeurt meestal ook niet zo openbaar op internet. Het geeft eerder aan dat er eigenlijk heel weinig controle is op wat er op die site online kan. En dat ook de beheerders van die site zelf die beelden uploaden, dat die ook geen idee hebben waar het materiaal wat ze uploaden vandaan komt, wie erop staat.
3: En ze weten vaak ook niet of er toestemming is om die beelden te uploaden. Motherless staat op servers in Nederland. Eerder was er ook al ophef over die website vanwege video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee.
5: Het WK voetbal.
3: En de voetbalploeg van Curaçao is voor een paar dagen weer even terug op het eiland voordat de spelers naar Amerika afreizen voor het WK. Dick Advocaat, met zijn 78 jaar, de oudste bondscoach op het WK, hoopt de voetbalwereld te gaan verrassen.
6: Kijk, wij hebben het onmogelijk mogelijk gemaakt, zo moet je het wel zien. En alles wat wij kunnen bereiken met het elftal, dat is meegenomen. En daar gaan we ook voor. Dus we kunnen het iedereen lastig maken, dat heb ik steeds gezegd. En zo voelt de groep het ook. Dus we schrijven niks af, dat weten we pas na afloop.
3: Ja, Dick hoopt en denkt dus dat hij de volgende ronde kan halen met Curaçao. Dan moet er wel gestund worden, want ze zitten in de pool met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.
2: Nou, de volgende ronde halen wij met Curaçao. Dat is maar één oplossing mogelijk. Dat kan gebeuren, maar dan moet er wel een uitbraak zijn van het handafvirus in de selectie van Duitsland en Ivoorkust. Anders zit het er niet in.
1: Maar wij luisteren allebei dezelfde podcast die ook veel over voetbal gaan. En daar wordt dan altijd gezegd van ja, ze zouden kunnen stunten, de eerste wedstrijd.
2: Nee, man.
1: Tegen Duitsland. Gelijkspelletje.
2: Nee, joh,
1: die Duitsers die zitten totaal op verkijken.
2: Tegen de Duitsers, man. Dat gaat echt niet gebeuren. Dat is zo'n groot verschil.
1: Nou, als je de oefenwedstrijden bekijkt...
2: Curaçao tegen Schotland. 4-1 verliezen. Ja, kom op hoor. Hey, even normaal doen. Beetje idee. Het is gewoon leuk dat ze erbij zijn. Daar moeten we van genieten. Maar
1: laat mij nou lekker hopen. Ik ben een sensatie, hoor. Ik zou het fantastisch vinden.
3: Nee, er gaan ook heel veel beste nummers 3 door. Hè. Dus één keer gelijk spelen. En het kan zomaar meezitten. Nou, we gaan het afwachten. Ik ga in ieder geval juichen voor
1: halve finale. Nederland-Curaçao.
2: Nederland-Curaçao, ja. Ja, precies. En dan verliezen. En dan dit fragment nog een keer uitgezonden zien worden.
1: Heerlijk, dat is echt treuren.
3: Ik heb het weer nog, jongens. Af en toe een bui, vooral in het oosten. Vanmiddag kan de zon doorbreken en wordt het steeds wat droger. En het wordt een graad of 16 vandaag.
1: En het rijdt ook

0: Alexa, Faithless, New Religion op 3FM.
1: Ga met 3FM.
0: Het is net een lotto, hij kan zomaar vallen.
2: Nou, als je toch ziet, ik krijg onder andere een berichtje binnen van Vivian in de NPO Luister-app. Die dan aan een tafel zit, ergens bij een Qualitaria zo te zien aan het frituurmandje. Maar met telefoons op tafel, iedereen de boel bijhouden om de ticketalarm maar te horen. Want ja, Pinkpop 2026 staat voor de deur. En daarvoor wil je tickets scoren, zo makkelijk is het.
0: Als je een ticketalarm voorbij hoort komen in de ochtend of de middagshow, dus vanmiddag ook nog een kans. Dan moet je zo snel mogelijk laten weten waarom jij erbij wil zijn.
2: En Robin Jansen vanmiddag ook nog, de wekker van het weekend, heerlijk.
0: Kan het zijn dat we je terug gaan bellen? We gaan nu even iemand terugbellen, denk ik. Of hangt er al iemand? We gaan iemand terugbellen.
2: Het is altijd niks zo spannend als het geluid van een overgehaalde telefoon. Dat vind ik altijd heel goed. Even kijken.
3: Hallo, met Veerle.
0: Veerle?
3: Hallo? Hi.
0: Het is de ochtendshow van 3FM, Barend en Wijnand. En we hebben goed nieuws voor jou. Jij gaat naar Pinkpop!
3: Oh, jeetje, wat leuk!
2: Heb je iets van een goede motivatie dat we jou wel met gegronde redenen die kant uitsturen?
3: Ja, ik wilde heel graag met mijn tante die kant op.
2: Oh. En wat wil je tante dan graag zien dan?
3: Ik weet niet, maar dat weet ik al niet. Maar ik wil gewoon graag met mijn tante, zeg maar. Ik ben heel vaak met haar al naar concerten geweest. En 10 jaar geleden ook voor het eerst met haar naar Pinkpop.
2: Heel goed.
3: Ik zou heel graag met haar weer die kant op zitten.
2: En is dit gekke tante? Is het tante die zich een beetje weet te gedragen? Of moeten we alvast waarschuwingsberichten richting Landgraaf sturen? Heel goed.
3: Met tweeën.
0: Veel plezier daar!
1: Nou,

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met
2: 3FM
3: ontdek je nog.

0: Meinert en Jamie, zonder Jamie maar met Barend, die volgende week vrijdag met Nelly Bennen naar Amerika vertrekt voor het WK. Je mag deze dame niet meenemen, want dan zijn we er voor altijd kwijt, komt ze nooit meer terug. Isabel van Gelder, I Don't Wanna Fall In Love Again. Dit is echt...
1: Ik voorspel een hele grote toekomst.
0: On-Nederlands goed, zeggen ze dan, maar ik hoorde al van alle kanten dat zij ook internationale tour nu al aan gaat kondigen. Meer dan 1 miljoen volgers op TikTok, volgens mij, dat is niet normaal.
2: Nee, het is alles ruikt aan haar naar succes. Hè. Ze ziet er ook nog eens een keertje geweldig uit, dat werkt toch ook altijd lekker mee, weet je wel. Daar weet jij alles van, hè? Hoe je je uiterlijk ontzettend mee kan hebben in een grote carrière. Maar het is ook gewoon echt een heel goed liedje, man. Dus ja,
0: heerlijk zeg. Ochtendshow van 3FM met over lekkere liedjes. Binnen nu en een uur niemand minder dan Antoon hier in de studio.
2: Ja, de enige. Geweldig zeg. Antoontje, die is hier in de studio 8:15. En die is de absolute Zweedse koningin van het bal, hè?
0: Sarah Larsson.

0: Backstreet, No Diggity op 3FM.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars. Geweldige vrijdag weer. Leg je hand op je hart.
0: Rasti, hou op.
1: Zullen we zo even één uurtje die tape uitzenden?
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Wat we wel gaan doen is het weggeven van een airfryer. En pas de sodomiet je naam naar de NPO luister. 3FM.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon Rolluiken.
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hey, jij daar!
18: Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
18: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
17: Prijsvrij vakanties.
19: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Goedemorgen, pornosite Motherless is nog steeds strafbaar bezig.
1: NOS op 3.
0: Medewerkers van die site hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. Het ging tenminste 23 keer om kinderporno. Dat is hartstikke illegaal, zegt mijn collega Joost.
2: Dat is inderdaad hartstikke verboden. Verspreiding is verboden, bezit is verboden. Het is daarmee echt een soort uitzonderingscategorie. Er zijn weinig dingen zo strafbaar als dit soort materiaal.
0: Motherless staat op servers in Nederland. Laatst werd duidelijk dat op de pornosite duizenden video's te vinden zijn waarin slapende vrouwen worden verkracht. En nu blijkt het onderzoek door de NOS dat medewerkers zelf beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Experts van Off Limits zijn geschrokken.
3: Het gaat inderdaad gewoon nog door en schijnbaar voelen ze zich daarbij echt, ja, het lijkt wel alsof ze zich boven de wet voelen.
0: Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de pornosite. De Oekraïense president Zelensky wil 1-op-1 onderhandelen met president Poetin van Rusland, schrijft hij in een brief. De onderhandelingen kunnen volgens hem plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Zelensky zegt dat hij er klaar voor is om alle Russische krijgsgevangenen vrij te laten in ruil voor alle Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland. Poetin heeft nog niet gereageerd op de brief. Alpe d'Huez heeft dit jaar een recordbedrag opgeleverd. De hele dag liepen of fietsten mensen gisteren de Franse berg Alpe d'Huez op. Daarmee haalden ze geld op voor onderzoek naar kanker. Gisteravond werd bekend hoeveel geld het heeft opgeleverd.
4: 3, 2, 1.
0: Ja, Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 is er met de actie dik 245 miljoen euro opgehaald. Ik heb het weer nog voor je. Af en toe een bui, vooral in het oosten van het land. Vanmiddag kan de zon even doorbreken. Het wordt ook steeds droger dan. En het wordt ongeveer een graad of 16 vandaag.
5: 3FM.
6: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
8: Medicijn? Het is maar een neusspray.
9: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Creon kozijnen.
12: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
16: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM.
17: Hallo NCRV.
16: Wijnand en Jamie.
18: Zonder Jamie, maar met Barend. En Barend, net weer een verhaal gehoord.
19: Dat je echt denkt, bestaat dit? En dan schijnt het dus echt te bestaan. Hoor, wat hoor je weer nu? En een paar minuutjes.

0: Nothing but Thieves, welcome to the DCC.
1: Ochtendshow voor de vrijdag. Weekend staat voor de deur te rammelen. En een airfryer zou je ook maar zo kunnen pakken. Even je naam appen naar de NPO Luisterapp. En hij

0: eerlijk zeg, de Bauza. Magnetic op 3FM.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Jongens, even de laatste nieuwtjes van de dag van vandaag. En dames ook trouwens, goedemorgen. Het is vanavond de allerlaatste van Harry Styles in Amsterdam. Gaat allemaal gebeuren dankzij zijn Together Together Tour. Afgelopen week heeft hij 10 keer opgetreden in de arena. Het is toch werkelijk waar niet te geloven. Ik zeg hem ook lekker rondlopen op TikTok door Amsterdam. Dat is er ook een lekker stadje om te zijn en te wezen. En Harry gaat vanavond weer de oversteek maken naar de andere kant van de plas. Over 2 minuten, by the way, hoor je het nieuwe nummer van Taylor Swift. I Knew It, I Knew You. Uitgebracht voor Toy Story deel 5. Oh, dan moet ik er ook weer naartoe natuurlijk.
3: Met de jongens.
2: Ja, dan zit je weer in de bioscoop. En dat je na 10 minuten denkt, nou had ik toch mijn Apples maar meegenomen. Weet je, dat verveelt me toch snel, zo'n kinderfilm altijd.
3: Ja?
2: Ja, dat verveelt me snel.
3: Ik kan wel die Sinterklaasfilms en zo, ik ga gewoon zitten. Ik voel die spanning ook echt bij die kinderen. Een beetje kijken, gaan ze een beetje meezingen. Ja, ik vind dat heerlijk.
2: Ik zit nog een beetje wachten op Saving Private Ryan, de kindereditie, weet je wel. Dat het wel een beetje spannend wordt voor mij. Dat zou goed zijn.
3: Verder nog weekendplannen, behalve Toy Story 5 gaan kijken?
2: Ja, we hebben morgenochtend de laatste wedstrijd van mijn jongste zoon Abel. Met VOP JL8-3 is gelijk zijn afscheidswedstrijd. Want hij gaat naar een ander voetbalteam. En we spelen tegen Dorsé uit Den Dolder. En Boas heeft morgen een voetbaltoernooitje. Dus dat zijn een beetje de weekendplannen. En ik heb verder nog wat dingen beloofd. Van ik hoop dat ik ze na ga kunnen komen. Maar dan moet wel goed komen.
3: Nou, dat valt allemaal mee. Een beetje gemiddeld weekend. Maar toch hartstikke gezellig. Zo klinkt het in ieder geval. Wij liepen net een beveiliger hier van de NPO tegen het lijf.
2: En ja. Die...
3: Kijk, het is niet zo heel gek als je zegt, wat zijn je weekendplannen?
2: Ja.
3: Ik ga morgen naar de Efteling. Tenminste, dat wist hij nog niet zeker. Ja. Want hij zag 85% kans op regen. Toen dacht hij, dan doe ik het niet.
2: Ja.
3: Weet je wel, ik zei, nou, ik ga voor het eerst. Oh, zegt hij, ik heb een abonnement.
2: Ja, hij had een abonnement, ja, had hij.
3: Ja. En 1100 euro was het, hè?
2: 1100 euro. Ik heb een beetje rekenen, weet je wel. Ik zei, ja, wanneer heb je dat er dan uit? Dat je met hangen en wurgen in februari denkt, potverdorie, we moeten nog een keertje gaan. Dat je rond april denkt, nou, oké, het is koud, maar laten we maar proberen. Weet
3: we
2: je
3: hebben
2: wel.
3: Het abonnement toch, hè?
2: Nee, het is zeggen en schrijven vrijdag 5 juni 2006. En de beste man is met zijn gezin sinds 1 januari. Ja, niet schrikken. 36 keer geweest.
3: 36 keer naar de Efteling.
2: Ja, dat is echt ongelooflijk.
3: Maar we hebben het over jullie. We zijn nog geen 6 maanden verder.
2: Ja.
3: En dat is dus, die heeft gewoon een gemiddelde van 6 keer.
2: 6 keer per maand.
3: 6 keer per maand.
2: 6 keer per maand.
3: Maar dan ga je elk weekend. Dan moet je de vrijdag ga je en de.
2: Weet je wat het is, Wijn? Kijk, iedereen heeft zijn afwijking. Kijk, ik ga op zaterdagmiddag met heel veel liefde bij Spakenburg bij Dovo zitten. De ander die gaat vissen, de ander gaat naar een badenclub en de ander gaat 6 keer per maand naar de Efteling.
3: Ongelooflijk, hé. Baas boven baas. Hey, veel plezier wat je ook gaat doen met het abonnementje. Je zit goed met de ochtendshow van 3FM. Wij regelen speciaal voor jouw weekend zometeen nog een airfryer. Dus stuur even je...

Soms zeggen mensen ook wel eens van ja, doe iedere dag iets waar je bang van wordt. Dan denk ik, nou, de wekker ging net.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, grote vriend. Waar bellen we naartoe, naar welke plaats?
2: Nog eentje?
1: Waar bellen we naartoe, naar welke plaats?
2: Diemen.
1: Het altijd mooie Diemen. Is het Diemen-Zuid?
2: Ja. Diemen-Zuid.
3: Het ziet er altijd lekker uit. En Mo, luister eventjes. Je kiest zometeen een beginletter. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. 30 seconden. En Barend gaat je zoveel mogelijk categorieën geven om te rammen. Hoogste score, Laurence, die staat op 7. Daar moet je dan even overheen.
1: Hé, Mohammed, hij legt het zo snel uit. Is het een beetje duidelijk geworden of niet?
2: Jazeker.
1: Ah, vaste luister. Nee, anders laten we dat zometeen Rasta Rostelli nog een keertje doen.
3: Dat gaan we niet doen. Dat is waar helemaal.
1: Hey, grote vriend. Ik wens jou vast een geweldig weekend, maar we gaan eerst die airfryer even winnen. Mag ik van jou een beginletter?
2: De B van Bernard.
1: De B van Bernard en de B van Barend. Ik wil graag een bekende Nederlander met de letter B. Bas
2: Nahuis, scheidsrechter.
1: Heel goed. Een film.
3: Met de S.
2: Film met Superman.
1: Heel goed. Avondeten.
2: Met een N, nasi.
1: Heel goed. Een kleur.
2: I. Kleur met de I.
3: Ja, dat is zo'n hele lastige.
1: Ja, bestaat dat wel?
3: Ja, bestaat wel.
1: Nee, joh.
3: Ja, ik speel dit spelletje te vaak.
1: Een kleur met een I. Nou, dan moet je mij even heel wijs maken, hoor.
3: Indigo.
1: Indigo.
3: Indigo.
1: Is dat een kleur?
3: Ja, dat is een kleur.
1: Oh, ik dacht dat het gewoon alleen maar een hele knappe influencer was.
3: Hey. Mohammed, sorry, man. Je moet het later nog een keertje gaan proberen.
1: Hoort of niet?
2: Ja, zeker.
1: Vaste luister. Nee, anders laten we dat zometeen Rasta Rostelli nog een keertje doen.
3: Dat gaan we niet doen. Dat is waar helemaal.
1: Hey, grote vriend. Ik wens jou vast een geweldig weekend, maar we gaan eerst die airfryer even winnen. Mag ik van jou een beginletter?
2: De B van Bernard.
1: De B van Bernard en de B van Barend. Ik wil graag een bekende Nederlander met de letter B. Bas
2: Nahuis, scheidsrechter.
1: Heel goed. Een film.
3: Met de S.
2: Film met Superman.
1: Heel goed. Avondeten.
2: Met een N, nasi.
1: Heel goed. Een kleur.

0: Heel goed. En kleur?
1: Kleuren met de I.
2: Ja, ja, dat is zo'n hele lastige.
0: Ja, ja, bestaat dat wel?
2: Ja, bestaat wel.
0: Nee, joh.
2: Ja, ik speel dit spelletje te vaak.
0: Een kleur met een I. Nou, dan moet je mij even heel wijs maken, hoor.
2: Indigo.
0: Indigo.
2: Indigo.
0: Is dat een kleur?
2: Ja, dat is een kleur.
0: Oh, ik dacht dat het gewoon alleen maar een hele knappe influencer was.
2: Hey. Mohamed, sorry, maar je moet het later nog een keertje gaan proberen. Volgende week gewoon weer een nieuwe kans op een airfryer. Laurens!
3: Ja!
2: Ja, die 7 van jou was voor niemand nog te achterhalen. Jij gaat er vandoor met de enige echte, volledig gebrande Wijnand en Jamie Airfryer. En wat is, ga je het eerste erin gooien?
3: Frieten!
0: Juist, heel
4: veel. Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel maandag mee.

0: Zou die al met al tevreden zijn? Wat denk jij?
1: Nou, ik denk niet over deze plaat. Wat een verschrikking, zeg.
0: Ja, ik vind het wel lekker.
1: Wat een geforceerde vrolijkheid is dit. Dit voelt een beetje als een personeelseitje waar dan het kernteam en musical heeft ingestudeerd. Mijn hemel, zeg. Nee, dat is toch helemaal niks, dit. De Beach Boys, maar dan slecht. Ja, sorry. Nee, we hebben 8 weken de loftrompet over die man uitgestoken.
0: Maar deze plaat vind jij
1: nee,
0: niet.
1: Nee, dat vind ik echt niet te doen.
0: Nee, maar ja, dat kan. With kindness.
1: Een beetje nerveus word ik ervan.
0: Ik bedoelde meer van, zal hij tevreden zijn over die tour? 10 dagen. Nou. Maar ik weet op een gegeven moment, mijn moeder heeft in het ziekenhuis gewerkt. En die vertelde op een gegeven moment dat een oud collega vroeg van, ga je mee naar Harry Styles? Want ze konden voor €14 kaarten krijgen.
1: Over 14 euro?
0: Ja, dat is dan een soort van deal voor zorgpersoneel, weet je wel. Dat wordt dan ook aangeboden. Dan gaat er een soort van gate open. En dan liggen daar nog heel veel kaarten. En die kunnen ze gewoon afkomen. Maar als je voor €14 kaarten kan kopen...
1: Nee, maar natuurlijk is die man tevreden. 10 keer in het mooiste stadion van Nederland, weet je wel. Tussen Jari Liedman en Johan Cruijff. Hij heeft ertussen gelopen. Is toch geweldig?
0: Het was de arena, niet de Galgenwaard, hè?
1: Nou ja, maar de Galgenwaard is Cruijff alleen maar gekomen om punten te halen.
0: NOS op 3. Het is 8:30, Jasper Legewater, het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Medewerkers van de omstreden pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 beelden van kinderen, blijkt het onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hadden geüpload. Het is niet precies bekend wie de beheerders van de site zijn, zegt mijn collega Joost.
3: We hebben wel de indruk dat een aantal beheerders wel ongeveer uit deze hoek van Europa komen, maar zeker niet allemaal. Duitsland en Nederland ook in één geval. De site staat trouwens nog steeds ook in Nederland, dat is goed om te weten. Maar of er echt Nederlanders achter zitten, dat weten we niet.
2: De porno-website werd vorige maand korte tijd offline gehaald door het Openbaar Ministerie, nadat CNN 20.000 video's vond waarop te zien was hoe mannen hun vrouwen in hun slaap misbruiken.
0: Blijf ik zo gek vinden. Hè? We kunnen met precisie een schapenstal ergens in de middle of nowhere kunnen we gewoon kapot schieten zonder dat de mensen slachtoffers vallen. Maar even een paar servers slopen die in Nederland staan, dat is dan weer te moeilijk.
2: Ja, de vraag is wat ze doen, hè. Kijk, ze hebben die site even offline gehaald. Ze doen onderzoek naar wat er allemaal te vinden is. En laten de site voorlopig dus nu weer online staan.
0: Er staat kinderporno op. Als ik 1 keer iets van kinderporno bij mij in de vensterbank op het raam zou leggen, dan staat de politie er ook voor mijn deur en halen ze hem toch ook uit mijn huis.
1: Maar het is lekker makkelijk dit. Natuurlijk, die gasten doen echt wel hun best. Maar het is, we hebben te maken met privacywetgevingen, met allerlei toestanden. Ja, weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Als ze zouden weten waar het zou liggen, zouden ze het morgen gaan halen. Maar
0: ik gewoon die stekker eruit.
2: Er worden te veel huizen voor gezinnen gebouwd in Nederland, zegt ABN AMRO. Er is vooral veel behoefte aan appartementen voor singles en ouderen, maar die worden veel minder hard uit de grond gestampt dan rijtjeshuizen. De bank waarschuwt dat we daardoor straks met lege gezinshuizen zitten en de woningnood niet zal worden opgelost. En deze illegale radiozender was de laatste tijd wel heel goed te ontvangen in de omgeving van het Brabantse dorp Mil.
4: Voor jou de mooiste platen. Uit de oude kast getrokken. Dit is de firma PCB.
2: Ja, de firma PCB, oftewel de piratencombinatie Brabant, die plaatste stiekem een zendmast op een opmerkelijke plek, namelijk in de kerktoren van Mil. Kijk. Die was daar volgens de Gelderlander waarschijnlijk neergezet door 2 mannen die brutaal aanbelden en zeiden dat ze apparatuur kwamen plaatsen. De koster was natuurlijk goedgelovig en liet de 2 binnen. En de zender bleef daarna maandenlang in de lucht. Tot deze week, maandag, is de zendapparatuur gevonden en in beslag genomen.
1: Dit is heel goed. Ik krijg wel een... gelijk even een berichtje binnen aangaande dit nieuws. Wat een amateurs, hoe heet die gemeente?
2: Dit is in het dorpje Mil en de zender heet firma PCB.
1: Wat een amateurs daar in Mil. Ik haap gewoon op dinsdagochtend, zonder dat die gasten het doorhebben, een landelijke zender 45 minuten. Groeten, Rasteros Deli.
2: Ik heb het weer nog, jongens. Af en toe een bui, vooral in het oosten van het land. Vanmiddag kan de zon nog even doorbreken en het wordt ook steeds droger, bij een graad of 16 maximaal.
0: Doe hem nog heel even deel dan. Doe hem nog heel eventjes.
1: Nou, maar ik ben geen clowntje. Ik kan niet zomaar, ik kan niet op verzoek, weet je. Dat is...
0: Klein stukje, wat zei je nou? Leg je hand op je hart?
1: Ja, leg je hand op je hart. Geloof in jezelf. Voel waar je bent. Kijk waar je bent. Kijk waar je blijft. Ik ben gewend.

Hey Barend, het is allemaal wel leuk en aardig dat je nou één keer in de week naast mijn maat zit. Maar ga nou geen spatsen krijgen met het mooiste stadion van Nederland. Want het is gewoon één grote goudvissenkom. En dat weet iedereen. Plus...

0: Sorry op 3FM, terwijl het gelijk al gezellig is in de studio. Niemand minder dan Anton. Goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er wordt hier al gelijk weer gepraat over het WK voetbal.
2: Nou, en wat ik dan ook wel weer schattig vind. Kijk, ik ben al vader en ik zit in de fase dat ik op zaterdagmorgen een soort van extra taak erbij heb. Weet je wel, dan ben je een soort bedrijf. Dan moet je je jongens brengen naar uitwedstrijden tegen Den Dolder. Tegen welke clubs dan ook waar ze allemaal voetballen. Maar ja, onze superster Anton wordt op vrijdagmorgen gewoon gebracht door zijn vader. Hè? Het is niet te geloven.
1: Ja. Nee, ik had... Hij kwam net terug van vakantie en zei van... Ja, zo vroeg de veer zal ik je niet even oppikken. Ik dacht, nou, gezellig.
2: Had hij zo weinig vertrouwen in je rijkunst op dit tijdstip?
1: Hij had weinig vertrouwen in of ik zou komen, denk ik. überhaupt gewoon, ja.
2: Maar ben jij moeilijker wakker worden?
1: Ik ben niet een vroeg opstaan persoon, nee. Maar ik ben er.
2: Ik hoorde al van de regie van de jongens hierachter...
1: Ze hadden eerst een calltijd van 6 uur of zo, ja, half 7. Ja, en dan doen we hem live. En ik zat echt van, dan moet ik om... Als ik 5 uur wegga uit Amsterdam... dan moet ik rond 4:30 mijn wekker zetten... wil ik een beetje fris zijn. Ja, dat is de tijd dat ik normaal ga slapen, ongeveer 4 uur.
2: Maar we delen wel iets. Ja, ik word daar vaak onverketterd. Maar ik hoorde volgens mij van de jongens hierachter de productie... dat de blikjes Red Bull waren geleverd. Ben jij ook een Red Bull wakker
1: wordt? Nou, niet per se, maar als het zo'n ochtend als dit is, vind ik het wel lekker.
2: Ja.
1: Volgens mij komt nu ook je... Maar ik ben nu op cola overgestapt.
2: Maar voor ons lopen ze nooit zo hard, hè? Nee. Het is ongelooflijk.
3: Hij is er, hoor.
2: Hé, mijn grote vriend, luister. Ik zit net even te kijken in mijn geschiedenis, hè? En dan krijg je van je Apple krijg je altijd van die herinneringen, toch?
1: Ja.
2: Wat er op data gebeurde.
1: Zit net zo'n paal hier tussen ons? Wacht, ik kan je net...
3: camerapaal.
2: Oh, mijn god, we voelen elkaar. Dus dat komt altijd... Weet je wat er vandaag exact 4 jaar geleden is?
1: Was dat de eerste keer hier optreden?
2: Nee.
1: Dat is langer geleden.
2: Dat is langer geleden. Vandaag 4 jaar geleden was de release van Olivia.
1: Ah, wow, ja.
2: Dus dat weet ik nog heel goed. En ik weet
1: toen
2: dat
1: had jij die remix geregeld.
2: Toen had ik die remix geregeld. Ja. En ik weet nog dat je s'avonds toen een zwaar betaalde klus had bij Vodafone.
1: Ja, oh ja, ik weet het niet eens meer. Ja.
2: Ik heb jouw carrière scherper dan... dan dat jij hem zelf hebt.
1: Goed dat je ook de boekhouding bijhoudt.
2: Als ik de boekhouding heb voor jou wel bijhoud... had ik wel aan de werk gedaan, denk ik. Dan was ik wel ergens anders gegaan. Hé, maar even de reis van de afgelopen 4 jaar. Als je kijkt waar je nu staat, ook qua muziek en zo. Hoe voel je je en hoe gelukkig ben je ermee?
1: Ja, lekker man. We hebben het ook wel nu... Dit jaar staat wel een beetje in een teken van... dat we terugkijken op wat we allemaal aan het doen zijn al. En... hoe bizar het is dat ik dit al... Dus ik denk de eerste keer dat ik hier was, denk ik 6 jaar geleden, in 2020.
2: Ja, jij was corona-artiest.
1: Ja, en toen kwam ik hyperventilatie doen en bootje volgens mij of zo.
2: Ja.
1: En ik vind het gewoon bizar dat ik nu al 6 jaar dit mijn werk mag noemen... en dat ik hier in de scene meedoe, zeg maar. En dat ik gewoon dat nog steeds doe nu. Dat vind ik echt heel leuk. En ik ben er heel dankbaar voor. En dat we nu eigenlijk met het nieuwe album weer een soort nieuwe... richting kunnen laten zien van kijk, dit kan ik ook. En we gaan natuurlijk Lowlands doen.
2: Ja.
1: Dat is toch een soort weer een nieuw hoofdstuk eigenlijk.
2: Is dat ook een soort ding in je hoofd dat je dan denkt... ik ben super succesvol in hetgene wat ik doe... maar ik wil zo'n Lowlands-achtig ding... ik wil me ook even meten met de grote mannen... de Goldbanket-achtige statussen wil ik een beetje pakken.
1: Nou, ik had wel dat ik voelde... dat ik meer in mijn mars had dan de guy van de Hitches, zeg maar.
2: Ja.
1: En dat kun je natuurlijk laten zien met een album. En dat dan vervolgens met een Lowlands kan... dat is toch een soort de plek waar je dat album dan kan laten zien ook, weet je wel. Dat is de plek was dat voor mij met dit album. En ik heb natuurlijk Twan. Twan is mijn mentor.
2: Ja,
1: dat is Mr. Lowlands himself. En altijd als we zo'n soort track maakten of zo... dan was hij altijd van, ja, dit moet op de Alpha Tent. En dat ik altijd zei van, ja, ik heb daar gewoon geen... gevoel bij. Of ik kan me een grote mainstage voorstellen. Ja. Maar ik heb dat gewoon in de afgelopen 6 jaar nog nooit gedaan.
3: En wat zegt hij dan? Want bijvoorbeeld, hij weet hoe dat is.
1: Ja.
3: Hij doet het, hij heeft het gedaan.
1: Ja.
3: Wat heeft hij jou nou meegegeven dat je zegt, oh ja, dat is wel echt een goed advies geweest van Van?
1: Nou kijk, tijdens het maakproces van dit album hadden we op een gegeven moment een track Vonken hadden we. En dat werd een soort de rode draad van dit album. Alles moet op die frequentie zitten. En dat was wel een beetje het Lowlands gevoel. Van oké, we staan op de Alpha Tent en alles moet daar echt tot de track, tot het eind van mij voor mijn moeder. Die is eigenlijk ook nog steeds wel gemaakt met een knipoog naar hoe, dat het op de Alpha kan, zeg maar.
2: Ja.
1: En ik denk dat daar de grootste tip van is, of nee, het gevoel was als wij in de studio waren, of dus op een schrijverskamp. En we waren meestal met z'n drieën, Twan, ik en Kevin Bos, dat is ook een schrijver met wie we veel werken. En als we op een gegeven moment gewoon rond stonden te springen met elkaar, en dus de Alpha zagen met onze ogen dicht, zeg maar, dan waren we zeg maar op het goede spoor. En dat is wel 5-6 keer gebeurd. Dat we echt gewoon dat je gewoon moest gaan springen ongeveer van enthousiasme.
3: Maar dat is ook wel, ik vind het ook wel vet dat de blauwdruk voor dat album aankomende zomer is. Een moment wat je dan gaat beleven.
1: Nou, het is wel grappig. Twan zei ook van, jij werkt grappig genoeg altijd met een soort plek in je hoofd. Waarbij het eerste album best wel studentico's was gefocust of zo.
2: Ja, dat ja, gewoon, toen was je ook 12, man.
1: Ja, maar dat was wel de plek. Ik denk altijd in
2: niet
1: plekken.
2: Zo dat je een soort Gerard Reven moest zijn, terwijl je net je HAVO-diploma had gehaald, weet je
1: wel. Ik heb niet eens mijn diploma gehaald.
2: Nee, kun je nou
1: was het maar zo.
2: Hey, fijn dat je er bent. Wijnand en ik hebben het niet alleen, maar we hebben het veel over jou gehad de afgelopen week.
1: Ja.
2: En er worden vaak pogingen gedaan om scoops te halen, ook bij jou, weet je.
1: Ja,
2: er zijn
1: toch
2: ook momenten dat we ook samen besluiten dat wij dit wel het absolute moment vinden om echt even een dikke vette scoop te pakken.
1: Ja.
2: Ook ten opzichte van al die andere showbiz dino's gaan wij wel het grote nieuws halen. Want we hebben een grote bekendmaking te pakken.
4: Vrijdagochtend.
5: De belangrijkste track van de week.
4: De nieuwe 3FM
5: mega hit.
2: Het is ons grote behagen om te vertellen dat de komende week de allerbelangrijkste track en terecht is op 3FM, de houder van de mega hit, de nieuwe Antoon.
5: Hey.

0: De allernieuwste is ook gelijk de 3FM Mega, de enige met allemaal leuke berichten van luisteraars die jou ook afgelopen weekend al gezien hebben op Douwpop.
1: Ja, dat was ook gek. Jullie waren er ook bij, hè? Ik heb veel 3FM-dj's zien rondlopen.
0: Antoon was op Douwpop echt een topfeest. Danielle zegt nog, de Douwpop-gig van Antoon was echt ongelooflijk leuk. Lowlands, dat gaat helemaal goed komen.
2: Ik heb Antoon net gebracht zien worden door zijn vader. En ik heb hem door in dezelfde zin heb ik horen zeggen dat hij geen ochtendmens is. Maar hij raadt het de oren van je kop af, jongen. Ik weet niet wat hij in die espresso zat onderweg, maar dat gaat
1: ja,
2: lekker.
1: Ja, ik heb wel echt 3 koffie er al in zitten. Dus misschien kan het daardoor, ja.
2: Hey, maar gaan we nog live doen? Of zien we dat dan, hoe gaat het allemaal nu?
0: Zeker, we gaan nog zometeen gaat hij de livebox in. Doen we even opnemen en volgende week gaan we dat uitzenden.
2: Oh, dat is geweldig.
0: Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel dat je het bent, jongen.
1: Jullie bedankt voor de mega-hit. Ben ik echt blij mee.
2: Niet meer dan terecht, zo simpel is het.
0: Miles Smith en Drive Safe.

0: Drive Safe met zometeen onze audio-influencer.
1: Ja, Harry de Handkar, inclusief Dirk de Doorstarter en zijn alter ego Janus de Jinglefabriek.

0: de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop? Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
5: Medicijn? Het is maar een neusspray.
6: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen. Ah, oh, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, proef jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezet.

0: editie van Tijdloze Tracks. Met onder andere Khalees en ook Imagine Dragons. Zometeen. Eerst het nieuws van 9 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zet porno-site Motherless op zwart.
2: NOS op 3.
1: Dat zeggen experts van Off Limits nu er weer gedoe is over de site. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers zelf beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder bleek al dat er filmpjes online staan van verkrachtingen van slapende vrouwen. De directeur van Off Limits wil de pornosite daarom zo snel mogelijk uit de lucht hebben.
3: Ik ben echt niet voor het censureren van het internet, maar voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, ja, mijn opa zei altijd, waar rook is, is vuur. Ik zou eerst eens heel goed uitzoeken wat hier nou aan de hand is. En tot die tijd, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Motherless staat op servers in Nederland. Het Openbaar Ministerie doet al langer onderzoek naar beelden op de porno-site. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ook al zegt de Europese Commissie dat het land ermee kan stoppen. Volgens Brussel zijn de controles onnodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. En een gigantische en vooral hulsmerige vondst in Australië. Bij een kweker vond de milieuinspectie 100.000 kakkerlakken. Het is daarmee de grootste kakkerlakvondst ooit in het land. Het gaat om allerlei soorten, waaronder de sissende kakkerlak uit Madagaskar. Ja, en die klinkt ongeveer zo. Nou, ik heb gelijk overal jeuk. Sommige van die kakkerlakken horen met ruim 5 centimeter bij de grootste kakkerlakken wereldwijd. De dieren zijn verboden in Australië omdat ze ziektes kunnen verspreiden. De waarde van de kakkerlakken is ongeveer 120.000 euro. Ze zijn in beslag genomen en worden nu gedood. Ik heb het weer nog voor je. Af en toe een bui vanmorgen, vooral in het oosten van het land. Vanmiddag kan de zon doorbreken en wordt het steeds vaker ook droog. En de thermometer, ja, die blijft toch een beetje steken vandaag op maximaal 16 graden.
4: Nou, mooi, klaar mee dan.
1: Ja, ik kan er niks meer van maken, jongens.
4: Nee, dat snap ik.

0: ook 10 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor afrit Oud-Beierland. Daar is je vertraging door een ongeluk. 10 minuten.
1: En zo meteen door je Ivo.
2: 3FM.
3: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
4: Medicijn? Het is maar een neusspray.
5: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
5: Dat zeg ik.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
10: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar

0: Annette binnen. Die zegt, please, draai deze ook een keer van Bruno in het Spaans. Dan een geel hartje en dan instant romantic summer vibes. Is misschien wel heel leuk om te doen. Volgende keer dan omdraaien, ja toch?
1: En leuk dat ze dan het appje in het Nederlands begint, in het Engels eindigt en dat het gaat over de Spaanse plaat.
0: Helemaal multiculti, hartstikke

0: weten, want dan begint hij, de Vrijdag Vuurwerkshow.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Gast erop.
0: Maar vandaag in het bijzonder, geloof mij, 4 uur. Zorg dat je net als 80 jaar geleden gewoon met z'n allen voor dat radiootje zit. Dan maak je namelijk bij de Vrijdag Vuurwerkshow kans op het allerlaatste setje tickets voor Pinkpop.

Kijk naar 3FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Teddy Swims en natuurlijk de

Tiësto en de Business in Tijdloze Track. Goedemorgen, zometeen hier een tijdloze track die eigenlijk alleen in Roemenië en in Nederland een hele dikke hit is.

gegroeid voor je bij 3FM. Morgenmiddag dan is het zover, een nieuwe editie van de verlanglijst bij 3FM. De meest democratische hitlijst van Nederland. Wat mooi is namelijk, jij bepaalt welke 39 tracks in de verlanglijst staan elke week. Morgenmiddag vanaf 4 uur dus hier bij 3FM. En zometeen hoor je hier de huidige nummer 23 van de lijst. Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Komt eraan zometeen in tijdloze tracks naar Shawn Mendes en Stitch.

0: Rubberswing van Cygnus X voor die een tijdloze tracks bij 3FM. Zometeen nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Oranje

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
4: Medicijn? Het is maar een neusspray.
5: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: in de categorie Die zag ik niet aankomen. Jaap van Dissel is weer in het nieuws. NOS op 3. Ja, rond deze tijd moet hij tekst en uitleg geven bij de coronaverhoren. Van Dissel was misschien wel de belangrijkste COVID-19-adviseur. Hij kwam tijdens de pandemie met allerlei adviezen.
1: Ga thuis zitten, vermijd nieuwe contacten en beperk bestaande contacten.
0: Nou, waarschijnlijk krijgt Van Dissel vandaag veel vragen over mondkapjes. Die vond hij lange tijd namelijk niet nodig.
1: De conclusie van het OMT is dat er geen reden is tot een dwingende plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes.
0: Van Dissel was in coronatijd directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat advies gaf aan het kabinet. Doel van de verhoren is om te onderzoeken hoe er besluiten zijn genomen en wat we daarvan kunnen leren. Het blijft onduidelijk of het dorp Moerdijk gaat verdwijnen. Gisteravond bleek dat het besluit daarover nog langer op zich laat wachten. Heeft alles te maken met onderzoek naar een nieuw scenario voor de komst van nieuwe energieprojecten. Deze inwoner van Moerdijk heeft niet goed geslapen door de bijeenkomst, want er kwamen weer geen harde garanties of het dorp nou verdwijnt of blijft.
2: En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet uit dat die gaan komen. Er staat daar een staatssecretaris die zich totaal niet heeft ingelezen, die niet weet waar het over gaat. Maar hij weet wel te vertellen dat misschien het dorp kan blijven behouden. Voor mij is het een soort popiopie die even stoer komt doen en het dorp wil redden, zogenaamd. Maar het komt dan wel met een goed plan.
0: Nou, in Moerdijk wonen 1100 mensen. Er zijn plannen voor het uitbreiden van het haven- en industriegebied, waardoor het dorp dus misschien weg moet. En in Amsterdam staat een soort Tower of Terror. Twee liften van een appartementencomplex hebben volgens de bewoners meerdere keren een vrije val gemaakt. Nou, ze vrezen voor ongelukken met gewonden. Doodeng is het, vertelt deze bewoner die vanaf de 21ste verdieping naar beneden moet.
3: De snelheid van het zwaartekracht als het ware valt hij naar beneden. En dan, boom, stopt hij opeens. En dan krijg je best wel een harde klap, ook voor je benen en je rug. En als je op dat moment erin zit, ja, dan heb je geen idee waar of wanneer die gaat stoppen.
0: Het zou al zeker 10 keer zijn gebeurd. Volgens de verhuurder kan het niet dat de lift meerdere verdiepingen naar onder valt, maar kan het wel als een schok worden ervaren. Ik heb het weer nog voor je. Af en toe een bui, vooral in het oosten van het land. Steeds wat vaker ook zonnestraaltjes erbij en het wordt ook een

0: bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

Better Than You. Mr. Robbie Williams, voor je een tijdloze tracks bij 3FM. Hartelijk goedemorgen. Welkom op je vrijdag. Het is kwart over 10, tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen het Alex Warren Journaal.

0: Fever Dream bij 3FM. Alex Warren.
1: Journaal.
0: Dames en heren, goedemorgen. Alex Warren heeft gisteren bekendgemaakt dat op vrijdag 28 augustus... Deo Volente zijn tweede album Wild Child uitkomt... waar ook Fever Dream op komt te staan. Tot zover dit bulletin. Lekker beter op de hoogte. Hartstikke goed. Tijdloze tracks bij 3FM met zometeen een vergeten parel van Katy Perry. En eerst, fantastische tijdloze track van The Proclaimers. Dit is I'm Gonna Be bij 3FM.

Alex Warren heeft gisteren bekendgemaakt dat op vrijdag 28 augustus... Deo Volente zijn tweede album Wild Child uitkomt. Waar ook Fever Dream op komt te staan. Tot zover dit bulletin. De hartstikke goed. Tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen een vergeten parel van Katy Perry. En eerst, fantastische tijdloze track van The Proclaimers. Dit is I'm Gonna Be bij 3FM.

0: Wat doen die klompen hier?
1: Ja, die zag ik hier in de studio staan.
0: Wat is die, joh? Moet je kijken. Ik heb NPO 3FM klompen. Echte, ja, nou ja, gewoon echte oud-Hollandse klompen. Wacht even, nou gaat die camera er weer vanaf. Ja,
1: maar laat ze ook even horen dan. Want
0: oh ja,
1: nou, hebben
0: goed,
1: we niet geluid. Ja, nee, muziek, die zag ik hier staan. Ik denk, dat is een mooi attribuut voor in de studio.
0: Schitterend.
1: Een mooie prop.
0: Ze breken ook niet, dus dat is ook goed. Maar mogen we dit weggeven, of niet?
1: Ja, wat mij betreft geven we zet klompen weg. Maar ik moet zeggen, het is een kleine maat.
0: Het is een kleine... Ja, het is, we hebben het over maat 38, 39.
1: En ze moeten wel passen.
0: Ze moeten wel passen, natuurlijk. Nou ja, oké. Okay. Als we ze niet... Zullen we het zo afspreken dat als er nu iemand zit te luisteren die hier verstand van heeft... en die zoiets van heeft van nee, jullie mogen dit niet weggeven... dat je binnen pak een beetje 6 minuten meldt hier in de studio.
1: Ja, want het kan ook zijn dat ze echt speciaal aan ons zijn gegeven juist om hier te houden.
0: Daarom.
1: Ja. Okay.
0: Misschien wil je ook nog een setje klompen... maar dan moet je wel weten welke twee tracks in deze mashup zitten.

0: dus NPO Luister even. En dan maak je kans op koffiebonen, gemalen koffie of thee. En misschien als het je maat is ook een set klompen. Daar heeft zich nog niemand gemeld.
1: Heeft zich gemeld voor de klompen.
0: Dat is goed nieuws. Laat me weten via de NPO Luister. Dit is 3 Doors Down.

0: is dat. En wat doe je? Wat doe je? Wat moet je nog een paar uurtjes doen?
1: Ik ben uitvoerder op de bouw, dus...
0: Hey, goed dat jullie 3FM aan hebben staan daar sowieso. Maar wacht even, jij wilde niet de klompen dus, hè, zei je?

0: voelen. Nee, er zit geen stalen neus in. Dus daar heb je niks aan op de bouw. Nee.
1: Okay, ik denk dat ze misschien wel de midden breken dan.
0: Ja, dat denk ik ook. Houden we die hier, maar die koffie kan voor jou zijn. Moet je wel even zien te raden welke twee tracks er in de mashup zitten, natuurlijk.
1: Ja, dat is goed. Dus de Bolfunk MC is met Freestyler. En dan zit tussendoor 21 Pilots met Stressed Out.
0: Hartstikke goed. Hoppa. Nou, dan is de keuze aan jou. Koffiebonen, gemalen koffie of thee, zeg het maar, Erik.
1: Doe maar liever koffiebonen, want dan maak ik mijn vrouw heel blij mee. Want die zit altijd bij de

met oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.

0: het nieuws van 11 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De rechter in Assen oordeelt straks in de geruchtmakende kunstroofzaak.
2: NOS op 3.
1: Daarin staan 3 mannen terecht voor het jatten van een eeuwenoude Roemeense gouden helm en 3 armbanden uit het Drents Museum. De helm en 2 armbanden kwamen terug nadat 2 van de 3 verdachten een deal hadden gesloten met het OM. En onder meer daarover oordeelt de rechter vandaag, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: De rechter die moet er altijd nog als laatste over oordelen en die zat niet bij die onderhandelingen. Die oordeelt achteraf, onafhankelijk. Nu denk ik niet dat we hier een grote verrassing hoeven te verwachten vandaag. Maar het moet nog wel worden goedgekeurd.
1: Een derde armband is trouwens nog altijd spoorloos. De vraag is of die ooit nog zal worden gevonden. Als het aan de misbruikexperts van Off Limits ligt, gaat pornosite Motherless op zwart. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers van die website zelf ook 1000 beelden hebben geüpload, waaronder tenminste 23 keer kinderporno. Daar snappen ze bij Off Limits helemaal niks van.
4: Ja, gewoon absolute verontwaardiging, want schijnbaar naar al het nieuws waant men zich nog steeds vogelvrij dat men dit gewoon kan doen.
1: Het OM doet al langer onderzoek naar Motherless, omdat 1000 beelden van verkrachtingen te vinden waren op die site. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil dat boa's in de stad een wapenstok krijgen. Een proef met de wapenstokken was succesvol, zegt ze zelf. Ook boa's zelf zijn positief over de wapenstok, maar het is nog onduidelijk of het plan van Halsema het ook gaat halen. Want in het Amsterdamse coalitieakkoord tussen Pro en D66 staat juist dat boa's geen extra geweldsmiddelen krijgen. En bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland werken in de nacht. Ook Rinus, die 40 jaar lang om 3 uur 's nachts opstond om drank te bezorgen bij de cafés aan de Korenmarkt in Arnhem. En nu gaat hij met pensioen en dat lieten ze op die Korenmarkt niet zomaar voorbij gaan. Ze gingen met de pet rond en verraste Rinus met een feestje op zijn allerlaatste werkdag.
5: Ben je verrast, Rinus?
6: Jazeker, heel. Ja. Ik ga even rustig aan doen. En even wat drinken. Ben je dat goed?
7: Alles wat wij verkopen in de zaak aan drank, dat brengt hij naar de Korenmarkt.
8: Moeten we zelf niet aan denken om dat te moeten tillen bij wijze van. Dan hou je geen rug meer over. Ja, Rinus deed het dan maar wel. Ja, 40 jaar sjouwen, dat zegt wel wat.
1: Ja, Rinus is zelf trouwens een echte nuchtere Arnhemmer. Hij zegt, ik deed gewoon mijn werk. Ik heb het weer nog. Af en toe een bui, vooral in het oosten van het land. Vanmiddag kan de zon nog even doorbreken en het wordt steeds droger. Dat is het beetje goede nieuws wat ik voor je heb.

0: programma's bracht voor Bedel. Daar is je vertraging 27 minuten.
1: En zo meteen door je Ivo.
2: 3FM. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1.

0: een balletje opgooien op ons roulettewiel, wat wij elke dag in de studio hebben staan, om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat noemen wij Request Roulette. All systems go, croupier.
1: Everything ready.
0: Hartstikke fijn, hartstikke lekker. Dat zometeen hier een nieuwe Request Roulette in tijdloze tracks. En nu eerst een tijdloze track waarbij vier woorden de makers gigantisch veel geld hebben gekost. Dat zit namelijk zo. In de lyrics zit de volgende tekst. Not just urban, she likes the pop. Because she was living la vida loca. En door in de lyrics living la vida loca te zingen, moest het grootste deel van de royalties van deze tijdloze track naar de schrijver van living la vida loca, van Ricky Martin. Nou, daar moet toch wel echt balen zijn geweest. Dat is een enorme...

0: een keertje aan het lot over te laten. Wij hebben een roulette wheel in de studio staan. Daar zitten allerhande muzikale categorieën op. En zo, we hebben een wegtrekker. Wij gooien dat balletje op, dat wil ik zeggen inderdaad. Als dat stil komt te liggen, dan weten we in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Groepje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alles nog steeds ready?
1: Alles ready, alles klaar.
0: Dan heb ik hier de pauken van, mag ik zeggen, de jubilerende Rob Jansen.
1: Dat mag jij zeggen.
0: De jubilerende Rob Jansen, die vanmiddag, dat is daar hartstikke bijzonder, de 100ste vrijdag vuurwerkshow maakt. Hey, de 100ste...
1: Dat mag voor gaan applaudisseren. Ja.
0: Zeg dat wel, hé.
1: En er wordt gestrooid met prijzen.
0: Tipjes, sluibers?
1: Nou ja, weet je wel, iets voor de innerlijke mens.
0: Oh.
1: Iets, nou ja, ook wel voor de uiterlijke mens.
0: Oh.
1: De allerlaatste tickets voor Pinkpop.
0: Pinkpop.
1: Die wij hier bij 3FM weggeven.
0: Het is wonderlijk waar. En dat allemaal voor de 100ste vrijdag vuurwerkshow. Vanmiddag vanaf 4 uur met Rob van de Radio hier bij 3FM. Maar voor nu hoor je alvast zijn pauken. Dankjewel Rob voor het lenen. Roep jij, take it away.
1: Dankjewel. Okay.
0: Ah ja, ja, ja. Jij zou bij het spand moeten werken.
1: Laat me nou.
0: Weet je wat het is, het spand?
1: Nee.
0: Het theater hier verderop. God, de beste sfeer weer hoor, hé. Hey.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Daar is niks aan geacteerd. Aan die sfeer.
0: Man, man, man. Goed. Op deze manier gaat Rob het niet halen 4 uur, hoor.
1: Het moet ook geen Astino Stelli worden.
0: Nee. Hey,
1: het is gewonnen en dat is hartstikke leuk. Dat zeg ik wel. Het is gewoon de nummer 10.
0: Nummer 10, oeh, nou ja, nou ja.
1: Nou ja. Wel mooi.
0: Best een brede categorie. De categorie is overleden artiesten. Hey.
1: Oké.
0: Okay. Je Michael Jackson. Kijk, Tupac kan, nou trouwens, dat kan ook niet, want die leeft nog, Michael Jackson. Net als Tupac. En Elvis.
1: Ik ben echt zo bang om nu een artiest te noemen die dan toch niet dood blijkt.
0: Wie had je in gedachten?
1: Whitney Houston?
0: Die is overleden, ja. Die kan je zeker aanvragen. De categorie van vandaag, overleden artiesten. Welke zou je nog een keer voorbij willen horen komen hier bij 3FM? Laat het weten via de gratis NPO-luisterapp. Kom maar door, overleden artiesten, de categorie van vandaag. Daar past deze ook in, want de zanger van Crazy Town, Shifty Shellshock, ook een paar jaar geleden overleden.

0: maar ook weer niet goed, want vanavond is de befaamde 3FM-borrel.
1: Gaan jullie daar nou naartoe of niet?
0: En gaan wij zeker naartoe. Maar er is een groot gapend gat op de gastenlijst bij de naam Ivo van Breukelen. Daar staat geen vinkje achter.
1: Nee, dat klopt. Nee, ja,
0: jij bent er niet bij.
1: Ik ben er niet bij. Ik heb een andere borrel.
0: Je hebt een andere borrel?
1: Ik heb een andere borrel.
0: Ook dat nog. Dat maakt het eigenlijk nog erger.
1: Nou, hoezo?
0: Welke borrel kan er nou nog leuker zijn dan de 3FM-borrel?
1: Nou, ja, de borrel die ik al een poosje heb afgesproken met vrienden van mij hier bij ons op het dorp.
0: Bij ons op het dorp? Ja, daar kunnen we natuurlijk nooit tegenop.
1: Doe alsof ik in Friesland woon.
0: Is dat met Josh Fee toevallig, die borrel?
1: Nee, die is er niet bij.
0: Oh, die is er niet bij.
1: Nee. Nou, okay. jullie gaan dus wel, want dat was mijn. Want gisteren in de groepsapp dacht ik, oh, die gaan ook niet. Maar jullie gaan dus toch?
0: Wij gaan absoluut. Iemand moet die eer hoog houden van die werkdag. Dus wij gaan er gewoon verschijnen met onze koppies. Maar we gaan je wel missen, Breuk.
1: Ik snap het. Je bent de enige afgezant van de werkdag. Martje Meijer is natuurlijk op vakantie.
0: Ja, die is op vakantie.
1: Dus die is er ook niet bij, neem ik aan tenminste.
0: Ja, en ik moet dan ook voor iedereen bier gaan drinken. Dus dat wordt 26 bier in een uur waarschijnlijk.
1: Zo, ja, maar dat kun jij.
0: Dat kan ik zeker.
1: Ja, dat is het ook. Ik drink niet meer. Dus dan.
0: Heeft het dan ook zin om naar de 3FM-borrel te komen?
1: Dan sta ik daar natuurlijk na een kwartier met een dronken Andres Odijk die zo. Hey, Leukie, maat, hoe is het nou? Ja, dat schiet ook niet op. Ja,
0: weet je wat het is? Je weet ook gewoon eigenlijk precies hoe het gaat verlopen. Dus je hoeft ook niet eens aanwezig te zijn. Want alles wat je voorspelt gaat waarschijnlijk ook gebeuren.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Ik wil graag een berichtje van je op het moment dat jij ziet. Oké, Andres Odijk is dronken.
0: Nou, ik heb ooit verhalen gehoord over Giel Belen en bitterballen in bowlingballen drukken. Wij gaan pingpongen, dus wat er met die pingpongballen gebeurt, weet ik ook niet vanavond.
1: Oké.
0: Maar daar heb ik verder niks mee te maken, wil ik even.
1: Dat is goed dat je dat er even bij zegt.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.

0: fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
0: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
10: De vriendelijke specialist. DA.
11: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
12: Medicijn? Het is maar een neusspray.
13: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 2 over 12. Beetje laat. Sorry, Stef. Een hele goeiemiddag.
1: Het is oké, Sofie. Goeiemiddag. Jaap van Diesel wordt op dit moment verhoord. NOS op 3. En niet omdat hij verdacht wordt, maar om te leren van alle keuzes die gemaakt zijn tijdens het bestrijden van het coronavirus. Onze politiek verslaggever Lars Geert zit er bovenop en hoorde Van Diesel bijvoorbeeld zeggen dat hij nog steeds achter zijn keuzes van toen staat.
2: En hij zei, ik luisterde ook heel goed of alle expertise wel was vertegenwoordigd, want het was ontzettend nodig.
3: We zitten niet in een ivoren toren. Dus op het moment dat wij een OMT bijeenroepen, staat mijn telefoon rood gloeiend. Zowel met mensen die er ook in willen, om allerlei redenen, als ook mensen die terecht aangeven, denk erom, je hebt dit domein in de zorg of in de maatschappij, medisch, nog onvoldoende vertegenwoordigd. En moet je daar ook niet iemand van meenemen in het OMT? En ja, zo komt dat OMT tot stand.
1: Ja, Van Diesel is zeker niet de enige die verhoord wordt over de coronaperiode. Onder andere Mark Rutte, Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge moeten later nog op het matje komen. De burgemeester van Maassluis in Zuid-Holland heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor zijn deur gehad. Hij vindt dat de 140 asielzoekers in zijn stad niet meteen weg hoeven. Het college vindt van wel en vindt dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer hoeft op te vangen. De burgemeester ziet liever dat gemeenten solidair zijn. De extra beveiliging bij zijn woning had te maken met online bedreigingen. Het heeft volgens hem veel impact gehad op hem en zijn gezin. En dan nog een gigantische en vooral een smerige vondst in Australië. Bij een kweker vond de milieuinspectie zo'n 100.000 kakkerlakken. Het is daarmee de grootste kakkerlakkenvondst ooit in Australië. Het gaat om allerlei soorten, waaronder de sissende kakkerlak uit Madagaskar. Ja, die klinkt ongeveer zo. Ja, lekker. Sommige horen met ruim 5 centimeter bij de grootste kakkerlakker wereldwijd. De dieren zijn verboden in Australië omdat ze ziektes kunnen verspreiden. De waarde van de kakkerlakken is zo'n 120.000 euro. Ze zijn allemaal in beslag genomen en worden afgemaakt. Gaan we het weer toe. Vanmiddag in het westen volop zon en droog. In het oosten meer buien met ook onweer. Het is een graad of 19. Ja, dit weekend vooral grijs met zo nu en dan een bui. Max 20 graden wordt het.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF, tegen kanker voor het leven.
9: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM.
7: Avotos.
6: Sophie Hielkema.
7: Heerlijk, bijna weekend vrijdag. En zoals altijd na 12 de meeste reden van de tracks van de dag. Liedjes met nieuwswaarde. En deze kan zeker de boeken in, want vanavond zijn allerlaatste Amsterdam Arena Show. Harry Styles staat op nummer 3.

Namelijk is dat ook weer niet vergeten. En tegelijkertijd is de 3 over 12 er vanwege nieuwswaarde van bepaalde liedjes. En morgen staat hij in Gelredome strak uitverkocht. Maar zoveel chaos, want er zijn ook demonstraties aangekondigd voordat de show begint. Het is allemaal wat. Kanye West op nummer 2 met Gold Digger. Over naar gezelliger nieuws. De nieuwe Toy Story film, deel nummer 5. En het budget is breed, want deze

weet niet of je het met me eens bent, maar ik heb in de afgelopen tijd zoveel nieuwe liedjes van Taylor Swift gehoord. Ik heb dit net gedraaid en meegeluisterd, maar ik heb alsnog geen idee wat ze nou eigenlijk gezongen heeft en hoe het nou heeft geklonken. Dus hij moet nog even vallen, deze I Knew It, I Knew You op nummer 1. Ik ben zelf ook niet zo van de animatiefilms, maar ik heb stiekem zoveel zin om een keertje op zondagochtend heel vroeg in mijn eentje zo'n rode stoel te gaan zitten in de bios. Mond half open, knagend op de popcorn en dan Toy Story 5 te gaan kijken. Lekker toch? Taylor Swift heeft de soundtrack ervoor gemaakt. En nu hoor je dus net Sophie hier de hele week op de plek van Mart. Vanaf maandag hoor je hier weer tijdens de lunch. Maar voor nu bezorg ik lekker beleg voor op je brood in de vorm van hele smakelijke liedjes. Wat dacht je van de mega-hit van deze week? Billie Eilish heb ik ook nog voor je. Maar eerst deze gasten van Imagine Dragons, Natural.

Dit is hem wel, hoor. De enige echte. Nou goed, de enige is in ieder geval de 3FM meegeet van deze week. Die ga je nog heel vaak voorbij horen komen. En als het goed is, vind je dat helemaal niet erg. Zometeen ook even springen op Just Stay. Maar eerst deze heerlijke van Coldplay bij de...

heeft hij dat toch weer slim gedaan, de man. Wat een hit, om precies te zijn. De 3FM Mega-hit. En ik denk dat we soms met z'n allen helemaal niet stilstaan bij dat achter-de-schermen-proces van hoe liedjes gemaakt worden. Antoni was vanochtend te gast hier bij 3FM bij Wijnand en Barend, die vanaf nu er standaard bij zit op de vrijdag in plaats van Jamie. En het was heel leuk om hem te horen vertellen hoe de sfeer in de studio is tijdens het maken van dit soort liedjes. Het is natuurlijk leuk dat wij hier op de radio dat eindresultaat horen. Dan is alles al af, dan is alles al klaar. Maar het lijkt me geweldig.

luister deze week naar 3FM, de nationale popzender Oud-Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de

0: tickets bij 3FM. Vandaag is de allerlaatste dag dat we ze weggeven. 2 tickets voor jouw favoriete festival in het zuiden. Nou, we hebben al heel veel leuke winnaars gesproken afgelopen week. Maar de allerleukste, de meest originele, hoorde ik bij Wijnand en Jamie afgelopen week. Een meisje die de toetsweekkaart ging inzetten, dat ging er zo aan toe.
1: Ik mag eigenlijk van mijn ouders niet naar Pinkpop, omdat ik de week daarna heb ik toetsweek. Maar alleen als ik deze tickets vind, mag ik daar naartoe.
2: Ik vind het heel leuk allemaal, Wendy, maar ik ben ook 16 geweest. En dit soort smoesjes, die ken ik. Mogen jouw ouders misschien even aan de lijn?
3: Met Joris.
2: Joris, je wordt gepiepeld.
3: Ja, ik heb het in de gaten.
2: Ja, jouw dochter zegt dus, ja, ik mag eigenlijk van mijn ouders maar 1 dagje naar Pinkpop. Eén dagje mag toch, zei ze. Tenzij ze de tickets wint, mag ze dat hele weekend.
3: Één dag gaan.
2: Ja, ja, en ze zegt, als ik de tickets nu win, dan mag ik sowieso van mijn ouders het hele weekend.
3: Ja, daar heb ik wel tegen gezegd hoor. Die denk, hoe groot kan ik er snel weer zijn?
0: Joris. Oh, je hebt zo hard in je vingers gesneden, want geef Wendy maar weer aan de telefoon. Wendy, jij gaat het hele weekend naar Pinkpop! Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de toetsweek van Wendy gaat verlopen. Maar zij heeft in ieder geval die Pinkpop-tickets binnen. En ik hoor je denken, ja, leuk voor dat meisje. Maar hoe kan ik winnen? Nou, als je ticketalarm hoort, dan moet je heel snel je naam en je motivatie doorsturen. Wie weet word je dan teruggebeld. Dus hoor je ticketalarm, stuur je naam door en je motivatie in de NPO Luister-app. En wie weet

Spyro. Ja, ik dacht, dat gaat daar nooit meer lukken, zo'n grote hitscore na die Die on This Hill. Nou, het is zeker gelukt. En over hits gesproken, zometeen een tijdloze track. Nelly en Kelly hoor je zometeen.

0: is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Instagram om dit weer zo live te zien. Dilemma, of is het dilemma? Is het dilemma of dilemma? Ik denk dat het dilemma is.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: We houden de energie hoog op deze vrijdag. Tot zometeen.
1: 3FM.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja!
6: Serieus?
5: Oh,
6: wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
9: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
8: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: 10 tenders, alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan 8 euro.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: Eerst gaan we naar het nieuws. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Veel glitters en gekleurde vlaggen morgen in Utrecht.
2: NOS op 3.
1: Hoor je zo meteen. Eerst dit. Volgens Jaap van Dissel heeft het RIVM aan het begin van de coronacrisis te veel op de Wereldgezondheidsorganisatie vertrouwd. Hij wordt op dit moment verhoord door de parlementaire enquêtecommissie. En van Dissel benadrukt dat er begin 2020 eigenlijk nog heel veel onduidelijkheid was over het virus.
3: We hadden weliswaar de berichten dat er in China wat rondging, maar we hadden heel weinig harde gegevens daarover die je gewoon nodig hebt. Hoe lang is het besmettelijk? Wanneer is het besmettelijk? Hoe lang ben je ziek? Hoeveel moeten er naar het ziekenhuis? Al dat soort gegevens ontbrak.
1: Later stuurde de Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekers naar China toe, maar die kwamen terug met onvolledige informatie. En op basis daarvan heeft Nederland achteraf gezien verkeerde beslissingen genomen, volgens Van Dissel. Justitieminister Van Wil noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden porno-site Motherless zelf kinderporno op die site hebben gezet.
4: Nou, ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten. En het onderzoek wat de NOS heeft gedaan. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus aan gaat kijken. Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Toen ging het om drogeerporno. Om het zomaar te noemen, ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt. Ik ga ervan uit dat de OM daar ook heel serieus naar kijkt.
1: Ja, mijn NOS-collega's vonden 23 afbeeldingen van kindermisbruik. En die zijn er dus allemaal opgezet door mensen die voor die site werken. En Utrecht maakt zich ondertussen op voor Pride. Morgen is er een botenparade door de grachten daar. Er zijn er allerlei feestjes in de stad. Voor haar tot en met hem. Er wordt gevierd dat iedereen mag zijn wie die wil en ook mag houden van wie die wil. Belangenvereniging COC zegt dat Pride nog steeds hartstikke nodig is, omdat acceptatie van LHBTI'ers steeds lastiger lijkt te worden.
5: Dat merk ik vooral als ik kijk naar scholen waar we ook voorlichting geven, dat we ook zien dat de gesprekken op scholen moeilijker worden, moeizamer zijn. En jongeren onderling, dat het meer, meer woorden soms kost om te laten zien en de overtuiging te geven dat er ieder mag zijn wie die is.
1: En die botenparade in Utrecht begint morgenmiddag om 14:30. Maar naar weer toe. Het is volop zon en droog in het westen. In het zuiden en oosten juist wat meer buitjes vanmiddag. Met ook onweer. Het is een graad of 19. Dit weekend vooral grijs met zo nu en dan een bui. Bij max 20 graden.
0: Merci, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Vier op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Culemborg 25 minuten. En de A12 Duitse grens richting Utrecht bij Velperbroek een kwartier.
6: 3FM.
7: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
11: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: in het blad het logo van 3FM gegraveerd. Nou, inmiddels weet ik dat eerdere winnaars er stekjes van hebben kunnen maken. Nou, dat vind ik zo'n gezellig idee. Maar hoe win je die 3FM kantoorblad? Nou, dat kan door mee te spelen met dit spel. BN'er met een baan. Jij moet raden welke BN'er ik een nieuwe baan heb gegeven. En is al veel voorbij gekomen deze week. Dave Roelvink als brandweerman. Nou, vond ik best realistisch. Marco Bussato als tandarts, Vrouwtje als dierenverzorgster. En vandaag heb ik ook weer een bekende Nederlander een andere baan gegeven. Nou, let goed op. De vraag is, wiens stem hoor je hier en welke baan voert deze persoon uit? Komt die aan?
1: Met Suzanne Freek heb ik natuurlijk de overkant. En ik zou met hem echt nog wel heel veel schrijven. Het zij voor hun platen of andersom. Of...
2: Freek is echt grappig, hè?
1: Suzanne Freek, die hebben natuurlijk wel een beetje een soort... Maar Freek is echt een boef als hij tegen
0: Oké! Okay. De opgave van vandaag. Nou, denk jij te weten welke BN'er je hebt gehoord? En ook belangrijk, wat voor nieuwe baan we die hebben gegeven? Nou, laat het even weten in de NPO Luister-app. Stuur nu je antwoord in. Welke BN'er en welke baan heb je gehoord? En maak kans.

0: wat we gaan lunchen. Ik heb hier een heel pauper plastic zakje met daarin twee bammetjes. En daartussen zit rode bietenspread.
1: Oh, nou ja, mijn collega's die gaan me vast uitlachen. Maar ik sta op dit moment een appel te raspen, met mijn appelrasp.
0: Een appel te rapsen?
1: Ja, ik heb echt een hele toffe appelrasp. En ik heb denk ik al 100 keer aan moeten leggen wat dat ding is. Maar dat ga ik doen.
0: Maar wat is dit?
1: Een appeltje met kruislier.
0: Oh, ik wilde net zeggen, ik vind het wel een hele skinny lunch als je gewoon even een appeltje erin hebt. En dat is het dan. Maar nee, jij lunch is met kruislier en met appel.
1: Ja.
0: Nou meid, helemaal healthy. En jouw beroep, dat vergt ook wel wat energie. Ik vraag me dus af, Marloes, je bent doktersassistente, toch?
1: Ja, klopt.
0: Hoe voelt dat om dan de hele tijd zo achter de feiten aan te lopen? Want dat heb ik altijd bij dokterspraktijken, het loopt altijd uit. Er zijn mensen altijd aan het zuchten en aan het steunen, omdat ze dan geholpen willen worden en het loopt weer een half uur uit. Kan je dat van je afzetten? Of hoe ervaar jij dat eigenlijk?
1: Bij ons ligt het er altijd wel aan bij wie je die afspraak hebt. Maar dat is die story of my life. Dus ja, je ligt eraan wennen. Ik doe dit al meer dan 10 jaar. Dus ja, ik zeg altijd tegen nieuwe collega's, je moet echt wel een beetje leren om scheid te hebben soms.
0: Ja, ik denk
1: dat moet
0: dat
1: je niet tegen de mensen zeggen, want je moet altijd lief en aardig blijven.
0: Nee, het is gewoon even tussen ons, zeg je dat even.
1: Over
0: dat
1: het algemeen hebben wij een hele lieve patiëntenpopulatie. Dus ik heb eigenlijk geen klagen in mijn werk.
0: Gelukkig. Nou, je bent scherp op deze vrijdag, bijna weekend. En toch wist jij op de valreep nog je antwoord in te sturen in de NPO Luister-app. Wie heb jij gehoord en wat voor baan was deze persoon aan het uitvoeren?
1: Nou, ik dacht dat het sneller was, als manegehouder of iets met paarden in ieder geval.
0: Iets met de paardjes. Nou, dat is sowieso goed, maar was het ook sneller? We gaan even luisteren.
2: Met Suzanne en Freek heb ik natuurlijk de overkant. En ik zou met hun echt nog wel heel veel willen schrijven.
0: Overduidelijk! Natuurlijk, Marloes! Het antwoord is helemaal goed.
1: Suzanne en Freek.
0: Ja, precies. Er zaten meerdere hints in de opgave verwerkt. Jij hebt de 3FM kantoorplant gewonnen. Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, leuk, dankjewel.
0: Waar komt deze plant te staan? Heb je al een plekje uitgekozen?
1: Nou ja, misschien wel in de praktijk. Ik heb een dokter die heel erg plantengek is, dus dat is wel leuk.
0: Kijk, ja, het is een prachtig, prachtig exemplaar. Wel zo fijn als je ook weet, als je hem wil roepen, of die dan komt. Luister naar de naam Sebastiaan.
1: Sebastiaan?
0: Sebastiaan, dat is de naam van je plant.
1: Oké, nou top.
0: Gefeliciteerd, Marloes.

Nederlandse zangeres Rani, die je net ook hoorde samen met Bakermat. Ja, ik vind het zo goed klinken. Het is vannacht uitgekomen. En ik hoop voor haar dat het net zo'n daverend succes gaat worden als I Love Life met die Bakermat die je net hoorde. Dit is 3FM met eigenlijk nu een liedje dat I Get Knocked Down had moeten heten. Maar zo heet hij niet. Maar hij heet wel Tap Tamping.

je net hoorde. Zij zegt dan, ja, was wel lachen, stond in Barcelona te draaien. Toen daarna even doorgevlogen naar Parijs, nog even Berlijn meegepakt. Morgen vlieg ik door naar Italië, naar Turijn. Ook wel zin in. Nou goed, verschil moet er wezen, zeggen we dan. En als ik dit schema zo bekijk, ja, het klinkt heel glamorous, maar je moet er stiekem ook niet aan denken, toch, zo'n reisschema? Wij gaan gewoon lekker onkruid wieden, bordspelletjes doen. Is ook helemaal niks mis mee. Zometeen another, maar eerst nog George Ezra bij 3.

tweeën trouwens. Dat vind ik altijd bij heel veel DJ's zo ingewikkeld. Sophie Tucker, dan denk je, nou, dat is één vrouw. Dat is onze Sof. Maar nee, dat is dus ook een duo. Maar je hebt altijd baas boven baas. Want deze band, dat is bijna de familie van Mark Meijer. Van Grote. Het is een enorme groep. Je zal ze maar eten moeten geven bij de catering op een festival.

in de NPO Luister-app. Die zegt, is het Funky Friday? Wat heerlijk, deze twee achter elkaar. Nou, dat vond ik nou ook. Dat vond ik nou ook. De nieuwste van Jungle, The Wave hoorde je. En vervolgens nog deze klapper van Calvin Harris.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: In het voetbal zijn er momenten...
4: Bergkamp 2-1!
3: ...die impact maken.
5: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
4: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
3: Waar je ook was,
6: zorg dat je er weer bij bent.
4: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: 3FM. Hartelijk vrijdag en welkom bij de show met zometeen een hele leuke mega-hit memory. Die was je vast vergeten. Ga ik zo voor je draaien. Eerst het nieuws van 2 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
13: Hey Sophie, goedemiddag. Er is een uitspraak in de Drentse kunstroof.
14: NOS op 3.
13: De daders van die kunstroof uit het Drents Museum krijgen alle 3 celstraffen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werd uit het museum in Assen een Roemeense gouden helm en 3 armbanden gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 verdachten een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. De mannen verdienen een zware straf, zegt de rechter.
15: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf. Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat de inbreuk op de rechtsorde niet volledig is hersteld, omdat de 3e weggenomen armband nog steeds spoorloos is.
13: In de haven van de Roemeense stad Constanta is een varende drone ontploft. Het gaat om een zeedrone die wordt gebruikt bij de oorlog in buurland Oekraïne. En nadat die drone was gespot, werd een deel van de haven in Constanta ontruimd. En deze journalist deed verslag toen hij ontplofte.
16: Hier in portul Constanta was văzut la mal.
13: Ja, behoorlijke knal, je hoort het. Niemand raakte erbij gewond. Oekraïne waarschuwt dat er nog een paar onontplofte drones in dat gebied zijn. En waarom ze daar zijn en of ze van Oekraïne of Rusland zijn, is niet bekend. Een Nederlandse moeder krijgt 7 jaar cel omdat ze haar kinderen meenam naar Syrië en zich vervolgens aansloot bij IS. Eenmaal daar werd haar zoon gerecruiteerd door IS en moest hij vechten als kindsoldaat. Hij werd uiteindelijk gedood bij een bombardement. Toen de moeder naar IS-gebied vertrok, waren haar kinderen 13 en 15. Dan nog even naar onze hoofdstad, want Harry Styles trakteert op gratis koffie. Het zal je vast niet ontgaan zijn. De Britse superster is al een kleine maand in Amsterdam en geeft vanavond zijn laatste concert in de Amsterdam Arena, de 10e alweer. Om iedereen te bedanken voor het warme welkom, geeft hij bij een Amsterdamse koffiezaak tot 3 uur vanmiddag nog een uurtje dus het eerste drankje gratis. Onze 3FM-reporter Julian Kooi tiste of dat al klopte.
17: Wat bestelt Harry altijd?
18: Geen idee.
17: Een matcha drink je toch? Dan maak wat Harry lekker zelf in Nederland.
18: Ja,
17: thank you, Harry.
19: Hey.
17: Hallo.
19: Van Harry.
17: Hey, lekker.
20: Dit is natuurlijk echt journalistiek. Een matcha van oom Harry, het klopt. Ik ga even proeven.
17: Dat is wel lekker.
13: Ja, geniet ervan, Julian. Als je altijd al koffie van Harry Styles hebt willen hebben, je hebt nog een uurtje dus. Vanavond zijn laatste concert dus in de Johan Cruijff Arena. En daarna gaat Harry door naar Londen. We hebben nog weer voor je later vanmiddag. Bijna overal droog en zonnig. Dit weekend vooral grijs met zo nu en dan een buitje. Het wordt maximaal 20 graden.

0: richting Gorkum bij Tiel West 20 minuten. De A15 Gorkum richting Europoort bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten. En tot slot de A17 Dordrecht richting Roosendaal bij Roosendaal Noord een kwartier. 3FM.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Editors Zara Larsson en Direct. Deze week win je kaarten. 3FM. Sophie Hielkema.
0: Helemaal zin in. Ik heb weer een oud megahit voor je meegenomen in Megahit Memories. Vandaag met een Frans tintje. Gaat je echt bevallen.

Plaatselijke Vrijdag. En wel om een paar redenen. De eerste reden, straks na 3:30, sowieso de Hocus Focus Mix. Ja, die is op vrijdag altijd net even een tandje meer feest, meer party. Want ja, bijna weekend. En er zijn gewoon heel veel mensen die nog even het onderste uit de kan moeten schrapen op de werkvloer. Reden 2, Rob van de Radio is weer terug van vakantie. Volgens mij had hij

week 03FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Teddy Swims en natuurlijk de

3FM met Fleetwood Mac, Everywhere. Nou, over pick-me-up liedjes gesproken, dit is er wel eentje hoor. Ik ben benieuwd hoe jij hier bent. Jij hierin bent op de werkvloer, moet ik zeggen. Wordt er een beetje geroddeld? Is er wat juice te bekennen op jouw werkvloer? En zo ja, doe je er graag aan mee? Want je hebt twee teams. Je hebt mensen die ze verspreiden, de roddels, die maar al te graag even praten. En mensen die heel opvallend zeggen, ik hou me daar afzijdig van, ik wil het allemaal niet horen. Nou, en dan ben je dus een celebrity, een BN'er, zoals Maan. En dan loop je dus het risico, alles in je privéleven, dat kan op straat komen te liggen. Ik denk persoonlijk dat je dieptepunt is als je een post krijgt op de Instagram van nu.nl. Want als je daar met je kop op staat, nou, dan stromen de reacties binnen. Echt allemaal poep wat je in de comments leest. Ik zal het toch even voorlezen. Maan en Karel van Goldband na 3,5 jaar uit elkaar. Dat is dan de foto. Nou, ook niet de meest charmante foto die ze dan uitkiezen. Is ook weer balen. En dan de comments. Nou, Wanderlust die zegt, wij gaan zo macaroni eten. Een andere reactie, ik ben nog single. Nog een reactie, ik heb net een tuinslang gekocht. Nog iemand, het is altijd drama geweest. Laat haar lekker doorsnuiven en 100% cancelen. Ja, ik weet echt niet wat ik lees. Ik hoop dat ze dit zelf allemaal niet opent. En ja, het goede nieuws is, wat muziek betreft, dat blijft altijd bestaan. Daar kan je eigenlijk niks slechts over zeggen. Ik weet nog dat dit uitkwam en ik dacht, wat een goede samenwerking.

0: uit het archief, Jordan Hardwired bedrieven. Ik heb echt met het zweet op mijn voorhoofd stof in de haren voor jou lopen zoeken in de kelder in het 3FM Megahit archief. Ik moest en ik zou iets voor jou eruit trekken met een beetje waarde. Niet een Megahit die je ook wel eens voorbij hoort komen tijdens de dagelijkse werkdagen. Nee, eentje waarvan je echt gaat fronzen. Ik hoop op die ene fronsrimpel tussen je wenkbrauwen stiekem. Die zou ik nou echt heel fijn vinden. Je hoort zo meteen een oud Megahit, maar we gaan een klein spelletje ervan maken. Wat als ik jou een heel klein stukje zou laten horen, zou jij dan al hypothetisch gezien al kunnen vertellen welke Megahit het is? Op vrijdag krijg je hem nog even gratis. Ik doe hem nog één keertje voor je, want hij is pittig vandaag. Does it ring a bell? Do you have a clue? Pak dan even de NPO Luister-app erbij. Je hebt het volledig goed als je en de artiest en de titel kan noemen. En dan noem ik uiteraard ook even je naam op de radio. Dus laat je horen in de NPO Luister-app. Wat is die Megahit Memory van vandaag? Succes!
1: Bring the action.

25, 4 jaar geleden. Nou, het lijkt echt een lifetime. En het zou een hobby van je kunnen zijn om door alle oud-mega-hitjes te scrollen van 3FM. Iedere week dan roepen we één paradepaardje uit. En we hebben dus ook een Spotify-lijst met alleen maar mega-hits daarin. Nou, ik denk als je hem zou downloaden en je zou naar Nieuw-Zeeland vliegen, dat je nog steeds in die playlist zit. Het is echt rijk gevuld. Enorm archief. Met ja, veel te veel mooie liedjes om dat zomaar te laten liggen. Dus wat dacht ik een paar jaar geleden? Ik ga iedere werkdag jou een fijne mega-hit throwback geven. Weet ook dat ik altijd opensta voor suggesties. Want alleen maar leuk als dit item ook een beetje van jou wordt. En deze mega-hit van vandaag, ja, ik wist dat het heel veel vraagtekens zou oproepen. De vraag is, was jij al luisteraar toen dit gebeurde? Of misschien ben je van de nieuwe garde? Nou, toch zijn er mensen geweest die hem herkenden na een paar seconden. Ik vind het knap hoor, helemaal aan het einde van de week als de scherpte er lichtelijk af is. Inge deed nog een poging, die zei Billie Eilish met Lunch. Nee Inge, dat was hem niet. Maar Koen, Johan, Jordi en Barry wisten hem wel te raden. Hij komt van deze Franse schone, de mega-hit Memory van vandaag. Is

puntjes aftrek voor mij. En het bewijs dat jij opnieuw super scherp bent op de vrijdag. Ik zei namelijk dat Angel uit Frankrijk komt. Sandra, die zegt in de NPO Luister-app. En ook Tristan, Angel, die komt gewoon uit België. Nou, ik even googelen. Angel, 30 jaar, geboren op 3 december 95. Angel, de artiestennaam van Angel van Laken, is een Franstalige Belgische singer-songwriter. My bad,

0: aan onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met
2: 3FM
3: ontdek je nog.

0: Het komt allemaal goed in combinatie met die Hocus Focus mix.
1: 3FM.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de

0: Goedemiddag, zometeen de nieuwste van Harry Styles, Dance No More en ook Baby Steps van Olivia Dean. Eerst naar het nieuws van 1 over 3. Stef Banstra, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Deze vrouw kan niet wachten tot we het kunnen eten.
2: Dat hebben we namelijk heel erg hard nodig op deze planeet.
0: NOS op 3.
1: Ja, waar ze het precies over heeft, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Assen, want de mannen die daar hebben ingebroken bij het Drents Museum en Roemeense kunstschatten meenamen, krijgen bijna 4 jaar cel. En het meest opmerkelijke is, de 3 daders krijgen allemaal dezelfde straf, terwijl 2 van die 3 een deal met justitie hadden gesloten. Ze zouden een lagere straf krijgen voor het terugbrengen van de buit. En 1 deed niet mee aan die deal, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: De 3e verdachte heeft steeds gezegd, ik ben niet in het museum geweest, ik heb alleen maar wat spullen gekocht voor de inbraak. Hij ontkende dus zijn betrokkenheid als hoofdrolspeler. De rechtbank zegt, nou, dat uit het bewijs blijkt dat ze wel degelijk alle 3 een even belangrijke rol hebben gespeeld. Meneer heeft niet afspraken gemaakt met het OM, maar het zou onrechtvaardig zijn als wij hem een veel zwaardere straf zouden opleggen, want ook hij mag ervan profiteren dat de spullen zijn teruggekomen. Dus die strafkorting geldt ook voor de 3e verdachte. Ze krijgen alle 3 47 maanden.
1: Het zal nooit duidelijk worden waaraan bultrug Timmy is doodgegaan. 3 weken geleden spoelde die walvis aan op een Deens eiland, na aardig wat pogingen om dat dier te redden. Onderzoekers hebben nu naar het kadaver gekeken, maar ze zeggen Timmy is al te veel weggerot om de doodsoorzaak nog te kunnen vaststellen. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen. Ondanks de VAR, de videoscheidsrechter, dat zegt de KNVB. Wel neemt het aantal fouten af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. En dan nog een wereldprimeur in Schipluiden. Daar is de allereerste kweekvleesboerderij geopend. Ja, kweekvlees wordt in een laboratorium gemaakt van de cellen van een dier en vervolgens opgekweekt om er hamburgers of biefstuk van te maken. Ja, het is dus wel vlees, maar er hoeven geen dieren voor worden geslacht. En dat is niet het enige.
2: Een heleboel voordelen. Minder water, minder land gebruikt en minder uitstoot. En dat hebben we namelijk heel erg hard nodig op deze planeet.
1: En kweekvlees is inmiddels een stuk goedkoper geworden dan het eerste was, maar voorlopig zal je het nog niet kunnen eten. In Europa is het eten van kweekvlees nog verboden. Gaan we naar het weer toe. Zometeen bijna overal droog en zonnig. Dit weekend veel bewolking, hoor. Zo nu en dan zal er een buitje vallen. Het wordt niet warmer dan 20 graden ongeveer, Sofie.
0: Dankjewel, Stef. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Korte blik op de weg. De A2 Utrecht richting de Bossen staat het vast bij Culemborg. 3 kwartier vertraging. En de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Born 35 minuten. Tot slot de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Tiel West 20 minuten.
4: 3FM.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 Hz voor €699. Mediamarkt.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM. Sophie Hielkema.
3: Ja, of Harry Styles dan wel zijn beste vrienden of zijn moeder heeft gebeld. Dat is de grote vraag. Zometeen meer daarover. Je hoort hem zo meteen op 3FM. Maar eerst Mark.

geval voor nu een vinkje achter Nederland zetten. 10 shows down. Niet meer van die gekke paparazzi achter hem aan. Even geen gillende meiden. Lijkt me stiekem ook wel even fijn.

vrijdagmiddag met zijn 100ste vrijdag vuurwerkshow. Je weet het, hè, feliciteren kan om 4 uur in de NPO Luister-app. En ik heb me laten vertellen dat hij niet met lege handen is teruggekomen. Misschien geen souvenirtje uit Vietnam, waar hij geloof ik was, maar een ander souvenirtje, een setje pingpopkaarten. Heeft hij meegenomen om weg te geven. 2 tickets en ook campingplaatsen voor jou en je festival buddy. Verder de allerfijnste muziek van de wereld. Ik heb Marshmello en Kane Brown met Miles on It. Green Day komt nog voorbij. Maar eerst nog Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Elizabeth.

vergeten banger, joh, deze. Van Marshmallow en Kane Brown bij de RIVM. Hey, er valt mij iets op. Zowel bij die supergrote shows van Harry Styles afgelopen week, maar eigenlijk al wel een langere tijd. De toegift is aan het uitsterven. En dan bedoel ik niet die band uit Zeeland, maar daadwerkelijk de toegift bij concerten. Onze We Want More, die wordt gewoon veel minder vaak gebruikt. Zo ook door Olivia Dean. Ze heeft zich er uitgebreid over uitgesproken. Ze houdt er dus niet van om dat podium af te gaan, om dan vervolgens weer terug te komen en dan die laatste liedjes te spelen, terwijl jij bang bent dat ze misschien nooit meer terugkomt. Zij mengt gewoon die populaire hits door de show heen. En het einde is dan ook echt gewoon het einde. Dus dat is wel fijn om te weten. Ik moet zeggen, als ik zelf naar concerten ga, ja, het voelt toch altijd een beetje als een toneelstukje, toch? Dat ik denk, ja, jij weet het en ik weet het ook. Jij komt toch wel terug. Dus misschien is het ook wel lekker duidelijk als de toegift uitsterft. Maar we moeten wel één kant gaan kiezen. Want anders heb je toch een verwachting. Als iemand dan niet meer terugkomt, dan ben je standaard teleurgesteld. Nou, deze vrouw, ik zei gisteren nog dat zij misschien wel kon acteren. Maar dat doet ze dus niet aan tijdens haar shows. Dat is fijn om te weten. Dit is Olivia Dean met haar laatste

0: echt al maanden in mijn algoritme op onder andere de talk optredens van Zara Larsson. En het enige wat ik dacht was, ik moet haar een keertje live zien. En ik mis altijd die ticketverkoop voor alle concerten. Ik ben er super slecht in. En toen dacht ik ineens, wacht eens even, verslaggeving ga ik doen voor 3FM op Pinkpop.
1: De Hocus Focus Mix.
0: En wie komt daar optreden? Zara Larsson. Nou, mocht je denken, ik wil ook naar Pinkpop, maak je niet druk, want Rob van de Radio gaat straks het laatste setje weggeven. En wie weet kan je dan ook onder andere van Zara Larsson gaan genieten op dat geweldige festival. Het is vrijdag, de volle werkweek zit er bijna op. Waarschijnlijk ben je aan het teren op dat laatste stukje werkenergie van deze week. Betekent ook dat het tankje van je bijna leeg is. Maar goed nieuws, ik ga me een klein beetje aanvullen. Pure benzine in de vorm van een hele fijne muziekmix, de Hocus Focus Mix. En daarmee ook kans op een geweldige prijs, de gepersonaliseerde snoeppot. Maar goed, ik maak die mix niet voor Jan met de korte achternaam. Ik wil dat jij er lekker hard op gaat. En mijn vraag aan jou is, wat ga jij zo meteen uitvoeren waar jij die energie uit de mix voor gaat gebruiken? Nou, laat dat even weten in de NPO Luister-app. Ik zoek naar mensen die hard willen aanpoten op deze vrijdagmiddag. Want alleen die mensen

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Jelly Roll. I'm good.
1: I'm good. I'm good.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: the jelly roll. Heet I'm good.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ben je er klaar voor? Heb

0: een berichtje in de NPO Luister-app. Hielke zegt, nou, ik kan de snoeppot wel gebruiken. De werkbus moet nog leeggemaakt worden en ook ingeladen worden voor maandag. Nou, Hielke die gaat dus lekker aan de bak met de werkbus. Maar mijn vraag is, je grootste stalker, je kent haar. Ik wil graag van je weten, wat ga jij fixen tijdens die mix? Laat het even achter in de NPO Luister-app en daarmee maak je automatisch kans op die snoeppot. Let's go!
1: De Hocus Focus Mix.

0: geweest tijdens de Hocus Focus Mix?
1: Laatste restjes opruimen van ons werk in Landgraaf vandaag.
0: In Landgraaf vandaag, wat heb je daar gedaan?
1: Bomen verzorgd. Dus bomen gesnoeid, onderhoud snoeien. Zorg dat alles veilig is voor iedereen.
0: Kijk, wat goed. Even met de bomen bezig geweest. Geef je ze ook wel eens een knuffeltje? Dat je zegt, hier, kom hier, lieve schat.
1: Kom
0: maar even bij ome Geert. Even wat extra liefde voor de boompjes.
1: Ja, misschien moet ik daar eens wat aan gaan doen.
0: Hey, je bent in omgeving Pinkpop, toch? Aan het bladblazen.
1: Ja, dat klopt. Landgraaf.
0: En ik heb mij laten vertellen dat je stiekem hoopt dat het vanmiddag raak is voor jou, toch? Wat betreft Pinkpop.
1: Ja, ik hoop eigenlijk dat Robbie mij even terugbelt.
0: Nou, dat zou ontzettend leuk zijn. Vandaag is de allerlaatste dag om kans te maken op die twee Pinkpop-kaarten. Geert, wat moet je doen?
1: Wat ik moet doen? Ja, snel mogelijk je naam, leeftijd en motivatie sturen.
0: Heel goed, heel goed. Ja, die leeftijd mag je laten zitten hoor. Maar als je het leuk vindt, mag je dat er ook bij sturen in de NPO-luister-app.
1: De motivatie hoeft ook niet en je naam hoeft ook niet.
0: Nou, de motivatie is wel leuk.
1: Dan ben ik de enige die de naam en motivatie stuurt.
0: Precies, dan ben je heel erg origineel. Ja, dat is nog de enige manier om die Pinkpop-kaarten te winnen. Ik wens je heel veel succes en voor mij krijg je in ieder geval een snoeppot. Dus dan heb je al iets in de pocket.
1: Kijk, dankjewel.
0: Dag Geert, fijn weekend alvast.
1: Doei, doei.
0: Hoi. Dit is Olivia Rodrigo.

de 100ste Vrijdag Vuurwerkshow. Felicitaties en welkom in de NPO Luister-app. En jouw laatste kans op Pinkpopkaarten. 2 stuks bij Rob van de Radio. Je hoort hem zo meteen.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: 3FM. Hey, hallo, zometeen een nieuwe vrijdag vuurwerkshow. Het is 1 voor 4, maar doe gewoon toch alvast even het nieuws als dit.
7: Hey Rob, goedemiddag. De Belgische politie is op zoek naar een ontsnapte gevangene.
8: NOS op 3.
7: En die gevangene was voor behandeling in een ziekenhuis in Brugge toen hij er daar ineens vandoor ging, vertelt de politie.
9: Een gevangene was hier aanwezig voor een medische ingreep. En die man zou erin geslaagd zijn om bij de kledijwissel met een scherp voorwerp zijn bewakers te bedreigen en is dan op de vlucht gegaan.
7: Het gaat om een Russische man die vast zat voor diefstal met geweld. En je hoort het al een beetje op de achtergrond. Er wordt met een helikopter en ook honden naar hem gezocht. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding en veiligheid net tijdens een verhoor bij de corona-enquêtecommissie.
10: De pandemie was altijd van tevoren gezegd, dit is iets wat een serieus risico voor Nederland is. En in de oude analyses stond dat hoog. In de breedte herken ik mijzelf in Nederland dat we op veel dingen risico's aangeven, maar niet zoveel implementeren aan de voorkant op crisis. Dat was, vond ik voor corona, dat vind ik op dit moment nog steeds ook voor de hybride dreigingen en voor de stromen economisch. Wij zijn in Nederland niet zo sterk in het nemen van veel maatregelen in voorraad door denk, et cetera.
7: Hij vindt onder meer dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. En dan nog dit. Middelbare scholieren in Rome hebben toevallig een oude Romeinse villa onder hun school ontdekt. Een leerling ontdekte tijdens een protestactie een ijzeren deur onder de gymzaal. En achter die deur bleken allemaal ondergrondse ruimtes te zitten. Het gaat om een villa waar rond het jaar 100 een rijke familie uit Pompeji woonde. Die muren zijn helemaal versierd met schilderingen die nog bijna helemaal intact zijn. De school wil nu de ruimte voor het publiek gaan openstellen, waarbij de leerlingen dan de rondleidingen zullen geven. Heb ik nog weer voor je in het zuiden en oosten nog de allerlaatste buitjes. Vanavond is het overal droog. Dit weekend wisselvallig en niet warmer dan 20 graden.
6: Stef, dankjewel. Yo. Even kijken hoe het op de weg is. De digitale versie van mezelf. De AIWB-verkeersinformatie. Robert Rob, waar staat het vast? A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Culemborg en Waardenburg staat een file van 11 kilometer met een oponthoud van 31 minuten. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Urmond staat een file van 10 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Het kost je 25 minuten. Op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam van knooppunt Prins Klausplein tot knooppunt Ketelplein 13 kilometer met een oponthoud van 27 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer door een ongeluk dat reeds is opgeruimd brengt een file van 13 kilometer je 49 minuten verder. A17 richting Roosendaal tussen Roosendaal Noord en knooppunt De Stok door de afgesloten A4 blijft het stilstaan en vergt dat 16 minuten geduld. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
11: Zometeen na de reclame.
12: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
13: Ster. Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: 10 tenders, alsjeblieft.
18: Ja, dat is dan 8 euro.
17: Hè? 8? Oké. Okay.
19: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
20: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
21: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
22: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.

Enexis gaat tienduizenden huishoudens met zonnepanelen betalen om die panelen tijdelijk uit te mogen schakelen. Hiermee willen ze overbelasting op het stroomnet op zonnige dagen tegengaan. Krijg je dus geld van de energieleverancier, zodat jij je zonnepanelen uit kan zetten.

grootste acts op Douwpop. Ah, mocht je nou denken, oh lap zeg, ik heb het gemist. Geen zorgen, je kunt naar Antwerpen rijden. Daar zijn ze eind deze maand het voorprogramma van niemand minder dan... Robbie Williams dan, hè?

0: productie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hartelijk 100ste aflevering.
1: Jij ook gefeliciteerd.
0: Ja, we geven kaarten weg voor Pinkpop. En we hebben taart voor elke beller. Daarover zometeen meer. En ik heb voor jou nog een souvenirtje meegenomen, want ik ben terug van vakantie.
1: Oh.
0: Zometeen even doen?
1: Ja, laten we het doen.
0: Oké. Doe jij de vrijdag, dan doen wij de rest. Elton John.

0: de bouwsta lekker, zegt Henriette, dat is het zeker.
1: De Vrijdag Vuurwerk Show met Rob van de Radio.
2: 3FM.
0: In de 100ste aflevering, We Are Still Standing. Het gaat hartstikke goed met het programma. En tegenover mij van de productie, Robin.
3: Ja, en leuk dat je er weer bent, Rob. Welkom terug.
0: Oh, ik was op vakantie. Ik was het weer bijna vergeten. Maar woensdag, het geland weer, woensdagochtend. Het was top.
3: Ja, hoe was het?
0: Ja, het was lekker. We waren in... ik had verteld toch, een vriendin van mijn vriendin die ging trouwen. In Hanoi, in Vietnam. En zij kwam uit Amerika, maar zij was half Vietnamees. Dus daarom was het daar. Dan moet je lachen.
3: Nou ja, gewoon lekker op de route sowieso, Vietnam.
0: Ja, dat is helemaal niet ver weg. 13 uur vliegen.
3: Halleluja.
0: Ja.
3: Maar ben jij iemand die graag vliegt ook dan?
0: Nee. Nee. Nee, ik vind alle trillingjes die er zijn, kleine minutieuze dingetjes, dan ga ik al helemaal stuk. Want ik heb het idee dat we ieder moment uit de lucht kunnen vallen. 13 uur zonder te tanken, met al die mensen erin. Dat kan toch niet?
3: Maar wat doe je ook als je 13 uur in een vliegtuig zit? Ik heb nog nooit zo'n lange vlucht gemaakt.
0: Ik probeer te slapen en podcast te luisteren en zo. Dus dat lukte wel, ja.
3: Maar de rest van de vakantie, hoe was het?
0: Verschrikkelijk.
3: Oh. Oké.
0: Okay. Het is daar... Je weet, ik ben van huis uit video-editor. Je kunt mij niet blijer maken dan in een hok met airco. En je kunt bijna door me heen kijken.
3: Ja, geen ramen, gewoon precies, alleen maar
0: precies,
3: muur.
0: Ja. Het was in Hanoi nog nooit zo warm geweest sinds 2001.
3: Nee.
0: Ja.
3: Oh nee.
0: Hittegolf. Die mensen daar, die hadden zoiets van... Poh, dit is wel heet. Ja.
3: Maar hoe?
0: 39 graden in de schaduw.
3: Jeetje.
0: 39 graden. In de schaduw.
3: Je hebt ook geen korte broeken, man.
0: Klopt. Zij linnen. Linnen had ik toch allemaal. Dan had ik, ja, als je dit allemaal wilt terugluisteren, we doen een langer gesprek. Straks ook nog veel meer in de podcast. Maandag om 1 uur, dan komt hij uit. Dus daar een langer verhaal. Maar linnen, broeken, dat is... Ik vind het verschrikkelijk. Het ziet er niet uit, linnen, broeken. Moet je doen als je dat leuk vindt. Maar dat helpt dus wel. En een beetje van die loshangende dingen. Ik zag eruit als Chris Segers. Maar het was toch fijn. En daarna de neef van mijn vriendin, die woont in Singapore. En dan waren we toch al in de buurt.
3: Ja, precies.
0: Dat is 3 uur verderop. Daar waren we ook nog even naartoe geweest. Dat was 10 dagen. Het voelde echt als 3 weken. Maar ik heb ook nog een souvenirtje voor je mee.
3: Vanuit Vietnam?
0: Ja. En wat? Ja, het zit niet in het papiertje. Maar het was... het is, ja. Wat koop je in Vietnam?
3: Ja, het is heel stereotypisch om nu lumpia's te zeggen.
0: Ja!
3: Oh.
0: Hier.
3: Hé?
0: Het is een doosje. Een rood doosje. Dus kijk even wat je ziet.
3: Tja, ja. Een grote garnaal met een hoed op.
0: Ja, dat is al groot. Dan heb je mij al. Goeie garnalen.
3: Tja, Gio Tom. Het zijn garnalen, ja, spring rolls, dus lumpia's.
0: Ja, maar dan, volgens mij koekjes of zo, toch?
3: Zijn dit koekjes? Wacht even hoor.
0: Niet, je hoeft het niet uit te pakken, maar ik zou het wel leuk vinden om het even te proeven.
3: Ik probeer het stickertje nu los te halen.
0: Je kunt meekijken 3fm.nl/live. Of dus maandag om 1 uur in de podcast en op YouTube. Maar, het zit in zakjes los.
3: Het zijn allemaal losse zakjes.
0: Hé, dat is handig.
3: Wil je een zakje?
0: Ja.
3: Hier.
0: Nee, maar we deden toch even eentje. Er zit een hele kleine lumpiaatje.
3: Nee, joh.
0: Is het stom dat ik jouw souvenir nu ga openmaken?
3: Nee, joh.
0: Oh.
3: Nee, ga je gang. Eten op de radio is
0: eentje
3: altijd
0: openmaken,
3: top.
0: Toch? Niet die ander, laat lekker dicht.
3: Ja.
0: Even proeven. Ja, ik heb dus misofonie, dus dit is dat moment dat ik altijd de radio uitzet. Hier, neem één. Even proeven. Heel klein. Soort, ja, wat is het? Soort 2,5 centimeter breed. Ik hou het voor de microfoon. Dat is niet zo van
3: nee.
0: Het ruikt wel echt spicy. Nou, daar gaan we dan. 1, 2. Hoekje. Mm-hmm. Ja.
3: Veel garnaal.
0: Veel garnaal, maar goed. Daar kon je op wachten natuurlijk. En...
3: Ja, best lekker.
0: Kijk. Oh ja. Oh, zo.
3: Ja, oh. Ja, hij komt nu pas.
0: Oh, dan komt hij aan, ja. Nou dat. Maar het is... Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Het was daar ook s'avonds laat om 11 uur. Nog steeds 36 graden. Okay. Maar het was echt een fantastisch land. Het is een fantastisch land. Ik heb daar dingen gezien die ik nog nooit had gezien. Heerlijk, lekker eten. Mensen zijn heel vriendelijk. En ze maken blijkbaar koekjes van garnalen.
3: Ja, thanks daarvoor.
0: Dankjewel.
3: Ja,
0: in een rolletje. En hier is...

0: and We Pray. En Anton? Statig moment. Dat was natuurlijk de mega-hit van deze week. En de enige. Wat zit je nou te lachen?
1: Ja, dat dit zo statig is dat er blijkbaar het volkslied bij moet komen. Oh, wacht, Anton.
0: Wat is er dan met het zo? Oh, nee, het was gewoon toevallig.
1: Oh.

0: aan de AIWB verkeersinformatie. De digitale versie van mezelf, Robert Rob. Waar staat het vast? A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Wessem en Echt is de linkerrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden met een wachttijd van 18 minuten. A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Kettelplein met 19 minuten. A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer met 19 minuten. De oorzaak was een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 van Arnhem naar Den Haag bij Bunnik en de Meern door een ongeluk met slechts 1 rijstrook open. Dit duurt 77 minuten. A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweert en Lexmond met 27 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Zo, nou, sterkte als je in de file staat. 77 minuten. Hey.
1: NOS op 3.
0: 4:30 staat de klok. Stefan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is het nieuws?
2: Een noodsituatie in het internationale ruimtestation ISS op dit moment. De bemanning heeft net opdracht gekregen het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS gekoppeld is.
0: Oeh.
2: Ja, ook moeten ze hun ruimtepakken aan gaan doen en zich voor gaan bereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelab. En een Russische cosmonaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 7 mensen daar in het ISS.
0: Oh, daar krijg ik het helemaal koud van.
2: Ja, ik zie het helemaal voor me.
0: Och, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat is een beetje... Dat is zo... Je kunt daar zo niks... Oh, wat erg. Heb je die film gezien? Hoe heet die ook weer? Dat hij... Nee, niet Interstellar, maar die andere.
2: Sandra Bullock, volgens mij.
0: Dat hij loskomt van dat ding.
2: Ja, volgens mij is het met Sandra Bullock.
0: Ja, dat hij loskomt in de ruimte. Ja, dat hij van dat station... Daar kan ik een soort misselijk van worden bijna.
2: Ik kan alleen maar van de droom inderdaad. Oh. Hopen dat het goed afloopt.
0: Ja, hopen we ook, zeg. Ja.
2: Gaan we naar Den Haag toe, want er zijn 2 coronaverhoren vandaag geweest. Door

0: parlementaire enquêtecommissie. Oh, moet je hem even openzetten.
1: Oh, je hebt een dingetje. Ja, sorry, doe nog maar een
0: keer. Ja. Sfeertje bij, komt hij aan.
2: Dat beloof ik. U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
0: Ja, RIVM-directeur Jaap van Dissel was als eerste aan de beurt in Den Haag. Hij zei dat Nederland aan het begin van de coronapandemie veel te veel op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie afging, terwijl die informatie niet altijd volledig was. En na Van Dissel werd deze man aan de tand gevoeld.
2: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Het is Pieter-Jaap Albersberg, hij is een voormalige antiterrorismebaas. En hij verklaarde dat Nederland niet goed voorbereid was op een crisis en nog steeds niet is op een volgende crisis. En onze politiek verslaggever Lars Geerts luisterde mee.
3: Tegelijkertijd ziet hij ook dat Nederland zo is georganiseerd dat als er ergens een landelijke crisis plaatsvindt, dat ministers in Nederland eigenlijk te weinig te zeggen hebben op dat moment en dat ze dan al heel snel moeten grijpen naar noodwetgeving, terwijl je het ook anders zou kunnen organiseren.
0: Ja, hij vindt dus dat de ministers meer macht zouden moeten krijgen in tijden van crisis om zo belangrijke besluiten te kunnen nemen.
1: Vooral altijd leuk. Ik vanochtend nog even gekeken naar Van Dissel. Maar als ze die, dan moeten ze die eet afleggen.
0: Ja.
1: En dan zegt hij dus, ja, wat hij net zei. Heb je dat eerste dingetje nog eens?
0: Jazeker.
1: Vind je zo, als je erop let, wat tekst zeg maar is, vind ik zo grappig.
0: Ja.
2: Dat beloof ik. U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
1: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten. Dat vind ik smullen.
0: Ja.
1: Stel van nagedacht.
0: Ja, inderdaad.
1: En verder nog?
0: En voor de deur van een kringloopwinkel in Arnhem is een python achtergelaten.
1: Oh.
0: De slang zat in een doos en werd vanochtend gevonden door medewerkers daar.
4: Ik kwam aan en ik had een collega helemaal in tranen, in paniek. En ik zeg, wat is er? Hij zegt, ik heb een doos gevonden met een slang erin. Ik zeg, oh. Ik zeg, oké. Okay. Dus nou, daar stond hij. Heel mooi, waarschijnlijk gedumpt door de eigenaar. Met zaagsel en gaatjes in het dekseltje.
5: Wat moet zo'n slang bij de kringloop?
4: Ja, geen idee. Waarschijnlijk recyclen.
0: Het zou gaan om een netpython. Dat is een van de grootste slangen ter wereld. En in het wild kan die netpython wel 7 meter lang worden.
1: En wat gaan ze nu mee doen dan?
0: Ik denk naar de dierenambulance.
1: Komt hij tussen de haardstellen en de DVD-box zitten liggen?
0: Dat niet, denk ik.
1: Nee. Dat vermeldt het verhaal niet.
0: Nee, inderdaad. Dus wel, ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Of hebben ze hem gehouden?
0: Kijk of ik dat nog kan vinden, snel.
1: Doen we ondertussen even de rectificatie van net. Hoe heet die film, Robin?
6: Gravity.
1: Gravity, dat die man zo helemaal loskomt van het ruimtestation. Inderdaad. Nou, het maakt me ook eigenlijk niet veel uit.
0: Het is niet bekend wat er met die python is gebeurd. Maar ik neem aan dat ze de dierenambulance hebben gebeld en dat die een nieuw onderkomen gaat vinden.
1: Hoop ik ook. Heb je dan nog het weekend weerbericht?
0: Zeker. In het zuiden en oosten vallen nu nog de laatste buitjes van vandaag. Vanavond wordt het overal droog. Kijken we naar het weekend. Het wordt wisselvallig. Niet warmer dan een graad of 20 ongeveer.
1: Dankjewel.

op 3FM. De nationale popzender Oud Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek. Met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Teddy Swims en natuurlijk de...

0: Studio Start checken. De making of de jeugd van tegenwoordig. Hele gekke documentaire. Kan ook wel echt alleen maar weer van hun zijn. Met voor de helft echte beelden en voor de andere helft ja, een soort parodie op een docu. Ga dat checken. Eventjes bellen, want er is een berichtje gestuurd via de NPO Luister app.
1: Hoi, goedemiddag met Denise.
0: Denise met Rob van de radio, 3FM.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hi, je had gestuurd dat je heel graag de Pinkpop wilde.
1: Ja, heel graag.
0: Oké, waarom heb je een berichtje gestuurd?
1: Omdat ik wist niet of dat het alarm was of niet.
0: Nee, het was niet.
1: Ah, verdorie.
0: Het was alleen nog maar de aankondiging. Dan noemen ze bij de radio noemen ze dat een promo.
1: Ah, helaas.
0: Dus, straks krijg je echt een keer, ergens dit programma gaat hij er nog uit. Gaan ze er nog uit, twee kaarten voor Pinkpop. En dan hoor je echt zo blub, blub, blub, ticketalarm. En dan moet je echt even een berichtje sturen.
1: Dan blijven we luisteren.
0: Oké, Denise,

0: je opnieuw op de fiets zit richting het weekend of in de auto. Als je niet in de file staat, dan om het gaspedaal even lekker in te trappen. De clubtrack van deze zomer, zegt de man die hem gemaakt heeft. Super bescheiden. Uit Australië, Dean Turnley. Inmiddels vliegt hij de hele wereld over. En volgende week staat hij voor het eerst in Nederland in een club in Amsterdam. En het is zo'n track die elke keer als je hem hoort een stukje lekkerder vindt. Ik hoor het ook van collega's hier op de gang. Van, hey, wat draait jij nou? Wat is nou dat ding met het... Dan zeg ik, kijk, dus Dean Turnley. En Acting Tough.
1: De trappen.

0: Lekker hè, Dean Turnley en Acting Tough.
1: De trapper van de week.
0: Mijn favoriete plaat om lekker door te trappen. Je vindt ze allemaal op Spotify, 3fm.nl/trapper. Worden er nog pingpopkaarten weggegeven? Ja, Julia. Maar zometeen eerst nog twee categorieën.

0: Gray.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: 8 voor 5, dat doen we altijd op vrijdagmiddag. Het twee categorieën spel. Zat een rat in de studio. Laten we maar snel draaien, Robin. Want dan komen we erachter welke twee categorieën we spelen.
3: Ja, komt ie aan.
0: Kijk, en daar gaat het rat. En er komen twee categorieën uit. En die zet je in je hoofd bij elkaar. Maak je woordspeling, grappie mee. Stuur je via de NPO Luisterapp deze kant op. En als je de leukste bent, dan win je prijzen. Waar is het op tot stilstand gekomen, Robin?
4: Het is geworden films en meisjesnamen.
0: Oh, ja. Dat rat, ja, zitten twee wielen aan, dus je weet nooit wat het wordt. Films en meisjesnamen. Oké, daar dus de leukste dingen mee. Via de NPO Luisterapp deze kant op. En maak je dus kans op stickers van de show. En greep uit de grabbelton. Maar het is de 100ste aflevering. En had ik al verteld dat we straks in de 3 Minutes of Fame elke beller een taart gaan doen? Bij deze?
4: Bij deze.
0: Elke beller een taart. En dan win je ook bij de 2K3-spel ook een taart, vind ik.
4: Ja, dat moet
0: hebben we het overlegd met Avontros? Nee, maar bij deze.
4: Komt goed.
0: Ah, dat moet lukken. Anders betaal ik hem zelf.
4: Het is toch weekend.
0: Films en meisjesnamen. Kom maar door via de NPO Luisterapp. Interstella. Ja.
4: Pirates of the Caribbeanca.
0: Ja. Oké. Films en meisjesnamen. Via de NPO Luisterapp zit zo'n spraakwolkje. Dan kom je zo hier de studio in. Films en meisjesnamen. Harry Potter en de geheime Karin.
4: Ja.
0: Jij kent ze niet?
4: De geheime Karin, wat moet dit zijn?
0: De geheime kamer.
4: Oh ja.
0: Oh ja.

0: luister, wat was er mis met de app van 3FM? Kan er dan nooit eens een keer iets hetzelfde blijven?
1: Nee!
0: Oké.
2: Okay. 3FM. Ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerkshow is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
3: Dan pak je er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
4: Ja.
3: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat het nep was gewoon.
2: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioschermen.
4: Ik vraag jezelf
3: naar. Je hebt een kwade tovenaar, die heet een Voldemort.
4: Maar ja, niks van de neus.
3: Precies, je hebt geen neus.
4: Ja,
3: ik heb helemaal geen neus. Dat is hij.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.
5: Ster. Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
10: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
12: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
13: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Goedemiddag, het is bijna 5 uur. Het is Rob van de Radio hier met de Vrijdag Vuurwerkshow en de twee categorieën spel Films en Meisjesnamen. Je kunt nog insturen via de NPO Luister app. Films en Meisjesnamen, Erik zegt Alice is liefde.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wat hebben God, seks en de Europese Unie met elkaar gemeen?
0: Is dat een mop?
1: Nee, het is een raadsel.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Ja, het antwoord hoor je zo meteen. Moet je nog even op wachten. Ik begin in de ruimte, want astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS zitten in de problemen. Ze hebben de opdracht gekregen om die ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS gekoppeld is. En ze moeten zich dan ook voorbereiden om daarmee eventueel terug te keren naar aarde.
2: Freedom Houston, for the Dragon procedure, we need you to execute the command in 5alpha.2. Once that is complete, you will be go for 5alpha.4.
1: Ja, volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer van het ISS. Een Russische cosmonaut probeert dat nu te dichten. En als dat niet lukt, dan moeten ze zo snel mogelijk weg. De mannen achter de kunstroof in Assen krijgen bijna 4 jaar celstraf. De 3 daders spraken vorig jaar 's nachts in bij het Drents Museum. Ze namen peperdure Roemeense kunstschatten mee. 2 van de 3 sloten een deal met justitie. Ze gaven een deel van die buit terug in ruil voor een lagere straf. De 3de dader neemt niet mee aan die deal, maar krijgt wel een lagere straf, vertelt mijn collega Matthijs.
3: De rechtbank zegt, meneer heeft niet afspraken gemaakt met het OM, maar het zou onrechtvaardig zijn als wij hem een veel zwaardere straf zouden opleggen, want ook hij mag ervan profiteren dat de spullen zijn teruggekomen.
1: Maar niet alles is terug dus. Een gouden armband ter waarde van 500.000 euro is nog altijd spoorloos. Het kabinet wil DigiD beter gaan beschermen. Eerder blokkeerde ze al de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf. En als er later nog een overname komt, wil het kabinet voorbereid zijn.
4: We gaan nu gebruik maken van wetgeving die we ook gebruiken als het om defensieaanbesteding gaat. Waarmee je dus eisen kunt stellen aan degene die meedoen met de procedure. Als het gaat om veiligheid.
1: Ja, oftewel, er gaan automatisch veel strengere regels gelden. En daarmee wil het kabinet voorkomen dat gevoelige informatie en ook technieken in verkeerde handen vallen. En dan dus naar het antwoord op dat raadsel van net. Het gaat om een hele opvallende uitspraak van de premier van Albanië. Hij is op dit moment op een top over de uitbreiding van de Europese Unie. Albanië wil al heel lang lid worden van de EU. Journalisten vroegen aan de Albanese premier wanneer zijn land nou eindelijk bij de Unie komt. En toen zei hij dit.
5: There are 3 things you can't predict. 3. Right, God, sex and the EU.
1: Ja, er zijn 3 dingen die u dus niet kunt voorspellen, zegt hij. God, seks en de EU. De Europese Unie probeert iets te doen aan die voorspelbaarheid. Tijdens de top worden allemaal plannen besproken om landen sneller lid te kunnen laten worden. We hebben nog weer voor je. Vanavond blijft het overal zonnig en droog. Dit weekend wordt wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 20 graden.
0: Stef, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De digitale versie van mezelf. Robot Rob, waar staat het vast? A7 van Zaanstad naar Hoorn staat een file tussen Zaandam en Purmerend. De wachttijd is 15 minuten. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden stond eerder een ongeluk, maar de weg is vrij. Het duurt 36 minuten. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat een file tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Dat kost je 27 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam heeft een wachttijd van 33 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
6: Zometeen na de reclame.
7: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
8: Met kaarten voor Pinkpop.
9: Deze week bij DA. 1+1 gratis op alle L'Oréal Paris.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
4: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM.
9: Rob van de Radio. Hoor je het ticketalarm? Stuur

0: Gokkeld met 67. Ze begonnen in 67. Ze begonnen als een DJ duo voor feesten en partijen. Stonden ze daar weer op zaterdagavond in een feestcafé muziek van Daft Punk te draaien. Toen dachten ze, we moeten ons eigen sound doen, man. En dat was een goede dag, want dit is de knaller van deze zomer. Een van de Talk to You, hoorde je. En dan is het tijd voor...
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Films en meisjesnamen. Veel binnengekomen. Dank voor het meedoen. Als je nou denkt, shit, ik ben te laat. Volgende week om 16:45. Dan draaien we weer gewoon aan het rad. En dan hoor je het komen. Films en meisjesnamen. In de twee categorieën. Maar eerst een foute inzending. Voordat we naar de eervolle vermeldingen gaan, Robin. Wat er is, is onder andere een van de regels is... het mag niet al bestaan.
3: Nee.
0: En Serena, die zegt Alice in Wonderland. En dat is natuurlijk films en meisjesnamen. Maar dat is al iets Alice. Dus, Serena... Dus dat is fout helaas. Maar goed, toch bedankt voor meedoen. Probeer het volgende week nog gewoon een keer. Eervolle vermeldingen dan voor films en meisjesnamen. Ronald en vele anderen. Saving Private Rianne.
3: Eline komt met A Joy Story.
0: Komt er nieuw, hè?
3: Ja, zeker.
0: Toy Story.
3: Nummer 5.
0: 5 alweer, niet normaal. Films en meisjesnamen. Damir. Wauw, deze film. Dude, Where Is My Carmen? Ken je die film? Dude, Where's My Car?
3: Ik heb hem nooit gezien, maar wel van naam.
0: Enorme stonerfilm. Dude, Where's My Car? Oké.
3: Frank, nog één die ik nooit heb gezien, maar wel van naam ken. Gronneke in 60 Seconds.
0: Gronneke. Films en meisjesnamen. Erik, Brit Too Far.
3: David komt met The Flerminator.
0: Dan heb je nog Meis, die zegt films en meisjesnamen. Roosbusters.
3: Niek, maar ook eentje die meerdere keren is binnengekomen. Evatar.
0: Ja, natuurlijk. Evatar. En heb je nog Esme, die heeft het over Spider-Mandy.
3: Wauw.
0: Maar, er kan nog maar één de grappige zijn. En vandaag is dat Ruby. Heb ik weer de verkeerde knop.
4: Ruby, help me!
0: Uit Verenberg. Serenberg? Waar vandaan?
4: Serenberg.
0: Serenberg staat hier, Verenberg. Maar dan komt omdat Robin waarschijnlijk nog nooit van Serenberg heeft gehoord.
3: Nee, en ik heb het 3 keer gevraagd. Dus op een gegeven moment durfde ik het ook niet nog een keer te vragen.
0: Jij zei, waar kom je vandaan? Ja, Serenberg. Wat? Serenberg. Heb je gewoon Verenberg opgeschreven?
3: Ja, dat klonk, zo klonk het.
0: Ja, ja. Ruby, we hadden het ook weer over. Oh ja, 2 categorieën spel. Films en meisjesnamen.
4: The Devil Wears Prada.
0: The Devil Wears Paula. Brengt jou bij de gabbelton van 3FM. Robin zit er met zijn hand in en als jij stop zegt, dan haalt hij er voor jou een prachtige prijs uit. Okay. Ruby?
4: Ja?
0: Je mag stop zeggen.
4: Oh, stop!
0: Of ja, je mag hè? We doen wanneer je wil, maar toch. Anders lopen we uit. We liepen al uit. Jij krijgt sowieso...
4: Ik denk, lekker lang op de radio blijven.
0: Mag ook. Dat mag ook. Je mag ook. Jij krijgt sowieso stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. En, omdat het de Hollandse aflevering is, een taart!
4: Nice!
0: En dit is uit de gammeltonnen. Wat is het geworden, Robin?
3: 2 grote oranje plaksnorren.
0: Ook nog 2 grote oranje plaksnorren. Wat ga je ermee doen?
4: Onder mijn neus plakken.
0: Allebei?
4: Nee, eentje.
0: Eentje. Eentje bewaren nog, hè?
4: Eentje voor later.
0: Zo is dat.

0: Dekkers. Grote afsluiter van Pinkpop. Van zondag worden ze met Learn to Fly. En nee, dat was geen hint voor het ticketalarm. Het komt er wel aan, kan je vertellen. Dat is al de hint. Binnen nu en, nou ja, blijf maar gewoon luisteren. Zometeen het weekend van de week. Een groot stadion-evenement dat dit weekend voor de 50ste keer wordt georganiseerd. En toch is de kans best groot dat jij er nog nooit bent geweest. Blijf luisteren.
1: Yes, Lord.
2: Dit is onze nieuwe single.
1: New
3: on Free FM.
2: Fat Dog, go fuck yourself.
3: Met 3FM ontdek je nog...

0: dat je de Britse dikke lul bent, hè? Fat dog. In het Engels is het allemaal niet zo erg. Oh, go fuck yourself. Toch in het Nederlands meteen platter. Alright. Een hit omdat er fuck you in zit. Fat dog.
1: Dit is 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow.
0: Trouwens, staan op Pinkpop, hè?
3: Zeker,
0: Fat
3: ja.
0: Fat dog. En als je ook op Pinkpop wil staan, blijf dan luisteren. Want zometeen misschien wel het ticketalarm. En dan ga je daar gewoon naartoe met nog iemand. Ah, fijn. Eerst, in het kader van het weekend van de week, bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. Morgen vind je in Ahoy Rotterdam de 50ste editie van een evenement waar jaarlijks 15.000 mensen op afkomen. Het is de EO Jongerendag, het grootste christelijke jongerenevenement van Nederland, door de EO, de Evangelische Omroep. Presentatie is in handen van de man die het evenement nu voor de 10e keer met glans presenteert. Dubbel jubileum dus. Aan de telefoon mijn voormalig 3FM-DJ-collega Joram Kaat.
4: Hey Rob, hallo, hallo.
0: Hey Joram, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Jij zit druk in de repetities.
4: Ja, dus ik ben even naar buiten gelopen. Ik sta nu tussen die regiewagens op de parkeerplaats. Je kent het wel. Maar we zijn inderdaad nog een beetje de puntjes op de i aan het zetten, zodat we morgen hier al die mensen kunnen ontvangen.
0: 50ste keer EO Jongerendag. Wat gaan we beleven daar?
4: Ik zeg altijd, het is een soort rollercoaster. Dus aan de ene kant is het feest en groots en springen en zingen. En aan de andere kant is het ook klein, omdat het dus een dag is die draait om het geloof. Waar het ook stil is, waar wordt gebeden. Dus het vliegt echt alle kanten op eigenlijk.
0: Moet ik dat voor me zien, een uitverkochte Ahoy, helemaal in stilte iedereen bidden? Hoe werkt dat?
4: Ja, nou ja, precies dat dus. En ik presenteer dat. Dus ik ga dan bidden op dat podium.
0: Ja.
4: Het is niet normaal hoe stil het dan is. Ik vind dat ook, dus elk jaar realiseer ik me dat. Dat is heel onhandig als je midden in een gebed ziet.
0: Ja.
4: Maar dan denk ik ineens van, oké, het is nu echt doodstil hier. Maar dat gebeurt dus. Ja, wow. Dan is iedereen helemaal in die focus.
0: Het kan dus wel in Nederland in een venue.
4: Ja. Ja,
0: dat iedereen gewoon even zijn bek houdt.
4: Ja. Precies, ja, dat gebeurt bij ons dus gewoon.
0: Ja, heel goed. Vind je het stom dat er zo soms een beetje lullig wordt gedaan of zo over het event?
4: Ja, ik snap het ook wel. Want soms kijk ik ook door de ogen van iemand die het allemaal niet kent. En dan denk ik soms ook wel van, ja, het is ook wel bijzonder wat hier gebeurt. Maar ik nodig mensen dan graag uit. Want dan weet ik, iedereen die hier komt, die zegt van, dit is zo bijzonder. De sfeer is hier zo goed. En het leuke is, het wordt ook live gestreamd op YouTube. Dus als jij nu ook denkt van, wat is dat voor raar feestje? Kijk even mee. Van 2 tot 9 zijn we live. Als je zoekt op EO Jongerendag, dan kom je er.
0: Joram Kaat is aan de lijn. Morgen presenteert hij de 50ste EO Jongerendag. Zijn 10e keer dat hij dit doet. Wat is er in 50 jaar veranderd aan het evenement?
4: Alles.
0: Ja?
4: Echt alles. Want ik heb dus ook, je gaat dan een beetje terugblikken, en dan heb ik beelden gezien uit de jaren 80. Ja, dan is het echt toch misschien de voorstelling die je nu hebt van zo'n kerk met hele noten en echt heel suf. Met koren en al dat traag. En dat is nu in Ahoy, is natuurlijk show en special effects en dat soort dingen. Maar dat was toen allemaal niet.
0: Wat heb je dan nu voor special effects bij de EO Jongerendag?
4: Wij hebben, dat hele podium zit vol met pyro, met vlammen.
0: Niet.
4: En dat moet ik dus ook aan die artiesten, want er komen dus hier christelijke artiesten, Amerikaanse artiesten, die zijn dat helemaal niet gewend.
0: Nee.
4: Dus dat moet. Nee, maar dat is echt, we hebben daar best wel een paar keer al meegemaakt. Dat zo'n artiest, die is daar midden in een geloofsbeleving, staat op het podium. En op een gegeven moment zijn de wenkbrauwen weg, weet je wel.
0: Zit je midden in Genesis 1? Dus...
4: Ja, precies.
0: Knalboom.
4: Ja.
0: Niet normaal.
4: Nee, maar je hebt ook de neiging. Jij weet dat als geen ander, dat je bent een soort show aan het maken. Je wil het ook spectaculair laten zijn. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat zo'n dag eerlijk, kwetsbaar, echt moet zijn. Omdat geloven is voor christelijke jongeren ook soms gewoon iets ingewikkeld. Hoe zit dat nou allemaal? Wat betekent het allemaal?
0: Mm-hmm.
4: Het is echt wel een hele inhoudelijke dag. Dus tussen al het geweld van de vlammen en confetti is de boodschap van de dag is serieus. En gaat de Bijbel open en is er een preek ook. En dat is ook waarom die tieners komen.
0: Ja.
4: Zij gaan ook naar Pinkpop of Lowlands als ze gewoon alleen maar gewoon willen feesten en goede muziek willen horen. Ze komen bij ons ook echt voor wat anders.
0: Welke leeftijden hebben we het dan over?
4: Gemiddeld is 16, 17 jaar. Dus het zijn echt tieners die ook aan die artiesten, want er komen dus hier christelijke artiesten, Amerikaanse artiesten, die zijn dat helemaal niet gewend. Dus dat moet. Nee, maar dat is echt, we hebben daar best wel een paar keer al meegemaakt. Dat zo'n artiest die is daar midden in een geloofsbeleving staat op dat podium. En op een gegeven moment zijn de wenkbrauwen weg. Weet je wel?
0: Zit je midden in Genesis 1? Dus...
4: Ja, precies.
0: Knalboom.
4: Ja.
0: Niet normaal.
4: Nee, maar je hebt ook de neiging. Jij weet dat als geen ander, dat je bent een soort show aan het maken. Je wil het ook spectaculair laten zijn. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat zo'n dag eerlijk, kwetsbaar, echt moet zijn. Omdat geloven is voor christelijke jongeren ook soms gewoon iets ingewikkelds. Hoe zit dat nou allemaal? Wat betekent het allemaal? Mm-hmm. Het is echt wel een hele inhoudelijke dag. Dus tussen al het geweld van de vlammen en confetti is de boodschap van de dag is serieus. En gaat de Bijbel open en is er een preek ook. En dat is ook waarom die tieners komen. Ja. Want ja, zij gaan ook naar Pinkpop of Lowlands als ze gewoon alleen maar gewoon willen feesten en goede muziek willen horen. Ze komen bij ons ook echt voor wat anders.
0: Welke leeftijden hebben we het dan over?
4: Gemiddeld is 16, 17 jaar. Dus het zijn echt tieners die er morgen zijn.
0: Nou, heel veel plezier, man. Daar.
4: Dankjewel. Ja, dankjewel.

0: nou allemaal? Wat betekent het allemaal? Mm-hmm. Het is echt zo'n hele inhoudelijke dag. Dus tussen al het geweld van de vlammen en confetti is de boodschap van de dag is serieus en gaat de Bijbel open en is er een preek ook. En dat is ook waarom die tieners komen.
1: Ja.
0: Want ja, zij gaan ook naar Pinkpop of Lowlands als ze gewoon alleen maar gewoon willen feesten en goede muziek willen horen. Ze komen bij ons ook echt voor wat anders.
1: Welke leeftijden hebben we het dan over?
0: Gemiddeld is 16, 17 jaar. Dus het zijn echt tieners die er morgen zijn.
1: Nou, heel veel plezier, man, daar.
0: Dankjewel, ja, dankjewel. Ik heb er zin in.
1: Joram Kaat presenteert de 50ste EO Jongerendag morgen in Ahoy Rotterdam. Ook live te zien op YouTube dus. En zondag zie je de hoogtepunten om 10:55 op NPO 3. Ik ga voor je staan, Joram, want jij hebt namens de Avotros, de NPO, 3FM en de Vrijdag Vuurwerkshow het weekend van de week. Ook hier alle special effects open. Pyro. Heel veel plezier daar. Wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen die nu luistert?
0: Bij zijn is meemaken!

0: Elephant in the Water. Wist je dat het een Rayleigh-artiest is?
1: Brooke Fraser.
0: Is dat zo?
1: Zit er helemaal in?
0: Ja. Ik dacht toch even te passen naar het telefoontje met Joram Kaat. Morgen de 50ste editie van de EO Jongerendag. En heb je via de heb je luisteraar van Danja, die zegt: ik hoop dat het ticketalarm voor Pinkpop wel werkelijk snel komt. Want mijn hond moet echt uitgelaten worden. Ja, er is zoiets als het wereldwijde web, Danja. Dat kun je op je telefoon installeren. En dan kun je gewoon de deur uit. Doe je oordopjes in. Ja, misschien is dat voor jou nieuw. Maar het is mogelijk. Ik weet het zeker. Zelfs is het zo dat ik niet eens meer de file-informatie zelf doe.

0: Rob, waar staat het vast?
1: A7 richting Heerenveen tussen Joren en knooppunt Heerenveen. Door een ongeluk is de weg dicht met 8 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 25 minuten door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam. Prins Alexander 11 minuten door een ongeluk. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. 34 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: Zo, sterk als je in de file staat. Wij zijn er gewoon. Kun je gewoon aanlaten.
2: NOS op 3.
0: 33 over 5. Stefan, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Diegene is vanmiddag bewusteloos in het water gevonden. En reanimatie hielp al niet meer. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd daar een kitesurfer de duinen ingeblazen, waar hij hard terecht kwam en vervolgens overleed.
0: Jongen, jongen, jongen.
3: Ja, dat was afgelopen januari vorig jaar wereldnieuws, hè? De kunstroof in het Drents Museum in Assen.
0: Ja.
3: Ja, lange tijd waren de gestolen Roemeense gouden helm en ook een paar armbanden volledig spoorloos. Maar na een deal met justitie werden de verdachten weer teruggevonden. Die verdachten zouden in ruil daarvoor een lagere straf krijgen. Maar dat is ook gebeurd. Maar hun straf is toch iets hoger dan wat het Openbaar Ministerie geëist had. Bijna 4 jaar celstraf. Ja, en ik zou nu een saaie rechtbankquote kunnen instarten. Ja. Maar onze rechtbankverslaggever Matthijs van der Wiel viel iets op. De kledingkeuze van een van de daders.
4: Een t-shirt met een afbeelding van die helm van Cota Fenesti en de tekst Book Arrest in 2 woorden op zijn Engels. Maar als je het opleest, dan hoor je ook de naam van de Roemeense hoofdstad.
0: Oh.
4: Waar de helm vandaan kwam. Ja. Het verwijs blijkt nu naar een site waar hij deze t-shirt verkoopt voor 49,95.
0: Nee.
4: En petjes ook met dezelfde tekst. En er staat bij Not Guilty by Design.
3: Ja, inderdaad, een van de daders van die kunstroof in Assen. Die probeert dus nog een centje te verdienen aan zijn bekendheid. Ja, dat plan dat kan die komende jaren verder gaan uitwerken in de gevangenis.
0: Dat meen je niet.
3: Ja, dat is echt waar.
0: En die kun je gewoon kopen, dan gaat het gewoon hem. En dat mag gewoon.
3: Ja, het mag, ja.
0: Wat briljant!
3: Commercieel genie, zou je kunnen zeggen.
0: Hij verkoopt merchandise van zijn eigen inbraak.
3: Van de gouden helm en...
0: ja. Wauw! Oh, dat is lijp. Toch? Dat is toch lijp?
5: Dat is wel bizar, ja.
0: What was next?
3: Goeie vraag. Denk ik nieuw.
0: Maar allemaal verschrikkelijke t-shirts komen er nu door.
3: De kledinglijn, denk ik.
0: Oh ja. En verder nog?
3: Ja, Utrecht maakt zich ondertussen op voor de Pride.
0: Of is het raar op het Indiana Jones muziekje?
3: Nee, we kunnen wel even doorgaan.
0: I love it.
3: Ja, klinkt wel gezellig. Utrecht maakt zich inderdaad op voor Pride. Want morgen is er een botenparade door de grachten daar in die stad. Er zijn ook allerlei feesten. Overal voor haar tot en met hem. Er wordt gevierd dat iedereen mag zijn wie hij wil. En ook mag houden van wie hij wil. Tachtigers Nel en Ans zijn in ieder geval te vinden op de boot.
6: We krijgen een stoel, dus we kunnen zitten. We hadden het plan eerst om onze eigen jurken van vorig jaar aan te trekken. Dat was echt het plan. Maar die van Nel is een beetje te groot geworden. Dus we moeten even wat anders zoeken. Dus maar dat komt wel even naar de verkleedwinkel en dan gaan we wel kijken.
3: LHBTI-belangenclub COC zegt dat Pride nog steeds hard nodig is. Ja. Omdat acceptatie steeds lastiger lijkt te worden van de community. De botenparade in Utrecht begint morgenmiddag om 14:30.
0: Fijn zo. Heb je dan ook nog het weekend weerbericht?
3: Zeker. Vanavond alleen in het zuiden en oosten. Nog kans op een bui met een klap onweer ook nog. Dit weekend verloopt wisselvallig. Niet warmer dan 20 graden wordt het.
0: Chef, dankjewel.
3: Yo.
0: Ik vind het zonde om nou uit te zetten. Zo groot staand einde. Indiana Jones ken je wel toch, Rob?
5: Jazeker.
0: Cultuurbarbaar in de studio. Met
5: die hoed.
0: Met die hoed en die zweep. Lekker. Fijn zo, het is vrijdagmiddag, maar dat had je misschien al gemerkt. De 100ste aflevering.

0: and risk it all.
1: Oh, hallo met de radio.
2: Hallo met Samuel.
1: Samuel met Rob, zeg het maar.
2: Hey, ik hoorde dat ik een taart kon winnen. We hadden wel honger.
1: Oh ja. Ja, het is de 100ste aflevering van de Vrijdag Vuurwerk Show. En straks in de 3 Minutes of Fame krijgt iedere beller een taart. Maar,
2: echt?
1: Ja, ja. Dus je kunt dan bellen. En dan hopen dat je er doorkomt. Het is altijd wel heel druk. Of, wacht, heb je 1 seconde?
2: Ja hoor, tuurlijk.
1: Robin van de productie, hoeveel taart had je bij Avatros gevraagd?
3: Ja, ik heb niet echt per se een nummer aangegeven. Ik heb gewoon gezegd, joh, een leuke hoeveelheid taarten.
1: Oké. Okay. Samuel, jij wint een taart bij deze!
2: Dankjewel!
1: Heel goed. Maak je wel niet meer kans op de kaart voor Pinkpop?
2: Nee, dat is oké.
1: Oké. Doei!
2: Doei!
1: Nou, en weer verlaten tevreden klant het pand.
3: Hey, zo makkelijk kan het zijn.
1: Zo kan het zijn. Kijk, ik heb ook 2 weekendtickets voor Pinkpop. Had ik hem ook kunnen geven? Die heb ik hier. Ja, dan moet je wel eerst de ticketalarm horen. En als je dan een bericht stuurt via de NPO Luisterapp, dan ga je gewoon ze zien. 21 Pilots Live, Sarah Larsson, The Cure, Royal Otis, Roxy Dekker, Teddy Swims, Foo Fighters. Maar ja, het is natuurlijk wel de vraag... Oh, nou wordt er weer gebeld. Hallo met de radio.
4: Hey, wacht, Gerard.
1: Zeg het maar.
4: Ik had gedacht dat ik de Pinkpopkaarten zou winnen, maar waarschijnlijk ben ik net te vroeg, denk ik dan.
1: Ja, je moet op het alarm wachten.
5: 3FM, ticketalarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Pinkpop.
1: Nee, niet allemaal bellen. Je moet... Hallo, met wie?
6: Hoi, met Sander. Nee. Dein, Eva en Sanne. Nee. Heb je nog een taart voor ons?
1: Ja, die taart kun je krijgen, maar die Pinkpopkaarten, dan moet je gewoon even appen.
6: Jammer.
1: Dan gaan we zo loten. Nee, die taart komt naar je toe. Blijf hangen.
6: Yo.
1: Oh god, die app die komt plof helemaal. Nou,
3: en ik moet ook nog iemand gaan bellen voor Pinkpop.
1: Ben de eerste hier, 3 minuten.

0: Ja, Bente, die is er.
1: Ga met 3FM naar
0: Pinkpop. Ik heb hier nog 2 weekendtickets. The Cure, Foo Fighters, 21 Pilots, Editor, Steady Swims, Roxy Dekker, Bente, Direct, Suzanne en Freek. En dan heb ik nog niet eens de helft gehad. Er wordt ook nog steeds gebeld, Robin. Maar je moet echt een appje sturen als je het ticket eraan had gehoord. Ja. En dan gaat de computer ratelen en dan pikt hij er 1 iemand uit. En die hebben we onder de knop, toch, Robin?
2: Dat nummer staat klaar.
0: Nummer staat klaar. Dus dat betekent dat de allerlaatste weekendtickets voor Pinkpop in de 100ste aflevering van de Vrijdag Vuurwerk Show met Rob van de Radio eruit gaan. En ergens in Nederland gaat nu de telefoon.
3: Goedendag, met Evelien.
0: Goeiedag, met Rob.
3: Hoi.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Stoor ik jou?
3: Nee hoor.
0: Wat was je aan het doen?
3: Aan het koken.
0: Oh, wat lekker. Wat ga je eten?
3: Ik was toevallig een salade aan het maken, want mijn vriend komt zo langs. Is al zo gezellig.
0: Ja. En waarom had je een berichtje gestuurd aan de radio?
3: Ik en een vriendin willen dus echt super graag naar Pinkpop toe. En de line-up is echt maar perfect voor ons. Alleen hebben we dus nog geen kaartjes. Dus daar hoop ik echt van harte om kaartjes te winnen natuurlijk.
0: Ja. Hoe oud ben je oudste vriendin?
3: Ik ben 20 en zij is ook 20.
0: En wat is er dan met jullie line-up waarvan je denkt dat is een goede line-up?
3: Nou, sowieso Suzanne en Freek komen. Nou, ik was wel in die Gelderdoom, was geweldig.
0: Ja.
3: Bente komt. Nou, mijn vriendin is letterlijk bij iedere show van haar.
0: Ja.
3: Dus dat is voor haar echt super vet. En er komen echt nog heel veel andere leuke artiesten.
0: Oké, is dat even te kijken. Er is ook een daadwerkelijk appje gestuurd erop in. Dat klopt allemaal.
2: Ja, dat klopt.
0: Gegevens zijn goed. Evelien?
3: Ja?
0: Jullie gaan naar Pink!

0: Wat is je favoriete station?
1: Ja, nou, dan gaan we eens even goed uitzoeken waar we daar naartoe gaan. Maar sowieso 3FM is perfect.
0: Oh ja,
1: goed,
0: nee, precies.
1: Goed, de radio.
0: Ja.

0: Evelien gaat naar Limburg, Landgraaf om precies te zijn. 2 weekendtickets voor Pinkpop. Zojuist eruit gegaan. In de 100ste aflevering van de Vrijdag Vuurwerkshow. Het houdt niet op, hè? Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Dex.
0: Hey Dex, ben je er weer?
1: Ja.
0: Wat kan ik voor je doen?
1: Nou ja, ik wil je eerst feliciteren voor de 100ste aflevering van de Vrijdag Vuurwerkshow.
0: Dankjewel.
1: En ik hoorde dat ik een taart kon winnen.
0: Ja, dat is straks in de 3 Minutes of Fame. Krijgt elke beller een taart.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar wil je nu wel een taart? Of ga je zo bellen?
1: Nee, ik wil nu.
0: Oké, okay. Ik weet niet hoeveel... Hebben we nog taarten over, Robin? Aantal ja. Trots wordt helemaal gek nu. We moeten bezuinigen, hè?
2: Er zit iemand, wordt een zwetend wakker maandag... die opent zijn mailbox
0: ja.
2: En die...
0: Oh ja. Nou, jij krijgt een taart, Dex!

0: Ben jij op maandag toe aan het weekend? De Vrijdag Vuurwerkshow is er nu ook als podcast. Iedere maandag om 1 uur een kakelverse aflevering op Spotify en NPO Luister.
1: Dan pakt hij er bij de hoofd en dan smijt hij er zo door de muur.
2: Ja.
1: Maar tot die tijd had ik echt niet gezien dat het nep was gewoon.
0: De hoogtepunten uit de aflevering en een exclusief kijkje achter de radioschermen.
2: Ik vraag jezelf
1: naar. Je hebt een kwade tovenaar, die heet een Voldemort.
2: Ja, die is van de neus.
1: Precies, die heeft geen neus.
2: Ja.
1: Ik heb helemaal geen neus. Dat is hij.
0: De Vrijdag Vuurwerkshow podcast. Iedere maandag om 1 uur. Het vrijdagmiddaggevoel. Wanneer het jou het allerbeste uitkomt.
3: Ster. Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: PS5 vakanties.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluid overlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: 3FM. Hallo, Rob van de Radio hier met zometeen het derde deel van de Vrijdag Vuurwerkshow. 16 uur precies, 18 is dat ook. Het laatste nieuws krijgen we van Stef Banstra. Goedenavond.
7: Goedenavond. Astronauten in het ISS mogen hun schuilplek weer verlaten.
14: NOS op 3.
7: Er was daar sprake van een zuurstoflek in het ruimtestation.
20: Astronauten moesten een evacuatiecapsule opzoeken, zodat ze indien nodig zo snel mogelijk weg konden.
21: For all USOS crew members, need you to execute procedure, EMER procedure 3.4, Crew Dragon established safe haven.
20: Tegelijkertijd probeerden andere astronauten het lek te dichten. En dat lijkt nu te zijn gelukt, want de bemanning kan nu weer verder gaan met hun normale werk. In Glanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. Gisteren waren er in die plaats naast Enschede bomen om en daken weg. En ook auto's raakten beschadigd. In het wijkcentrum van Glanerbrug kunnen inwoners morgen terecht voor informatie, maar ook gewoon om hun hart te luchten. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Tot nu toe won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen lang de gele trui. De Tour begint over 4 weken. En het zou zomaar kunnen dat je aan het eind van deze zomer 3 euro per liter aan de pomp moet gaan betalen. En dat komt doordat de straat van Hormuz nog altijd dicht is en de wereldwijde olievoorraden snel kleiner worden, vertelt deze expert bij BNR.
22: Dus je gaat eigenlijk naar een nieuwe fase toe die pijnlijker wordt, waarbij je meer richting tekorten gaat. En dat is eigenlijk wat al die oliebedrijven en ook handelaren aangeven. Van die rustige tussenfase van een paar maanden, die begint nu op zijn eind te lopen.
20: Maar de expert benadrukt wel dat die prijs van 3 euro per liter er alleen komt als de situatie bij de straat van Hormuz niet verandert. Gaan we weer toe. Vanavond alleen in het zuiden en oosten nog kans op een bui met een klap onweer er ook bij. Dit weekend verloopt verder wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 20 graden.
2: Oké, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, waar staat het vast? A in Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen Noord en knooppunt Muiderberg staat een file door de drukte van 14 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandijk en Avenhoorn staat het vast voor 27 minuten. A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is helemaal dicht wegens een politieonderzoek. Verkeer moet via Leeuwarden en verwacht pas te eindigen op 5 juni 2026 om 9:30 avonds met slechts 1 minuut verloren tijd. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes is er een file van 19 minuten door een kapotte auto en 2 afgesloten rijstroken. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam is ook een file van 20 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Zometeen, de week is om en ik ben nog even aan het kijken wat er rijmt op kakkerlakken.
23: Zometeen, na de reclame.
24: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
25: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
26: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
27: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
28: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: fist. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks.

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Robin van de productie, Rob van de radio.
2: 5 over 6, nu is het echt een heel Nederland weekend.
3: 3FM.
4: Avotros.
3: Rob van de radio.
2: Maar eerst even zingen nog. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn er 79.000 boetes uitgedeeld aan mensen die hun telefoon in hun hand hielden.

0: kreeg gewoon iets van Harry. Ja. Wat bestelt Harry altijd?
1: Geen idee.
2: Geen idee. Toen wisten ze niet wat hij altijd bestelde. Dat is toch heel raar. Zometeen, elke beller een gratis taart. Want het is de 100ste aflevering van de Vrijdag Vuurwerk Show. Hoe dat zit, hoor je zo.

Elke vrijdag hoor je rond deze tijd de 3 Minutes of Fame. 3 minuten de telefoonlijn open voor alles wat je kwijt wil nu het weekend begonnen is. En zo ook vandaag. Maar omdat het feest is, krijgt elke beller er een taart bij. We bellen je later terug, dus geen...

0: even wel leuke dingen zeggen. En niet alleen maar enkel taart. De taart is voor de bij om het te vieren. 100 afleveringen vrijdag vierweek zomaar erop van de radio. En dan gaan we in 3, 2, 1, start. En die 3 minuten die zijn los. Hallo met de radio.
1: Hallo Martijn.
0: Hey Tijn, je mag het zeggen.
1: Je mag een taart winnen toch, of niet?
0: Jazeker.
1: Nou, doe maar eentje.
0: Oh, die was het? Oh, je vraagt hem ook gewoon zo. Niet al leuk of gefeliciteerd of...
1: Gefeliciteerd, jongen.
0: Nee, ja, nee, dan hoeft het niet meer. Nee, we hebben het opgeschreven. Dank, jij krijgt de taart!
1: Dankjewel, hè. Hoi. Bij de uitzending.
0: Hallo, 0909-1336, met wie spreek ik?
2: Hi, met Nathalie Rob.
0: Hey, Nathalie.
2: Gefeliciteerd. 100 keer super, joh.
0: Dankjewel.
2: Hey, ik wens je er nog 100 keer bij.
0: Oh, weet je wat nou leuk is, Nathalie?
2: Ja?
0: Jij krijgt de taart.
2: Yay!
0: Hey! We hebben nog 2 minuten 19 op de klok, 3 minuten op fame. Hallo met de radio, met wie spreek ik?
3: Met de auto spreek je.
0: Hey, hallo, zeg het maar.
3: Hey, ja, gefeliciteerd.
0: Nou, wat spontaan. Dankjewel.
3: Wie had dat gedacht?
0: Nou, die had ik niet verwacht. Nee, dan zijn we er toch wel heel lang opgeschoten weer. 2 minuten 3, wat ga je nog doen dit weekend, iets leuks?
3: Nou, ik denk dat er een hoop gewerkt gaat worden dit weekend.
0: Oké, wat doe je?
3: Ik wil loodgieten.
0: Oh. Nou, loodgietsen. En jij krijgt dan om lekker even bij te smikkelen nog een taart van mij.
3: Yes!
0: 0909-1336. 3 minutes of fame. 1 minuut 43 over. Met wie spreek ik?
4: Gefeliciteerd. Ik krijg een taart. Gefeliciteerd. Ik krijg een taart.
0: Is het Pit?
4: Ik krijg een taart van onze Robby. Van onze Robby krijg ik een taart.
0: Jij krijgt een taart.
2: Dankjewel.
0: Ernie. Oei. 0909-1336. 3 minutes of fame. 1 minuut 20 nog over. Hallo, met wie spreek ik? Hallo, met wie? Ja, jij
5: Hallo,
0: bent het.
5: Hallo, met mij, met Ben.
0: Ja, Ben, je mag het zeggen.
5: Hey Rob, gefeliciteerd met je holle uitzending.
0: Hey, dankjewel man. Waar kom je vandaan?
5: Aalsmeer,
0: daar komt de taart naar je toe.
5: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Hebben we nog taart over, Robin? Vanavond,
6: ja,
0: Ros?
6: We kunnen door.
0: Oké, hallo met de radio, 0909-136, nog 55 seconden.
7: Met papa.
0: Hallo? Zeg het maar.
7: Is de maatert.
0: Kinderen, en zitten die ouders ernaast? Hallo!
7: Hoi!
0: Hoi, wie, hoe heet je?
7: Mila.
0: Kayla, je krijgt een taart! Kom naar je toe! Niet niks van te maken ook. Geef die kinderen dan zelf gewoon een telefoon. 30 seconden nog over. Hallo met de radio, met wie spreek ik?
8: Hey, met Franco, gefeliciteerd!
0: Dankjewel, waar ga je naartoe onderweg?
8: Ik ben onderweg naar een feestje van mijn broer.
0: Oké, waar in Limburg is het?
8: In Landschap.
0: Oké, hoi! Je krijgt een taart erbij, hè? Lekker, kom maar hier toe. 14 seconden nog. Hallo met de radio, met wie spreek ik?
9: Brian.
0: Hey Brian, waar ga je heen vandaag?
9: Ik ben onderweg naar huis toe.
0: Oké, heb je hard gewerkt?
9: Nee, vandaag eigenlijk niet.
0: Oh.
9: Nee. Lekker rustig dagje gehad.
0: Mooi zo. Kan er nog een taartje bij in de koelkast?
9: Die past altijd.
0: Alsjeblieft, bij deze. Voor de 100ste aflevering. Nou, en dat is meteen scheiden van de markt. Maar we doen er nog even eentje om het af te leren. Hallo met wie?
10: Hallo met Sam.
0: Sam, waar kom je vandaan?
10: Ik kom uit Zutphen.
0: Zou jij dan eventjes voor mij uit volle borst, even voor iedereen die net weekend heeft, het weekend even willen openen?

0: Blunt en daarvoor nog Teddy Swims, Lose Control. Of het een beetje onder controle is, ben je nou nog steeds aan het bellen, Robert?
1: Ik moet een hele lijst afwerken, Rob.
0: Heb je nog iemand hangen? Hang even op.
1: Nee, ja,
0: okay.
1: Ik ben nu net klaar. Ik moet er nog 4. Dus de laatste mensen die wachten, ik kom zo bij
0: je. We hebben net iedereen een taart gegeven die belde naar, voor de 3 Minutes of Fame. Leuk, vanwege de 100ste aflevering van de Vrijdag Vuurwerkshow. Wat ik aan het zeggen? Oh ja, of het nog onder controle is op de weg. Wat hoor je van Robert Rob? AIWB Verkeersinformatie, waar staat het vast? A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Door een file van 6 kilometer ben je 22 minuten langer onderweg. A7 Afsluitdijk richting Heerenveen tussen Oude Haske en knooppunt Heerenveen is de weg dicht vanwege een politieonderzoek. Volg de omleiding via Leeuwarden over de A32 en N31. Verwachte eindtijd van de Dit Alles Is 5 juni 2026 om 9:30 avonds. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Heb je te maken met een file van 5 kilometer veroorzaakt door een kapotte vrachtauto, waardoor je nog 12 minuten langer onderweg bent. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd staat een file van 1 kilometer door opruimwerkzaamheden. Hier ben je 22 minuten extra kwijt aan de rechter parallelrijbaan. Is een goed idee. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Hij is alvast naar het weekend. Ja. Verdwijnt zo de backrooms in. Hoor je dat?
2: NOS op 3.
0: Stef Bassel, goeie avond.
3: Ja, goeie avond.
0: 6:45, wat is het nieuws?
3: Nou, ik wil je eerst nog even feliciteren. Ach. Met de 100ste uitzending.
0: Nou, dankjewel.
3: Gedaan,
0: ben je ook op weg aan het solliciteren naar een taart, misschien?
3: Misschien wel.
0: Oké, okay, taart voor jou.
3: Altijd een goed stukje taart.
0: Robin belt je zo terug.
3: Ja, ik mag altijd bellen. In de trein zo meteen. Goeie avond inderdaad. Hoe staat het ervoor met de actieve herinneringen van oud-premier Rutte? Dat gaan we volgende week vrijdag horen als hij voor de parlementaire enquêtecommissie Corona moet verschijnen. En die groep politici onderzoekt waarom de toenmalige bewindslieden en experts deden wat ze deden en probeert daar ook lessen uit te trekken.
0: Ze hadden die, dat is jammer, want ik wil dus heel graag naartoe. Want je kunt op de publieke gewoon tribune zitten, hè?
3: Zeker.
0: Maar ze komen met het schema pas steeds 1 week van tevoren?
3: Ja, dat klopt.
0: Waarom is dat?
3: Ik denk dat
0: is dat vanwege dreigingen en zo?
3: Weet ik niet.
0: Want ik dacht, het is wel interessant om bij Mark Rutte of zeker bij Hugo de Jonge. Dat vind ik wel leuk om daar.
3: Dus je weet nu pas dat je daar vrijdag.
0: Ja, maar vrijdag kan niet, dan heb ik dus programma.
3: Ja, dat snap ik.
0: Maar is het daar druk, weet je dat? Moet je dat aanmelden of kun je er dan zo op? Of zal ik het misbruik maken dat ik van de pers ben? Oh, dat is een goed idee.
3: Dat kan altijd natuurlijk.
0: Oh, dat ga ik doen. Is er dan wel ruimte of moet je ook loten dan?
3: Ik heb geen idee erop.
0: Was interessant, jongen, vanmiddag met Jaap van Dissel een stukje gekeken?
1: Nee, maar waar zijn ze nu precies dan voor helemaal die enquêtecommissie aan doen, eigenlijk?
3: Ja, ik hoor wel dat het een hele kleine tribune is. Dus niet zoals in de Tweede Kamer.
0: Oké. Nou, of ze zijn het aan het doen, zodat het parlement, de Tweede Kamer, nog lessen kan trekken uit hoe het allemaal gelopen is.
1: Okay.
0: Ik denk dat er nog wel een paar lessen te trekken zijn.
3: Ja,
0: ik weet maar nooit.
3: Wat vond je zo interessant dan aan Van Dissel?
0: Nou, dat hij als enige, ik heb al die andere dingen ook geluisterd. Ik was op vakantie naar Vietnam, toen heb ik, in het vliegtuig heb je natuurlijk geen wifi. Heb ik, dit klinkt misschien nerdachtig, dus hou je vast. Op debat direct. De app. En kun je dus debatten downloaden in lage kwaliteit. En toen heb ik dat gedaan. Heb ik er 3 gedownload van 3 uur. Toen heb ik in het vliegtuig allemaal geluisterd. Dus Bruno Bruins, Marion Koopman.
3: Ja,
0: en
3: zeker.
0: Jacques Mikkers, de burgemeester van Den Bosch.
3: Ook, ja.
0: En die waren allemaal gewoon, ja, oké, vraag mij maar gewoon dingen. En dan gaven ze gewoon een rustig antwoord. En natuurlijk, en dit is een antwoord. Dit. En Jaap van Dissel was eigenlijk vanaf het eerste moment vanochtend meteen, ja, verdediging. Ja, niet zoals ik het nu doe, hè. Niet van, oh, zo! Zo was het niet. Maar wel een beetje, ja, geprikkeld. Hij zei later nog van, ja, als ik misschien zo heb gereageerd, dan was het gewoon voornamelijk passie. Nou, dat zei Matthijs van Nieuwkerk ook. Dus, ik weet niet. Ja, gewoon, dat is het tipje. Mocht je ooit verhoord worden door het parlement, en je hebt echt niks te verbergen, doe dan niet zo. Want dan gaan mensen daar dingen achter zoeken. Vind ik. Wat vond jij?
3: Van Dissel?
0: Ja.
3: Nou, ik vond het wel interessant. Er was een groep experts gisteren die wilden in ieder geval dat het RIVM excuses zou aanbieden. Hè, van, RIVM zijn natuurlijk heel stellig in het begin van dat het coronavirus kan zich niet verspreiden.
0: Ja,
3: je kunt het maar 1 keer krijgen.
0: Ja, een antwoord op Twitter van het RIVM. Die zegt iemand tegen van de kans dat het in Nederland verspreidt is echt heel klein.
3: Ja,
0: nou ja, bewaarplaatje.
3: Ja, dus een echte sorry kwam er niet van oud-RIVM-baas Van Dissel. Maar hij zei wel van ja, de informatie die we destijds hadden, daar hebben we misschien iets te blind op gevaren. Zeg maar, ja. Alle informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, dat was niet per se volledige informatie. En dat was wel waar het kabinet destijds op acteerde. Dus nou ja.
0: Nou goed, en dan
3: is ook nog ander Haags nieuws, want dit kabinet wil statushouders aan het werk helpen. Volgens minister Aartsen zijn er veel te veel nieuwkomers die niks doen. Ja, niet per se omdat ze niet willen. Vaak zijn er te veel belemmeringen.
4: Mensen die bij een werkgever aankloppen om te werken, die zeggen, ja, ik kan niet werken, want ik moet dinsdag van 1 tot 3 naar de taallessen toe. Dus werk krijgt echt voorrang op inburgering, maar ook bijvoorbeeld allerlei verhuisbewegingen. We zien dat mensen van het ene AZC naar het andere toe gaan. We gaan kijken hoe je mensen die een baan hebben, dat je die kan belonen door ze ook op dezelfde plek te houden in dezelfde regio, zodat ze bij die werkgever kunnen blijven. Omdat uiteindelijk werk en meedoen gewoon de basis is.
3: Ja, het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Sluiten we af in België. Daar heeft de politie foto's online gezet van een gevangene die is ontsnapt. Ja, in de hoop hem te pakken te krijgen. Tijdens een ziekenhuisbezoek in Brugge ging die gevangene er vandoor.
5: De politie vraagt wel aan mensen hier in de buurt om toch extra alert te zijn. En bijvoorbeeld ook de deur niet open te doen voor mensen die ze niet kennen of die er eventueel verdacht uitzien. Volgens onze informatie gaat het om een man die vastzit voor een diefstal met geweld.
3: En inmiddels heeft de Belgische politie 2 foto's online gezet van die ontsnapte. De gevangenen dus.
0: Ja, nou ja, je weet in ieder geval dat ze, ja, dat ze niet echt aan gaan bellen. Wel? Goed. Heb je nog het weekendweerbericht?
3: Zeker. Vanavond alleen in het zuiden en oosten nog kans op een bui met een klap onweer er ook bij. Dit weekend heb je een zonnebril nodig, maar ook een poncho erbij. Wisselvallig wordt het niet warmer dan ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel.

0: Mary J. Blige, weekendmuziek, Family Affair. Het is 3FM, het is 11 voor Andres. Ik kreeg een appje van Bart. Die zei, heb jij de nieuwe van Orgel Joke al gehoord? En nee, inmiddels een klein stukje, maar ik wil ook niet te veel luisteren. Want ik vind het leuk om het samen met jou te doen in de nieuwe aflevering van... Orgel Joke, moet ik dan nog uitleggen? Een hele fijne dame die orgel speelt. Ze heet Joke. En ze doet het samen nu met Martijn Fischer. Je kent hem wel. Die onder andere André Hazes heeft vertolkt. En nog steeds wel, toch, in de concerten en zo.
1: Ja, hij heeft heel lang die musical gedaan.
0: Ja.
1: En ik ken hem, hij heeft heel lang, wat was het, iets van energiereclames of zo gedaan.
0: Oh, echt? Oh.
1: Hij wel.
0: Zij hebben samen een liedje dat heet Oranje zijn we allemaal. Want volgende week gaat het beginnen, het WK-voetbal. Waar ik trouwens verslag nog voor ga doen. Op NPO Start. Met Evert de Napel. Want als je voetbal zegt, dan zeg je Rob van de radio.
1: En zo is het.
0: Ik kreeg een appje van de baas van de radio hier van Avotros. Die zei, lees ik nou dat jij voetbalverslag gaat doen? Ik zei, ja, dat is toevallig even mijn specialiteit. Maar ik kan gewoon 2 keer 3 kwartier praten. Dat kan ik dus goed. Nou, dat is volgende week. En omdat daar er veel muziek bij hoort, is er weer een nieuw oranje plaatje. Doe aan of uit via de telefoon. Dus appen is zinloos. 0909-1336. 3 keer aan blijft hij aan. En 3 keer uit, dan gaat hij ook meteen uit. Nu via de telefoon 0909-1336 voor de nieuwe van Orgel Joke en Martijn Fischer. Je kunt gewoon bellen en je stem doorgeven aan of uit. Voor Oranje zijn we allemaal.

0: Sparta Radio 0909-1336. Aan of uit, met wie spreek ik?
1: Gefeliciteerd vandaag aan natuurlijk. Je spreekt met Jin.
0: Ach, Jin, dankjewel. 100ste aflevering vandaag. Hij is eentje, één stem voor aan. Voor Orgel Joker en Martijn Fischer. Hallo met de radio.
2: Hoi, met Peter.
0: Peter, zeg het maar.
2: Nou, alsjeblieft uit.
0: Oh ja, waarom?
2: Nou, dit is niks.
0: Oh, save by the bell. Oké, jong. Hallo met de radio.
3: Ja, hallo, ik ben Arnoud.
0: Arnoud, 099-136, zeg het maar, aan of uit?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja, waarom?
3: Heerlijk.
0: Heerlijk.
3: Ja,

0: twee keer uit en twee keer aan.
1: Met z'n allen, de meeste bier is hier.
0: Dan mag de volgende het zeggen.
1: Is ons leven.
0: 09091336. Oh, nou, we opgehangen. Nou, dan mag je, als jij nu luistert, dan mag je zeggen, moet hij nog aanblijven? Of moet hij uit?
1: Als we vechten voor iedere meter.
0: Hallo met de radio.
1: Zijn wij alle.
2: Hallo met David.
0: David, je mag het zeggen hoor.
2: Ja. Versling aan. En graag een appeltaart.
0: Robin wordt helemaal gek van appeltaart. Mag er nog eentje?
3: Doe maar.
0: Blijf hangen, dan noteren we je gegevens. Oh nee, dat kan niet. Je belt anoniem.
2: Nee, ik ben er nog. Ik blijf hangen.
0: Ja, oké, okay. Ja, nee, dan moet je blijven hangen. Het is de 100ste aflevering van de Vrijdag Vuurwerkshow. En hij blijft gewoon aan. Nee, nou is hij ook... Hallo met de radio, met wie?
4: Ja, met Erik, hallo.
0: Erik, zeg maar, Erik.
4: Nou, laat hem maar even aan, want het is het feestje, hè? Het is de 100ste aflevering.
0: Ja, hij is ook afgelopen, dus dat wil zeggen dat hij 3 minuten aan is gebleven. En op 1 is geëindigd in het klassement, toch, Robin?
3: Dat klopt, ja.
4: Dat is super.
0: Ben jij nou zo positief en meelevend omdat je ook een taart wil?
4: Nou, als dat zou kunnen.
0: Ja, Robin. Gaat het nog?
3: Ja,
0: diepe zucht.
3: Ik krijg gezeik maandag.
0: Wordt hier nee geschud? Hij schudt nee, maar hij zegt ja. Ik maak gewoon ja van. Blijf hangen. Hier is somber. Goeie avond.

0: Hey Rob, mag ik iets vragen?
1: 12 tot 12. Ja, Andres.
0: Waarom ga jij niet naar de 3FM-borrel straks?
1: Ik moet Lamme Frans naar een optreden rijden.
0: Oh.
1: Dat staat al half jaar in de agenda.
0: Oké.
1: Ja, ik had het ook liever niet gedaan. Dan zitten die mensen in Tilburg voor niks te klappen.
0: Oh, Tilburg?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Dat was
1: dus als ik ook als het afgelopen is, dan kan ik terug. Maar dan zijn jullie al weg.
0: Nou, ik niet. Alles hoor. Maak je geen zorgen.
2: Avondros. De omroep voor ons. 3FM.
3: Goed gewerkt. Persoonlijk vind ik het wel iets te veel kermis.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: In het voetbal zijn er momenten...
13: Bergkamp 2-1!
12: ...die impact maken.
14: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
15: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
12: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
16: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
12: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
17: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: goedenavond. Vrijdagavond, weekendgevoel staat voor je klaar. En ook muziek van Milo, Dr. Pressure. Eerst krijg je het nieuws, het is 1 over 7.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3 van verkeer van de ANWB. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Op de A12 Utrecht naar de Duitse grens bij Velperbroek. Je staat daar een kwartier in de file. Komt door een ongeluk. De weg is dicht. Verkeer wordt daar via de af- en toerit omgeleid. De laatste vertraging voor nu staat op de A76 Geleen naar Aken bij de Duitse grens. Het is daar een kwartier aanschuiven. Heeft te maken met een grenscontrole.
4: 3FM.

aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: Bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: 3FM.
6: Hallo NCRV.
5: Andres Oudijk.
7: Met de allerleukste avond van de week. Ik ken echt helemaal niemand die zegt maandag, dat is mijn lievelingsavond. Laten we de vrijdag vieren. Doen we met Milo en Dr. Pressure.

0: Monique, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als ik aan jou vraag, hè, wat is jouw lievelingseten, wat zeg je dan?
1: Ja, dan moet ik toch gaan voor een pastaatje.
0: Pastaatje?
1: Ja.
0: Oké, en doe je ook wel eens iets uit de frituur?
1: Ja, tuurlijk.
0: En wat gooi je dan, wat knal jij die frituur in dan?
1: Een smulrol.
0: Wat?
1: Een smulrol.
0: Ik weet niet wat dat is. Weet je, Monique...
1: Weet je niet wat een smulrol is?
0: Nee, ik weet niet wat is. Wat, kun je uitleggen wat een smulrol is?
1: Oh man, dat is zo'n heerlijk krokant korstje met gevuld met gehakt.
0: Ik ga even vragen aan mijn gast vanavond, want ik wil het met je hebben over eten. Omdat mijn gast vanavond, zeg maar van eten, haar werk gemaakt heeft. Mag ik een heel groot applaus voor niemand minder dan Hoe Vetter de Better! Hey! Manon, wat goed dat je er bent.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: De smulrol, zegt dat, ja, jou zegt
2: zeker
0: dat natuurlijk wel iets.
2: Ja, want je hebt ook nog de shawarma rol, smulrol, de kebabrol, je hebt... Zoveel
1: ja, maar de smulrol boven alles.
2: Ja, je hebt ook nog de satérol.
0: De satérol.
2: En je hebt ook heel veel cafetaria's die zelf een rol maken.
1: Ja, ja.
2: Dus
0: er gaat vanavond een wereld voor je open. Ook als je nu in de auto zit en je denkt 7:15, ik heb moeten overwerken. Gert, verdamme, weekend begint laat. Ik zou tegen je man of vrouw zeggen dat je vanavond niet mee eet. Ik durf namelijk te wedden dat je zo meteen een pitstop maakt bij de eerste beste snackbar. Monique, ik ga jou een potje sambal opsturen, oké? Okay?
1: Lekker!
2: Ik hoop dat maar naast. Oeh, lekker!
0: Oh, lekker!
1: Ja, nee, God!
0: Waar mag het potje sambal naartoe? Nou, niet je adres nu zeggen, maar...
1: Nee, naar Friesland, dat hoor je toch?
0: Oh ja! Manon, wat goed dat je er bent. Ja, jouw Instagram-account heet Hoe Vetter de Better.
2: Ja.
0: Ik vind het zo mooi. Jij bent een van mijn lievelingsinfluencers als je voorbij komt met je video's.
2: Dat is lief, dank je.
0: Want zeg maar, ja, sommige influencers die zijn gewoon een beetje overdreven reclame aan het maken voor dingen.
2: Mm-hmm.
0: Dat vind ik altijd irritant. Weet je wel, daar prik je doorheen en denk je, ja, ik zit naar een soort gescript iets te kijken. Maar als ik naar jou kijk en als ik dan kijk naar jouw gezicht terwijl jij het hebt over eten. Ja, dat gaat gewoon op standje Ibiza. Ja. Snap je wat ik bedoel?
2: Geef me eten en ik lach.
0: Dat vind ik zo leuk om te zien. Maar waar is die passie voor eten vandaan gekomen bij jou?
2: Dat is eigenlijk al vanaf dat ik kan. Ja, vanaf dat ik besta. Nee, ik... van jongs af aan vind ik eten heel interessant. Zowel gezond als ongezond.
0: Ah, je deelt vooral ongezond.
2: Ja, er is al zoveel gezondheid tegenwoordig. Het moet allemaal dit en dit kan niet meer. En zus en zo. Ja. En dat ik denk, jongens, zorg dat je basis goed is.
0: Mm-hmm.
2: En als je snackt, dan moet je er volle bak voor gaan. Gewoon 80-20. En die 20% moet je gewoon volle bak van genieten.
0: Maar dat is dus, zeg maar, het frustrerende. Dat moet ik wel een kleine kanttekening bij geven. Soms raak ik ook gefrustreerd als ik naar jouw video's kijk.
2: Waarom?
0: Nou, ik was aan het trainen voor een marathon.
2: Oh.
0: En dan... Dan moet je dus zeg maar alles laten staan waar jij het over hebt.
2: Ja, echt alles. Ook niet een keer gewoon... Het is toch ook best wel lastig als je het gewoon echt helemaal clean hebt.
0: Ik zou niet dat het leuk was, nee.
2: Nee.
0: Het was vreselijk.
2: Ja.
0: Het was vreselijk.
2: Ja.
0: Maar zeg maar, heb jij altijd, kun jij gewoon altijd eten waar je zin in hebt? Of ben je dan toch nog wel bewust bezig met ook, ik moet wel iets gezonds doen? Of hoe werkt dat?
2: Nou, zoals ik zei, mijn basis is gewoon 80% is goed. Dus ik zorg gewoon... Het verschilt heel erg. Stel, ik ga op zaterdag heb ik een feestje. Dan zorg ik wel gewoon dat ik de vrijdag gewoon gezond eet.
0: Ja.
2: En dan ga ik zaterdag, dan vreet ik alles wat los en vast zit. Dan let ik echt helemaal nergens op.
0: Ik vind het zo mooi. Mensen kunnen jou kennen van bepaalde uitspraken of dingen. Je was 30 geworden.
2: Ja, klopt.
0: Gefeliciteerd nog.
2: Dankjewel.
0: Ja, dit is dan voor mensen die zich afvragen, ja, wat voor feestje geeft iemand, wat eet iemand dan op zijn 30ste? Nou, we gaan er even voor zitten.
2: Mega grote, zelfgemaakte chocoladetaart. En deze was weer zo goed. En natuurlijk nog 2 worstenbroodjes met curry. Want dit is het beste verjaardagsontbijt wat je kan hebben. Toen had ik als tussendoortje even een bakje kwark met fruit voor de balans. Toen was het lunchtijd en heb ik tussen de voorbereidingen door even lekker wat broodjes bij de toko gehaald. Een barra met kip curry en een bouwbun. En ja, dit is toch echt altijd mega lekker. Ja, en toen kwamen mijn vrienden en familie langs en had ik een mega grote chipstore gemaakt.
0: We zijn er nog niet hoor.
2: En natuurlijk ook een met kaasjes, worstjes, toastjes en zo. Maar nu komt het allerleukste, want ik had een frietkraam gehuurd. Ik heb uiteindelijk een frietspeciaal met 3 verschillende snacks gegeten. En oh, dit was genieten.
0: Waar was het toetje?
2: Even luisteren. Kom. toch nog iets aan.
0: Dat heb ik afgediend. Som even op wat je nog aan toetjes gegeten hebt.
2: Nou, uiteindelijk geen toetje, maar ik had nog een gepaneerde hakbal in de vriezer liggen. Dus die hebben we in de vetvijver geknald. Mayo, curry en daar hebben we nog als aftersnack gegeten.
0: Ah, ik zat hier te kijken en ik dacht echt alleen maar... Jij eet gewoon meer dan ik in 5 dagen. Ik vind het gewoon echt knap. Ja. Ja, ik heb heel veel vragen waar we zo meteen even maar in moeten duiken. Je hebt namelijk ook iets ingevuld in onze vragenlijst. Daar wil ik heel even op terugkomen.
2: Oké. Okay.
0: We gaan natuurlijk ook een beetje eten reviewen vanavond.
2: Oh,
0: maar
2: leuk.
0: Daar praten we zo meteen over verder.
2: Heel
0: Eerst,
2: leuk.

0: is heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Taylor Swift je maakte. Ze maakte Elizabeth Taylor, hoor je bij 3FM. Het is Andres hier met de Vrijdagavondshow. Ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. En ik ben niet alleen, ik ben samen met Manon. Je kunt herkennen van haar Instagram-account. Hoe vetter, hoe better. Dat is een account waar je mond van openvalt. Het gaat over eten en over eten en over eten en over frituren.
1: Hey, nog meer eten.
0: Ik heb dus eigenlijk helemaal geen frituur. Hoe kijk je naar mensen die geen frituur hebben?
1: Ieder zijn ding.
0: Oké, nou dat is best wel chill. Ik zat ineens te bedenken, dacht, hoe ongezond eet ik zelf eigenlijk? Ik heb een airfryer waar ik wel eens iets in bak, maar zoals wat jij echt doet, dat is echt het echte werk.
1: Maar iedereen denkt dat de airfryer gezond is, maar de airfryer snacks die zijn al gefrituurd in de fabriek. En daar zit eigenlijk nog een laag extra overheen, wat het eigenlijk dus helemaal niet zo gezond maakt.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Gert, verdemme.
1: Ja, dus de airfryer is super handig qua bereiden, maar als je denkt ik ga het gezonder doen... Het is al gefrituurd in de fabriek.
0: Ah, dan zie je toch veel van die wortels te knabbelen als een soort broer konijn. Ik vind het leuk dat je bent. Ik krijg ook een bericht in de app van NPO Luister. Van Skippy, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Skippy!
2: Hey, nog een keer.
1: Hallo.
2: Hey.
0: Sorry, third wheeling. Jullie kennen elkaar. Kun je uitleggen, Skippy, hoe jullie elkaar kennen?
2: Ja, ik ben haar leraar geweest.
0: Wat leuk.
2: Ja, dat was toppetje, jongen. Dat was echt een geweldig meid.
0: Ja, want kijk, op internet zien we natuurlijk Manon veel eten. Was dat toen in de klas ook al zo? Of hoe herinner je Manon van de studententijd of studietijd?
2: Ja, dat is gewoon een schatje. En ik kan me niet herinneren dat ze toen heel veel at, hoor. Dat was niet echt... Nee, en volgens mij, ze eet inderdaad, wat ik al hoor, ze eet gestructureerd. De ene keer heel veel en de andere keer volgens mij heel weinig. Het blijft niet voor niks te slank, hè?
0: Nee, ja, het is wel mooi dat jullie elkaar dus nog wel volgen.
1: Ja, dat kan je
2: leuk. Ja, zeker. En ze is laatst ook wel eens op school geweest, toch, Manon?
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: Ze hadden een interview met mij gehouden.
0: Oh!
1: Voor in het. Ik heb op de rode pannen gezeten.
0: Ja?
1: Dus op de rode pannen. Hoe noem je dat?
0: Een interview?
1: Ja.
0: Een gesprek?
1: In een folder.
0: Wat leuk!
1: Ja.
0: Nou, Skippy, wat top dat je ook die radio hebt aangezet dan.
2: Ik heb altijd 3FM aan, dus ik hoor ineens hoe vetter de better ik hoor mijn honden en ik denk, die ken ik!
0: Nou, wat super. Hey, hou je van sambal, Skippy?
2: Heel.
0: Dan stuur ik je even een potje zelfgemaakte sambal op.
2: Oh, top! En ik hoop mijn hond trouwens zo binnenkort ook nog een keer te zien, zo in het Eindhoven. Nog steeds mijn hond?
1: Jazeker. En we hebben anderhalf jaar geleden of zo sportschool.
2: Gestructureerd. De ene keer heel veel en de andere keer volgens mij heel weinig. Het blijft liever niks te slank, hè?
0: Nee, ja. Het is wel mooi dat jullie elkaar dus nog wel volgen.
1: Ja, dat kan je
2: leuk. Ja, zeker. En ze is laatst ook wel eens op school geweest. Toch, mijn hond?
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: Ze hadden een interview met mij gehouden.
0: Oh!
1: Voor in het. Ik heb op de rode pannen gezeten.
0: Ja?
1: Dus op de rode pannen. Hoe noem je dat?
0: Een interview?
1: Ja.
0: Een gesprek?
1: In een folder.
0: Wat leuk!
1: Ja.
0: Nou, Skippy, wat top dat je ook die

0: Nou, Skippy, wat top dat je ook die radio hebt aangezet dan.
1: Ik heb altijd 3FM aan, dus ik hoor ineens hoe vetter en beter ik hoor mijn honden en ik denk, die ken ik!
0: Nou, wat super. Hey, hou je van sambal, Skippy?
1: Heel.
0: Dan stuur ik je even een potje zelfgemaakte sambal op.
1: Oh, top! En ik hoop mijn hond trouwens zo binnenkort ook nog een keer te zien, zo in het Eindhoven. Nog eens steeds mijn hond?
2: Jazeker. En we hebben anderhalf jaar geleden of zo sportschool. Sporten bij dezelfde sportschool.
0: Oké, ik denk al sportschool.
2: Ja.
0: Nou, leuk. Skippy, lekker die radio aanhouden en dan komt een potje sambal naar je toe.
1: Hé, hey, je bent een held.
0: Yo. Best wel leuk dat je dan zo mensen uit je verleden nog tegenkomt, toch?
2: Zeker, ja. Zeker. Maar ik heb nog best wel veel contact met mensen van vroeger ook en zo, van school.
0: Ja. Dat zou ik ook wel weer eens wat moeten aanhalen. Ik ben niet zo goed in het onderhouden van vriendschappen. maar dat lijkt me wel leuk.
2: Remy.
0: ik wil ook iets vragen wat mij in deze tijdlijn de afgelopen dagen echt alleen maar bereikt heeft. Dat gaat over zo'n influencer trip.
2: Ja.
0: New York pizza trip.
2: Ja.
0: Jij bent zelf ook eens een keer geweest op zo'n trip. Je bent ook influencer.
2: Ja.
0: Hoe kijk jij dan naar zeg maar, die hele rel die er ontstaan is? Omdat er zo gepest zou zijn in zo'n reis. Is dat iets waarvan je denkt, die influencerwereld, daar is nog een hoop te leren? Of hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, ik ben vorig jaar zelf mee geweest op die trip. En ik wil ten eerste zeggen dat New York Pizza dat tot in de puntjes regelt.
0: Mm-hmm.
2: Zij doen dat super. En ik vind het super jammer voor hun. Dat zij nu zoveel kritiek daarop krijgen, terwijl het een onderling iets is.
0: Daar kunnen zij ook helemaal niks aan doen,
2: daar
0: toch?
2: Daar kunnen zij helemaal niks aan doen.
0: Nee.
2: Echt helemaal niks. Dus dat is super kut voor hun, om het zo even te zeggen. Ik vind dat heel lastig.
0: Kun je uitleggen hoe zo'n trip dan gaat? Want kijk, ik denk dat heel veel mensen niet weten hoe zoiets werkt.
2: Nou ja, je wordt uitgenodigd.
0: Ja.
2: Dan ga je naar zo'n trip.
0: Ja.
2: Ik kende helemaal niemand. Dan moet je ook maar liggen.
0: Ja.
2: Ik dacht, nou ja, we gaan lekker uit de comfortzone. We gaan dat gewoon een keer doen. Dat is superleuk. En ik heb, uiteindelijk... Er zijn 40 man aan influencers mee. En uiteindelijk heb ik gewoon met een paar mensen heb ik... Ja... 2-3 anderen, dat is dan een beetje waar je mee omgaat. En de crew vooral, daar heb ik het heel erg leuk mee gehad.
0: Ja. En is het echt zo idyllisch als dat je kan voorstellen? Want kijk, ik heb eigenlijk, denk ik, 2 keer nee gezegd tegen dat soort dingen. Ik zou dat niet zo snel durven misschien.
2: Ja, dat snap ik ook.
0: Omdat ik het, als ik dan op reis zou gaan, zou ik het liever in mijn eentje doen. Omdat ik dan zelf kan kiezen met wie
2: Same.
0: Je vrienden wordt, zeg maar.
2: Ja, ja, ik doe ook altijd alleen maar solo reizen.
0: Snap je?
2: Ja.
0: Maar heb je dan bijvoorbeeld... dus dan ga je allemaal activiteiten doen of zo? Of?
2: Ja, dat ook. Dus dat is ook het ding. Ze hebben een heel programma.
0: Ja, dus
2: daar moet je
0: kennen.
2: Bij zijn. En je leert inderdaad elkaar kennen. En met de een klikt het wel, de ander niet. Maar dat is ook in het normale leven.
0: Mm.
2: Alleen ik zelf zou niet alles op social media gaan delen.
0: Maar... En hoe kies je eigenlijk bedrijven die bij jou passen voordat je daarmee samenwerkt, zeg maar?
2: Ja, er gaat best wel wat tijd aan vooraf. Ik doe alles zelf.
0: Ja.
2: Al het mailcontact ook. Dus het is ook gewoon echt goed vragen van, wat verwachten jullie? Hoe ziet de campagne eruit? En dan kijk ik van, oké, past het bij mij of past het niet bij mij?
0: Ja.
2: Ik werk nou bijvoorbeeld samen met een Hela of een Croquis.
0: Ja.
2: En dat zijn superleuke merken, hele fijne mensen. En dat sluit supergoed bij mij aan.
0: Ja, dus het is wel iets wat bij jou...
2: Bij mij past. Ja, zeker. Maar het laatste, ik krijg zoveel aanvragen ook van random andere dingen dat ik denk, ja...
0: Pink Lady hoeft jou niet te bellen.
2: Nee. Nee.
0: Hey, dat snap ik.
2: Het verschilt heel erg.
0: Het is Manon hier van Hoe Vetter de Better. Ik vind ook dat we zo meteen even iets moeten gaan taste testen. Want
2: lekker.
0: Jij bent natuurlijk... Jouw smaakpapillen die zijn gewoon extra ontwikkeld. Als je het vergelijkt met die van ons.
2: Op frituurgebied.
0: Er staat hier een zak. Nou, die ga ik er zo meteen bij pakken. En jij kunt kans maken op een bon van Thuisbezorgd. Hoe je die wint. Hoor je na Noah Kahan.

0: Martin Garrix in de avondshow. Jorden, told you so. Het is vrijdagavond en ik kan me voorstellen dat je gewoon geen zin hebt om te koken, toch? Ik bedoel, je hebt de hele week misschien je gezin moeten onderhouden. Heb je weer bami gemaakt? Heb je daarna weer wat eten mensen nog meer aardappels gepoft? Of een pastaatje in elkaar geflanst? I got you als je vanavond geen zin hebt om te koken. Want ik heb hier een thuisbezorgbon liggen. Die kan van jou zijn. Gaat als volgt. Ik heb Manon te gast van het Instagram-account. Hoe vetter, de better. En Manon, kijk, jij houdt van eten. Jouw Instagram-account gaat over eten. Mm-hmm. Uit de frituur, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus ik heb iets voor je geregeld wat zeg maar in jouw straatje ligt.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Namelijk een tas uit de frituur.
1: Oh.
0: Dat zijn eigenlijk twee tassen.
1: Even kijken.
0: Wat zit er allemaal in?
1: Dat hebben jullie allemaal meegenomen. Gaan we voor de... de ASMR.
0: Ja. Ik zit er helemaal in.
1: Even kijken. We hebben een burger. Is het een Febo grillburger?
0: Ja, kent het ook aan het doosje.
1: Of is het McCrocket, zoals de meme zei?
0: Het is de kroketburger met saus.
1: Heerlijk.
0: Ik ben benieuwd. Er zitten ook namelijk jalapeno cheese pops in een andere tas.
1: En ook een kroketje.
0: Hé, hey, wat super.
1: Lekker.
0: Kijk, hoe het werkt. Manon, jij mag zo meteen drie gerechten proeven.
1: Ja.
0: En dan nog niet verklappen welke je het lekkerst vindt. Want dat mogen mensen raden via de app van NPO Luister. Dan bellen we straks iemand terug en als die het goed heeft... Oh, dat gaat nu... Je kijkt echt alsof je 100.000 euro hebt gewonnen.
1: Ja, dat is het. Ik doe een doosje open en dit ziet er zo vies en vatsig uit. Heerlijk.
0: Wat zie je liggen?
1: Ik zie van die aardappelwafels met kaas, bacon, saus.
0: Ja, mooi. Laten we nog even één track doen. Daarna mag je dus van alles een hap nemen. En dan kunnen mensen dus raden wat je het lekkerst vindt.
1: Okay.
0: Als mensen dat goed hebben, dan winnen ze vanavond nog een thuisbezorgbon, zodat je zelf niet hoeft te koken.

0: beetje power jouw kant op in de vorm van broodje bak pauw. Jorden, de opposit, Gers en Sef. Oké, okay, Manon.
1: Ja.
0: Hoe vetter, de better. Jij hebt allemaal eten voor je staan.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat je daarvan het lekkerst vindt.
1: Ik ook.
0: Wat heb je allemaal voor je staan?
1: Ik heb hier van die poppers, wat jij zei. Jappaleno. Jappaleno. Ja. En ik heb hier een bakje met aardappelfriet. Met van die hele chemische saus erover en bacon. En dan heb ik hier een broodje macroket met... Ja, wat voor saus zit erop? Mosterdsaus.
0: Even kijken, ik heb op zich ook een bonnetje. Er zit...
1: En een kroketje.
0: Oké. Okay. Nou, je mag van alles dus een hap nemen. En dan is er de vraag, welk ding vind je het lekkerst?
1: Oké. Okay.
0: Met wat ga je beginnen?
1: Met de poppers.
0: De poppers, oké, okay, daar gaat hij. In 3, 2, 1.
1: Oh, het is niet zo crunchy.
0: Nee, het is helemaal niet. Het ziet er een beetje uit als een mini-oliebol.
1: Ja, kijk. Ja, ik zeggen, zie de binnenkant, maar...
0: Oh, het is heel droog.
1: Kunnen mensen dit zien?
0: Ja, wacht. Dan moet je wel blijven praten, anders ga ik het beeld
1: kijk,
0: weg.
1: Oh, sorry. Ja. Oh, kijk, hallo, hallo. Kijk, de Jappaleno-popper.
0: Ah, de systemen die zijn ook al toe aan weekend hier, blijkt.
1: Precies.
0: Oké. Okay. Ja,
1: het is jammer dat hij niet helemaal meer vers is. Mm. Ik denk als dit vers... Mag ik zeggen wat ik ervan vind?
0: Ja, ja, tuurlijk. Je mag al wel zeggen, maar nog niet wat het lekkerste is.
1: Oké. Okay. Als dit vers zou zijn, dan zou je meer een crunch hebben wat het lekker maakt.
0: Mm-hmm.
1: Dan zou dit best wel een goede snack kunnen zijn. Maar ik hou van saus. Misschien nog iets van een lekker sausje erbij.
0: Ja, hoe noem je mayonaise ook weer?
1: Levensbenzine.
0: Zo'n goor woord. Ik vind dat zo'n smerig woord.
1: Het grappige is, als ik nu voortaan mayo in mijn video's zeg... reageren mensen echt met, wat is mayo? Dat is toch levensbenzine?
0: Eerlijk, dan heb je de game al uitgespeeld.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Ja, sowieso, ik heb nog een fragmentje. Iets wat ik namelijk vroeger nooit mocht met eten, dat is letterlijk jouw werk.
1: We gaan Frika Jenga spelen. Snijd de frikandellen in rechthoekige blokjes, zodat ze op Jenga blokjes lijken. En stop ze dan in de frituur. Als de Frika Jenga klaar is, stapel ze dan op tot een Jenga-toren. We gaan spelen.
0: Ik heb al geleerd dat je niet mag spelen met eten, maar dat is jouw baan geworden.
1: Mijn ouders hebben mij dat ook geleerd. Maar het allerbelangrijkste vind ik is dat je plezier hebt in dingen. En we hebben alles gewoon opgegeten. We hebben lekker broodjes, frikandellen op de broodjes gelegd, sausjes erbij. En dan een frikandellenparty. Ja. Top.
0: Nou, oké. Okay. Wat heb je nog meer liggen?
1: Ik ga nu voor die aardappelschijven met saus.
0: Ja, je houdt van saus, dus dat is op zich al een...
1: Ja, dit is van die chemische cheddar. Ik hou van cheddarkaas als het echt een goede, bijvoorbeeld uit Engeland of zo. Maar dit, nou ja, laten we een hap nemen.
0: Ja, neem een hap. Oké, 3, 2, 1.
1: Oeh.
0: Nee, dit gezicht heb ik jou echt nog nooit zien trekken.
1: Nou, die aardappelfrietjes zijn lekker. Maar ik weet niet wat we sausen erop hebben gedaan, maar dit is niet best.
0: Oké, okay. Wat vind je eigenlijk van mensen die niet houden van kaas?
1: Mmm, je mist wat. Nee, jou niet van kaas.
0: Nee, ik lust geen kaas. En ik zie dat, ik heb even gekeken, er zit hier een lading kaas op in dat ding.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik over mijn nek zou gaan, maar ik zie dat het bij jou ook niet heel goed valt.
1: Maar ik denk dat hier geen kaas in zit. Weet je wel, van die plakken cheddar, ja, hoeveel procent kaas zit daarin? Dus voornamelijk gewoon...
0: 0,5.
1: Nou, dan. Ja. Dan kan je niet echt kaas noemen, vind ik.
0: Oké, okay, laten we er nog eentje doen.
1: Oké, okay, broodje macroket met mosterdsaus. Komt-ie. Crunch kan beter.
0: Oké, okay, dat is iets wat we moeten opschrijven eigenlijk, Aaron. De crunch kan beter. Hoe lang geleden was het ook weer bezorgd?
2: Ja, veel te vroeg.
0: 2 uur geleden of zo. Ja.
2: Maar hij is nog lekker.
1: Ja, het is koud. Maar
0: oké. Okay.
1: Ben ik daar gewend.
0: Manon heeft 3 dingen geproefd. Namelijk de jalapeno balls, de cheddar, de kroketburger. Nee, wat heb je nou nog geproefd?
1: Ja, de Jappaleno poppers, de cheddar en de McCrocket.
0: De McCrocket. Oké, waarvan denk je dat ze hem uiteindelijk het lekkerst vond? Wil je die ook nog proberen?
1: Ja, nou, zeker. Het ligt voor mijn neus.
0: Jank het erin. Wat is het?
1: Een kroketje.
0: Oké.
2: Okay. Ik hoorde een crunch.
0: Ik hoorde ook een crunch.
1: Heel goed. Alleen, ik mis levensbenzine. maar lekker.
0: Oké, stuur even iets door. Jalapeno balls, burger, cheddar of de kroket. En wie weet maak je kans op een thuisbezorgbon. Nou,

0: Fatboy Slim. Ja, vind ik zo dik, hè. Die gozer is gewoon boven de 60. En die kan je gewoon nog steeds zien op Ibiza elke zomer. Die staat gewoon nog steeds te pompen. Dan ben je toch gemaakt voor het artiestenbestaan. Ja, kijk, mij ga je het echt niet meer zien doen, hoor. Ik ben na mijn 60ste echt wel weg van de radio, denk ik.
1: Ja?
0: Ja, ik denk niet. Je moet ook stoppen op je hoogtepunt, hè?
1: Waarom?
0: Ga naar huis.
1: Badum.
0: Nee, ja, dat kan je toch niet je hele leven blijven doen, denk ik.
1: Als jij iets echt leuk vindt, dan kan je dat je hele leven blijven doen. Ben ik van overtuigd.
0: Blijf jij je hele leven video's maken over eten? Wat komt er nog meer bij?
1: Tot wanneer ik het leuk vind, blijf ik dit doen. Maar als ik dadelijk denk, ik vind er geen zak meer aan, ik vind het niet meer leuk, dan stop ik.
0: Heb je nog dromen, dingen die je dan zou willen doen?
1: Ja, ik zou heel graag een eigen snackboek willen uitbrengen. En ik ben bezig met een eigen tv-programma.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Laat me raden, overeten.
1: Nee, goed geraden.
0: Wat leuk, en wat ga je dan, presenteer je dat of maak je echt de recepten? Of,
1: nee, ik ga presenteren. Dus
0: wat
1: we
0: leuk.
1: Gaan echt in, het is voor Omroep Brabant.
0: Ja.
1: Dan gaan we echt door heel Brabant gaan we op zoek naar de lekkerste snacks. En schuiven aan bij leuke Brabanders met een speciaal recept.
0: Wat super. Wanneer komt dat op tv?
1: Einde dit jaar.
0: Kijk, super. Dat even in de agenda zetten. Mogen we ook dan weten hoe het gaat heten?
1: Ik weet niet of ik het al mag zeggen.
0: Van ons mag het.
1: Ja, maar ik weet niet. Ik weet niet wat ik wel en niet mag zeggen verder eigenlijk.
0: Oké. Nou, dan krijgen we die nog te goed van je.
1: Ja,
0: als dat
1: zeker.
0: Uit is, moet je het even laten weten.
1: Ja, einde dit jaar.
0: Dan was er ook nog een maaltijdbon te winnen. Want ja, laten we eerlijk zijn. Wie heeft er nou zin om te koken op een vrijdagavond? Manon, hoe verder de better. Jij hebt net allemaal shit getest.
1: Ja.
0: Wat heb je ook weer voor je staan?
1: De jalapeno poppers, de wafelfrietjes, een kroketburger en een normale kroket.
0: Oké, dus je hebt echt van alles wat geprobeerd. In de app van NPO Luister kon je gokken wat Manon het lekkerste zou vinden. Aan de telefoon is Marcia. Marcia, goedenavond.
2: Hallo.
0: Wat is jouw lievelingssnack?
2: Ja, ik ben echt tegenovergestelde van Manon. Dat maakt altijd alles gezond.
0: Oh, wat leuk! Oké, dus jij zou zeggen komkommer.
1: Wat is dan je gezondste snack? De lekkerste gezondste snack?
2: Ja, ik ben net mijn bananenbrood aan het snijden. Die heb ik zelf gebakken.
1: Oeh, lekker.
0: Bananenbrood!
2: Maar als ik echt voor een vieze vette snack ga, dan pak ik toch een frikandel speciaal.
0: Dat is met uitjes en met curry en zo, toch?
2: Ja.
1: Heel goed, okay. Curry, geen ketchup.
0: Nee, ik weet al waar ik het over heb.
1: Heel goed.
0: Dat was een pure gok. Marcia, wat denk jij dat Manon het lekkerste vond? Dan wil ik daarop graag jouw antwoord. Want het zou zomaar kunnen zijn, als je het goed hebt, dat jij er vandoor gaat met een thuisbezorgbon ter waarde van 25 euro.
2: Kijk. Ik denk die kroketburger.
0: Dan ga ik naar de eenkoppige jury. Getaste-test en wel. Manon.
1: Ja.
0: Mag ik daarop jouw antwoord? Wat was de lekkerste snack?
1: Ja, de kroketburger. Hoppatee!
0: Hey, Marcia, jij hoeft niet meer te koken vanavond.
1: Hey!
2: Yay.
0: We gaan het naar je opsturen. Ja, ben je eigenlijk wel blij dan als je niet echt van snacken houdt met een thuisbezorgbon?
2: Nou, ik heb 2 pubers, dus dat komt wel goed.
0: Oké. Nou, dan is het voor hen. Ik wens je een hele fijne vrijdagavond.
2: Yes, dankjewel.
0: En Manon, ik vond het echt leuk dat je er was vandaag. Ik ga die nog een klein hapje proberen van wat je voor je hebt staan. Laat weten hoe je tv-programma gaat heten. En ik blijf je met heel veel plezier volgen op Instagram.
1: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Uiteraard. Mooi. Zometeen krijg je muziek van Sommie. Dark Before the Dawn. 3FM.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voorwie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Een hele goede avond. Zometeen kan je een pot versgemaakte sambal winnen. Hoe? Vertel ik je straks. Eerst krijg je het nieuws. Ja, het is 7:55. Sorry, maar het was een beetje gezellig.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Een meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
5: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
4: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
6: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
4: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk.
5: Met zometeen muziek van Somjeu. Dark Before the Dawn ga je horen. Maar kom op, het is ook vrijdagavond. Zullen we eerst even knallen? Florence and the Machine in de Calvin Harris remix.

Somjo Jordi en Dark Before the Dawn. Ik ga je zo meteen vertellen bij... ik ga je zo meteen vertellen over, dat kan ik eigenlijk beter zeggen, het concert waar ik gisteren was. Maar ik wil je eerst gewoon even een beetje die vrijdagavond in laten glijden. Ik weet niet of je al een drankje aan het doen bent met vrienden, dat je nog naar de gym wil. Ik weet wel, dit liedje...

You're the Falls in de avondshow. My number. Ik hoop dat je een beetje energie hebt. Want ik ga iets aan je vragen. Ik ga je vragen om je open te stellen voor drum en bass. En ik kan me voorstellen dat je dat een moeilijk genre vindt. Het is namelijk niet een heel doorgaans genre waar je op kan dansen in de club. Gisteren ben ik in 013 in Tilburg. Groot poppodium waar... Nou, gasten kwamen die wel aan hun derde jeugd bezig zijn. Ze zijn ouder dan mijn vader en moeder bij elkaar. Maar hun muziek is jonger, energieker dan de puppy die mijn ouders hebben. Het gaat om Chase and Status. Wat ik er zo hard aan vind, de show die ze gisteren gaven was echt voor de liefhebbers. Dus niet al die grote hits, niet al die grote commerciële dingen. Puur en alleen voor mensen die houden van drum and bass. Als je aan het inkakken bent, of als je denkt, ik heb een lange week gehad... ik weet niet hoe jij tot rust komt, misschien lees je een boek. Dat doe ik ook allemaal. Maar soms, als ik hardloop, dan luister ik dit.

Stel je voor, hè, je pakt op deze vrijdagavond een zelfgemaakte pot sambal. Ik hoor je denken, dat kan toch helemaal niet? Ja, dat kan wel. Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. Aan jou de vraag, is dat verhaal Odijk? Heb ik het echt meegemaakt? Of is het onzin? En heb ik het gezogen uit mijn dikke duim? Het verhaal heeft te maken met een Felix-scooter die ik heb gesloopt. En ik ben gered door een BN'er.

goes. Stel je voor, hè, je pakt op deze vrijdagavond een zelfgemaakte pot sambal. Ik hoor je denken, dat kan toch helemaal niet? Ja, dat kan wel. Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. Aan jou de vraag, is dat verhaal Odijk? Heb ik het echt meegemaakt? Of is het onzin? En heb ik het gezogen uit mijn dikke duim? Het verhaal heeft te maken met een Felix-scooter die ik heb gesloopt. En ik ben gered door een BN'er. Hoe dat zit hoor je na nieuwe...

0: Bros.
1: Stel je voor, hè, je pakt op deze vrijdagavond een zelfgemaakte pot sambal. Ik hoor je denken, dat kan toch helemaal niet? Ja, dat kan wel. Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. Aan jou de vraag, is dat verhaal Odijk? Heb ik het echt meegemaakt? Of is het onzin? En heb ik het gezogen uit mijn dikke duim? Het verhaal heeft te maken met een Felix-scooter die ik heb gesloopt. En ik ben gered door een BN'er. Hoe dat zit hoor je.

kan je doorsturen naar de app van NPO Luister. Is dit verhaal Odijk of is het onzin? Ik ben in Amsterdam en ik heb daar een deelscooter nodig. Weet je wel, zo'n Felix. Dat is een hartstikke hippe en dure deelscooter die je met een app kan ontgrendelen. Het was namelijk zo, ik moest naar een borrel en ik had te veel pijn na het hardlopen om te voet te gaan. Nou is het ding, ik rijd nooit scooter, ja, dus ik weet niet hoe dat werkt. Ja, gas zit rechts en de rem zit links, maar hoe moet je zo'n scooter van de standaard krijgen? Hoe moet je hem ontgrendelen? Nou, weet je wel, dus ik met die app die scooter gescand. Ik probeer hem uit het vak te rijden, maar blijkbaar heb ik iets nog niet goed gedaan met de standaard. Die stond er namelijk niet meer op. Dus ik liet die scooter in, nou, ik denk wel 10.000 stukken vallen. Dat ding klettert echt zo uit mijn handen. Het is echt een Hasbro-puzzel op de grond. En ik sta daar toch een partij te godveren. Het is echt heel erg. Ik stond echt te schelden tegen mezelf. En op dat moment word ik aangetikt. Komt er iemand naast me staan en die zegt: jij ziet eruit alsof je wel een drankje kan gebruiken. Dus ik zo, ja, dat heb ik. En ik draai me om terwijl ik dat zeg. En ik zie iemand op zo'n deelscooter zitten die me gaat parkeren. En ik zeg: hey, jou ken ik. Is het Monica Geuze? Dus ik zeg: nou, Monica, aan één drankje hebben we niet genoeg vanavond. Dus wij gaan zitten naar een terras. We zitten daar een beetje te jeppen over dingen en over het leven. En het enige wat ik in mijn hoofd dacht was dat liedje, weet je wel, van Monica, Monica, Monica, Monica. Laat me zitten aan je kont. Uiteraard heb ik dat niet gedaan, maar ik ben een chique jongen. Ik ben alleen wel die hele borrel vergeten. Die mensen zitten nog steeds te wachten. Ja, maar ja, wat zou jij doen als je Monica tegenkomt en ze zegt: wil je wat drinken?

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM

0: Dit verhaal is...
1: Oh, ga ik al helemaal... Ik zit echt alleen maar domme fouten te maken. Sorry, Henry.
2: Maakt niet uit.
1: Dankjewel dat je zo vergevingsgezind bent. Live vanuit de trein, terug vanuit Zwitserland.
2: Ja, klopt.
1: Wat heb je in Zwitserland gedaan?
2: Jawel.
1: Sorry?
2: Gewerkt.
1: Gewerkt, kijk. Lekker, man. Working abroad.
2: Ja, ja.
1: Wat is iets wat Zwitserland wel te bieden heeft en Nederland niet?
2: Het is erg structureerd.
1: Oh ja, nou, dus dat niks van mij zijn. Goed.
2: Nee, ja.
1: Henry, jij zit in Odek of Onzin. Met andere woorden, jij hoort het verhaal.
2: Ja.
1: Ik vertel je net dat ik met Monica een drankje heb gedaan. Monica Geuze, voor als jij haar niet kent. Zij is de DJ geweest van Ronnie Flex. Maar je kent haar natuurlijk ook als vlogger. Ze heeft een eigen kledingmerk, make-up. Ze is een hele grote ondernemer. Ik kwam haar tegen in Amsterdam omdat mijn deelscooter... die viel uit elkaar omdat ik niet wist hoe de standaard werkte. En zij kwam toen net terug met haar deelscooter. Dus zij stond in het vak naast mij en zei ze... Nou, jij ziet eruit alsof je een drankje nodig hebt. Ja, jij hoort het verhaal, Henry. En wat denk jij? Odek of onzin?
2: Ik denk dat het onzin is.
1: Waarom denk je dat het onzin is?
2: Ik volg je wel een beetje. Dan had ik het al vast een keer tegengekomen.
1: Ah, jij zegt, ik heb het niet gezien op Instagram.
2: Ja.
1: Maar Instagram is natuurlijk maar een heel klein stukje van mijn leven, hè?
2: Dat snap ik.
1: Ah.
2: Maar je bent al een redelijk over boek, dus...
1: Ja. Oké, Henry, als het waar is, dan win jij een pot sambal. Mocht het inderdaad onzin zijn, daar gaan we, jongen.
0: Dit verhaal is... onzin.
1: Henry!
2: Hey, goed zo.
1: Jij wint een pot vers gemaakte sambal Odijk.
2: Yummy.
1: En een fijne reis naar huis, jongen.
2: Oké, goed zo. Hoi, hoi.
1: I like

The Dare. Hij maakt de Girls. Hey, we gaan er een mooie avond van maken samen. Ik bedoel, we gaan zo richting 10, hè. Een klein dansje. Gaat dat nog gewaagd worden vanavond? Bij mij niet, hoor. Maar wel bij een grote. Hey, kleine dansjes. Grote dansjes. Eric Pritz is hier. En piano.

0: Kensington, Living For bij 3FM. Zometeen kun je jouw lievelingstracks op de radio horen. Ik bedoel, je ontdekt overal muziek, toch? Of je nou bij de HEMA een taartje aan het halen bent, of dat je gewoon in een vette club staat bij DJ Punk bijvoorbeeld. Muziek kan je overal ontdekken. Shazam draait over uren. En ik vind het leuk om in je kopje te kijken. Wat is jouw daily discovery? Wat is een liedje dat je naar je vrienden hebt gestuurd waarvan je denkt zo, hey, maar dit is echt vet. Wil je dat dan ook naar mij sturen via de NPO Luister-app?
1: Daily Discovery.
0: Dankjewel, Ivo. Dan kan ik namelijk jouw Daily Discovery zometeen live aan elkaar mixen.
1: 3FM.
0: En daarmee vergroten we allebei onze Spotify.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan €8.
5: Hè? 8? Oké.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Bekijk nu de collectie van Keesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmith.nl.
14: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Zometeen kans om jouw lievelingsmuziek op de radio te krijgen. Je weet me te vinden via de NPO Luister-app. Hoe en wat vertel ik je zometeen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
17: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
16: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
18: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
16: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: 3FM.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Het lekkere van Albert Heijn.
22: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
23: Medicijn? Het is maar een neusspray.
24: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
25: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Ja! Echt serieus?
28: Oh, wat een geld!
29: 18.000, potverdikke me.
30: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
32: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
33: 18 plus speelbewust.
34: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

muziek. Dat is wat je gaat horen binnen nu en 2 minuten. Als je houdt van elektronisch, maar wel een beetje met instrumentatie, dan vind je het hard. Je hoort het nou, Ray.

avondshow met muziek van Fat Dog. Go fuck yourself. Ja, weet je wat het is? Je moet niet boos worden dat ik dit nu ga zeggen, maar vol is vol. Weet je wel? Ik heb het over de buitenlanders in ons land. Ik zit op de camping. Nou, je kent het wel. Lekker in de natuur. Echt genieten. Er staat een tentje waar je in kan slapen. Zo'n pop-up ding. Er staan koude vipers voor mijn neus. Ik zit te jeppen met mensen om me heen die ik graag zie. En ineens, uit het niets, spant er weer zo'n buitenlander. Ja, ik ben er klaar mee, man. Ik vind echt dat we daar wat aan moeten gaan doen. Ik heb het. Over de Aziatische hoornaar. Ja, heb je wel eens een Aziatische hoornaar gezien? Nou, ik zit op de camping. Die dingen die zijn zo ontiegelijk groot. Ik schrok me de pleuris. Ja, ik ben sowieso bang voor wespen en ik ben er wel eens gestoken. Ik weet niet of je dat ook hebt gehad. Ik kon 3 dagen niet lopen, zoveel pijn deed het. Die Aziatische hoornaars zijn dus nu echt in massale onderweg naar Nederland. En ik wil je daar toch even voor waarschuwen, want die dingen zijn zo groot. Die stappen in je auto en die rijden naar huis, weet je wel. Dames en heren, vol is

0: We Are Your Friends. Als je nou echt zin hebt in een kroeg-anthem, dan is deze dat. Die zorgt er gewoon voor dat elke dansvloer gevuld wordt. Ook al is er niemand. Iedereen wil dansen op We Are Your Friends. Ja, voor de echte liefhebber ben je helemaal terug in 2022 als je dit hoort. Dit was toen het anthem van het WK voetbal. Ja, we zitten niet zo heel ver meer van het WK af. Volgens mij vertrekken onze spelers aankomende week naar Amerika. Ze zijn al gegaan. Ja, Aram, mijn regisseur en collega, jij bent helemaal voetbalfan. Helemaal voetbalgek.
1: Zeker als Nederlands elftal speelt.
0: Ah, dit wordt een fantastisch WK, toch? Maar,
1: ik heb er alle vertrouwen in. Mensen zijn een beetje pessimistisch, maar ik denk dat het wel moet lukken.
0: Nou, ik heb Nederland al gereisd te kijken afgelopen week. Wij worden wereldkampioen.
1: Ja, joh. Maar Frankrijk heeft gisteren ook verloren en Spanje heeft gelijk gespeeld, dus het komt helemaal goed.
0: Kijk, het mooie aan zo'n WK vind ik wel, dat iedereen die niks van voetbal weet, inclusief ikzelf, zich er toch mee gaat bemoeien. Ik wil namelijk gewoon zoveel mogelijk avondjes naar de kroeg. Eigenlijk komt het voor mij daarop neer. Jij kijkt echt aan naar het voetbal. Naar de specialiteiten.
1: Zeker, opstelling, ja. Tactiek.
0: Ja. Nou, als je tegen mij zegt dat Elmo in het veld staat, dan zou ik het nog geloven.
1: Kan jij drie spelers noemen van het Nederlands elftal?
0: Ja, dat kan ik wel. Virgil van Dijk.
1: Ja, één.
0: Donian Maler.
1: Oké, we rekenen hem goed. Donian Maler, ja.
0: Frenkie de Jong.
1: Och,
0: toch?
1: Kenner, een kenner.
0: Ja. Jack van Gelder, wie? André, zo rijk, dames en heren. Nee, ja, we gaan natuurlijk met die IFM ook naar de EK. Barend en Benner, die ga je het hele WK horen vanuit een camper. Die gaan crisscross door Amerika reizen om de oranje koorts te verslaan. Alleen in Nederland vind ik de oranje koorts nog wel meevallen. Aram, hoe komt dat?
1: Nou ja, je had het over Algerije. Ja. Maar dat komt altijd pas op gang als we een beetje verder komen. Dus de knock-out fase, als het echt om gaat, dus dat je wedstrijd echt moet winnen.
0: Ja.
1: Dan komt het echt op gang. Dus na de 16e finales. En, dan de
0: en dat gaan wij sowieso halen, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommigen zeggen van wel.
0: Nou, ik denk. Nee, maar ik denk dat we dat gaan halen. Want het enige waar ik ook naar uitkijk is de halftime show. Dat is iets nieuws. Het is een beetje geïnspireerd op de Champions League van het rugby.
1: Ja.
0: Wie komen er allemaal optreden?
1: Even kijken, we hebben Shakira.
0: Ja.
1: We hebben Madonna.
0: Ja.
1: En we hebben BTS.
0: Ja, dit zijn echt de allergrootste, der allergrootste muzikanten van dit moment. Die gaan daar dus een half uur lang optreden. Dat betekent dus ook dat de rust langer duurt. Dat gebeurt eigenlijk helemaal niet zo in voetbal. Ik kijk daar heel positief naar tegenover. Hoe kijk jij daarna als echte voetballiefhebber?
1: Ja, ik denk dat het verschrikkelijk is als voetbal. Ja, je wil... Ja. Je hebt altijd een kwartiertje en nu opeens een half uur. Dan ben je er helemaal uit.
0: Je mag Shakira zien, hallo.
1: Ja, die voetballers zitten gewoon zwetend en zenuwpezend in de kleedkamer te wachten.
0: Kan mij die voetballers rotten? Nee, maar ik bedoel, als je Shakira kan bekijken, die vrouw is 50, hè. Besef hoe zij eruit ziet.
1: Ja.
0: Ja, en ook wat voor muziek gemaakt.

0: Hey, ik zeg net, we worden wereldkampioen met voetbal. Ik draai die, Shakira. Wij worden helemaal geen wereldkampioen. Colombia doet ook mee, jongens. Ik kom uit Colombia. Mijn grootste droom zou zijn Nederland versus Colombia. Ik heb dat één keer gezien in een oefeninterland. Dat was in de Johan Cruijff Arena. En ik zit met allemaal oranje supporters om me heen. In mijn gele Colombiaanse voetbalshirt. Dat is fantastisch. Ik zou echt dat zo spannend vinden als dat gebeurt. En ik heb dan radio-uitzending of whatever. Dan ga ik die hele uitzending lang in Spaans voor je doen. Aram, Colombia wordt wereldkampioen.
1: Ik hoor het.
0: Pak Nederland. Pak Samuel Welten met zijn WK-song.
1: Oké.
0: En dat is Colombia, es campeone del mundo. Esta grande. Oké, moet ik wel even aan mijn Spaans werken dan. Zometeen vrouwtje, ja.

0: zo'n ongelooflijk goed liedje gemaakt door Vrouwtje. Je hoorde Jaar na Jaar. Alright, ik dank alvast Milan. Die stuurt een bericht door. Die zegt, hey Andres, 5 jaar geleden heb ik een nummer ontdekt en gedeeld met mijn beste vriend. Sindsdien is het ons meest beluisterde nummer. Nou, welk liedje dat is, ga je zo meteen hopelijk van Milan zelf horen als ik hem ga bellen. Maar ik ben op zoek naar liedjes die jij hebt ontdekt. Het maakt niet uit of het nieuw is of oud. Ik ben gewoon benieuwd, wat stuur jij door naar je vrienden? Wat is jouw
1: Daily Discovery?
0: Wil je die ook naar mij sturen via de app van NPO Luister? Ga ik het namelijk zometeen live aan elkaar mixen. Doe ik na muziek van Over.

0: Ilonka Per Force, die zegt in de app... Hey Odijk, het nieuwe nummer van Frenna en Ronnie Flex vind ik vet, heb ik ontdekt. Die heb ik net een half uurtje geleden gedraaid. Die heet Populair, is ook nog samen met Idali. Super goed liedje. Ik ga naar Milan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij hebt dit liedje ontdekt door jouw beste vriend.
1: Ja, klopt.
0: Vertel, want hoe hebben jullie dit met elkaar gedeeld?
1: Nou, 5 jaar of 6 jaar geleden ongeveer, tijdens corona, zaten we een beetje op TikTok gekeken en toen kwam dit nummer voorbij. En hij had me die toen naar mij toegestuurd tijdens onze examens.
0: Ja.
1: En sindsdien is het eigenlijk ons meest geluisterde nummer.
0: Oh, sick man.
1: Elke keer.
0: En wat vind je zo goed aan het liedje?
1: Ja, ik ben gewoon heel erg een zieke Travis Scott fan. Hij zit ook op dat nummer, dus...
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Vandaag.
0: Welk liedje is het? Waar gaat het om?
1: Ja, dat is Go Legend van Big Sean.
0: Ik ga hem voor je draaien, jongen. Dankjewel voor het doorsturen, Milan.
1: Geen probleem. Jij bedankt.
2: Daily Discovery.
0: Als je er ook in hebt, je weet me te vinden. In de NPO Luister app. Do you know where you're going to? Do you like the things that life has shown?

0: Het is de tune van Milan. Hij heeft dit ontdekt met zijn beste maat in coronatijd. Ze deelden dit nummer met elkaar en sindsdien is het hun meest beluisterde nummer. Go Legend, Metro Boomin, Travis Scott en Big Sean. Je kunt ook jouw tracks doorsturen.
1: Daily Discovery.
0: Liedjes die jij hebt ontdekt en het mag echt in elk genre zijn. Je weet me te vinden in de app van NPO Luister. Zolang jij het maar deelt met je vrienden.

0: tekst die je kan doorsturen. Hoppatee. Robert die zegt lekker bezig, Andres, goede DJ skills. Ja, ik doe het allemaal live. Hè. Ik heb de 3FM draaitafel erbij gepakt. Dat zijn twee van die grote DJ sets. Ik draai alles wat jij hebt ontdekt. Ik vind het jammer dat ik je niet kan bereiken, Tessa. Ze zegt namelijk, kun je Backseat draaien van Balu Brigada? Vind ik een leuk liedje. Maar gelukkig, de telefoon gaat wel over bij Tycho. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat heb jij ontdekt, jongen?
1: Ik heb een band ontdekt, die heet South Arcade. En die hebben een geweldig nummer genaamd Stone Cold Summer.
0: Wat vind je er geweldig aan?
1: Ja, ik vind het gewoon, het geeft het gevoel alsof je weer terug bent in die early 2000 vibe. En ik vind dat echt gewoon zo geweldig.
0: En waar heb je het ontdekt, Tycho, die early 2000 vibe?
1: Ja, ik heb die band zelf via TikTok ontdekt.
0: Shout out TikTok.
1: Dus,
0: We gaan hem pompen gewoon, man.
1: Sorry?
0: Ik ga hem voor je pompen.
1: Ja.
0: Oké, graag gedaan.
1: Top, dankjewel. Yo.

0: Het is eventjes knallen met Stone Cold Summer. Tessa, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, wat heb jij ontdekt? Wat is jouw
2: Daily Discovery?
1: Backseat van Balu Bridge.
0: Balu Brigada.
1: Ja.
0: Wat vind je er leuk aan?
1: Het is gewoon een hele coole vibe.
0: Ja, nou, dat ben ik op zich met je eens. Het is een hele goede vibe. En waar heb je het ontdekt?
1: Ik denk gewoon op Spotify en dan in mijn algoritme.
0: Nou,
1: in mijn Daily Discoveries.
0: Oh ja, top. Dat is een super app. Ja, ik wil hem voor je draaien, maar ik zie dat ik in één keer allemaal reclames krijg op mijn Spotify.
1: Nee.
0: Nou, wat is dat, joh? Ik moet mijn rekening hier eens gaan betalen.
1: Ja.
0: ik ga hem voor je draaien over 23 seconden, want ik kan nu niet iets... Oh, er komt nog een reclame aan. Nou, het is toch heel gek, dit liedje heb ik helemaal niet in mijn uitzendsysteem staan. Heb je het wel eens live gezien, Balu Brigada?
1: Nee, nog nooit.
0: Oké, wat voor concertganger ben je? Kan kijken of het bij je past?
1: Nothing But Thieves ga ik heen.
0: Heb ik vandaag een kaartje voor gescoord. Leuk, in de Ziggo.
1: Ja. Mijn zesde keer bij hun.
0: Zo.
1: Dus dat is wel leuk.
0: Dan ben je gewoon echt een early adapter.
1: Ja.
0: Nou, dan vind je dit denk ik ook wel hard. Want Nothing But Thieves heeft één ding wat ze heel goed kunnen op het podium. Dat is namelijk liedjes vergroten. Dus zeg maar nog net meer power, net iets met die stemmen doen. Dat kan Balu Brigada ook. Dus zeg maar, als je het live ziet, klinkt het zo anders dan wanneer je het gewoon op Spotify aanzet.
1: Ja, dat is wel echt super.
0: Ja, nou,
1: dat is een goede tip.
0: Ik hoop echt dat je het ooit een keer live kan zien. Dan ga ik het nu met heel veel liefde voor je draaien op de radio.
1: Top, dankjewel.

0: Zij maakt de backseat. Ja, de liedje duurt 6 minuten. Is echt de moeite waard. Alleen, ja, die 6 minuten heb ik niet meer. Want zometeen begint de beat.
1: Je had gewoon de zendtijd kunnen overnemen van mij. Maar je zit niet zo goed in de slappe was, begreep ik.
0: Waarom?
1: Omdat jij een gratis Spotify
0: nou, ik heb dat toch hartstikke vakkundig aan elkaar geluld. Dat heeft echt niemand gehoord. Ik zie ook jouw baas nu binnenkomen. Dat is een man met, van verstand met radio, die Derek. Die Derek heeft dat, die denkt, zo, er zit een vakman
1: ja,
0: hier.
1: Ja, die kom ik even ophalen, dacht
0: ik. Oh, hij komt echt met een fles drank binnen.
1: Ja.
0: Hé, hey, kan ik nog bij jullie solliciteren?
1: Ja, je kan het wel gebruiken.
0: Ik zoek nog een zet omroep. Hey, Justin, zo meteen lekker knallen met de beat.
1: Ja. Heel veel zin in.
0: Wat ga je allemaal doen?
1: Dario is er, die heeft zijn vader meegenomen. Ja,
0: het is nu al gezelliger met Frits erbij dan zonder Frits. Hoi!
1: Ja, hey Fritsie!
0: Ja, mooi man.
1: Ja, die komt even kijken waar Dario die virals opneemt natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Ja, dat is hier. Ja, dus dat.
0: Nou, lekker man.
2: 3FM. Speel 3FM op je smart speaker. Download de NPO Luister app. Of ga naar 3FM.nl. 3FM. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
1: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
0: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
0: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: Sneldertrekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Nothing exciting. I was waiting all week. So boring. But tonight I'll go out because it's

0: burgers die gaan volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of tien slapen. Dus als jij s'nachts op feest bent, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks, dit is editie 159 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, ex- en aspirant-dansvloer-enthousiastelingen. En iedereen die de nacht een warm hart toedraagt. Het is fijn om hier weer te zijn na 2 weken absentie. Ik was op een gek tripje in de Verenigde Staten. Detroit, Chicago en Miami geweest. En een deel van die trip kun je in oktober beluisteren in een nieuw seizoen van de podcast Als Muren Konden Praten. Waarin ik op zoek ga naar een legendarische anonieme radiomaker die 50 jaar geleden heel Detroit aan de radio gekluisterd had en een flinke duit in het zakje deed wat betreft de ontstaansgeschiedenis van techno als een genre. En wat mooi om te zien was, was dat het 50 jaar later nog steeds super leeft en eigenlijk heel groot is nog steeds daar. Dus in oktober ga je daar meer van horen. Voor nu heb ik heel veel moois om aan je te laten horen. Iets van het nieuwe album van Specky Weboe bijvoorbeeld vandaag uitgekomen. We gaan hem straks ook nog even spreken daarover. En als we hem dan toch spreken, hebben we het natuurlijk ook nog even over zijn show op de Crave Festival dat morgen weer losbarst in mijn mooie Den Haag. Nieuwe muziek van Kiki komt ook voorbij. Die gaat de rest van het jaar iedere maand wat nieuws uitbrengen, heeft ze beloofd. Daar gaan we er aan houden natuurlijk. Maar eerst, nieuwe muziek van de Sluwe Vos, samen met Brunzin dit keer. Hij dacht, afgelopen jaar deed ik het gewoon met Wiwa. En nu gaan we het met Brunzin doen. Het is vandaag uitgekomen. Het is warm genoeg. 3FM.

0: op Lowlands dit jaar. Daar heb ik best wel zin in. Wie er ook op Lowlands is, is Dario. En Dario is ook in de studio.
1: Hij is de stem van zijn generatie. De inspiratie voor de volgende generatie. Een boomer gevangen in het lichaam van een millennial. Met een vlotte pen in zijn hand. Schrijver van boeken en nachtdieren in één. Als je twee letters in zijn voornaam omdraait, staat er radio. Dit is Dario. Goldbach.
2: Ik hou van de kwiebus. De partybus, een bizar voorbeeld van levensgevaarlijk weggebruik dat met geen mogelijkheid legaal zou moeten zijn. De beste manier om te festival forensen. Om een uurtje of 12 in de middag ontmoet je 60 figuren die variëren van besties tot volslagen vreemden. Allemaal voorzien van net te veel drank voor alleen zichzelf. Drank die ze voor de absolute hoofdprijs kochten bij de nabijgelegen Appie to go. Wel ijskoud. Het drinken begint. De ondernemer van de groep, de organisator, diegene die dapper genoeg was om 60 tikkies van 60 klaplopers te innen, krijgt een microfoon en een bluetooth-verbinding en de tyfusherrie start. Een Norse chauffeur die nergens meer van gechoqueerd is, roept voor de vorm dat stoelriemen en vuilniszakjes bestaan en trapt het gas in. Er gaat een fles pikzwart vergif rond de bus in en het lullige discolampje in het gangpad doet zijn best om de prematuur stevige hard groove soundcloud set bij te benen. Te vergeefs. Een nicotineverslaafde pionier besluit als eerste een peuk op te steken en wanneer die Norse chauffeur, die eigenlijk best wel een lieverd blijkt te zijn, daar alleen maar op reageert door een sigarillo uit zijn borstzak te trekken, is het hek van de dam. Mensen vallen om wanneer er van baan wordt gewisseld, maar dat wordt niet bestempeld als gevaar, maar als sfeer. Als zijnde een natuurwet zullen alle hoge BPM's in een kwiebus uiteindelijk worden verdreven door volksmuziek. Schouder aan schouder wiegend zal er gezongen worden. Een enkele traan verlaat een ooghoek. Tranen van geluk, omdat je weet dat wat er ook gebeurt op dat festival, of je nou links voor Trauma Bond of rechts achter Tong worstelt, of je nou VVV'tjes weer ziet na jaren van pieken en dalen, of op het solo-avontuur der festival jachtvelden gaat, uiteindelijk komt alles goed. Want als de nacht valt en de hekken sluiten en het festival waarin een flits voorbij is gevlogen en het je uiteindelijk is gelukt om die fucking parkeerplaats terug te vinden, je met al die vage kennissen die beste vrienden zijn geworden weer naar huis mag in die zalige, chaotische, levensgevaarlijke, rijdende after die de kwiebus heet.
0: Dario Goldbach!
3: Gaan we morgen een kwiebusje naar de Crave nemen?
0: Ja, van het huis. Ja, tof.
3: 5 minuten in de kwiebus. Zin in, hoor.
0: Zo, lekker.
3: Thanks, Dario.
0: Doei.
3: Nieuwe muziek van Kiki op 3FM. Going existential, lastig woord. In the rave.

0: Going existential in the rave for the in the beat. Het gaat dus iedere maand tot het eind van het jaar nieuwe muziek uitbrengen. Ik ben best wel benieuwd. Het is nu al een mooi weekend voor Specky Webu, want vandaag is zijn nieuwe album Bootstrap Paradox uitgekomen en morgen speelt hij live op de Crave Festival in Den Haag. Specky heet stiekem gewoon Chris en is aan de telefoon. Chris, goedenavond.
1: Goedenavond, Justin. Goedenavond.
0: De laatste keer dat ik jou zag was in een hele gure club in Detroit. Ik denk een week of twee geleden. Ik ging weg, jij bleef nog even. Heb je dat overleefd?
1: Ja, ik heb het overleefd. Als het goed is wel. Ik kan nog praten aan de telefoon. Dus was heel goed. Was heel vet, Detroit.
0: Ja, jij moest de volgende dag, want dit was op zondag geloof ik. En jij moest dan op maandag nog op de after van de after van de after draaien. Hoe was dat?
1: Ja, dat was goed. Dat was gezellig. Het was volgens mij de mooiste dag van heel de week dat we daar waren. Dus dat is echt top. Volgens mij is er nog een after op dinsdag, hoor. Trouwens, het is de ene laatste after. Dit was met de crew waar ik mijn release vandaag heb uitgebracht. En het was tof. Half indoor, half buiten. En het ging lekker.
0: Vet. Dus, gefeliciteerd. Vandaag je nieuwe album uitgekomen. Heb je veel goede reacties gehad?
1: Ja, best wel wat. Dus hij is ook al een tijdje in de promo en ik krijg goede feedback erop. Dus ja. Blij mee.
0: Ik zag een goede review op Resident Advisors. Toch wel een toonaangevend platform natuurlijk.
1: Ja. Het is goed gedaan, ja. Ik wist echt totaal niet wat ze gingen schrijven. Maar dat is echt heel goed uit de verf gekomen. Dus echt heel blij mee.
0: Ja, ze zeiden dat het zelfs beter was dan je debuutalbum.
1: Ik weet het niet. Ik denk dat het toch wel een soort van andere soort van volwassenheid over het album heen kleurt, om het zo maar te zeggen. Het is wat kleurrijker. Dus het is ook wel. Ja, ik ben heel blij mee. Het is wel een evolutie van mezelf. Dus op zich kan ik me wel daarin vinden wat ze zeggen. Maar voor iedereen een ander dingetje natuurlijk. Dus, ja.
0: Je staat over het algemeen bekend om het snelle en een beetje trippy sound. Die horen we zeker ook terug op deze plaat. Maar er staan ook wat langzamere tracks tussen. Ja. Is dat iets dat ontstond? Of was dat echt een bewuste keuze? Wilde je echt zoiets maken?
1: Nou, het zat al heel lang in mijn hoofd om zoiets te doen. En dit was gewoon het moment dat het allemaal bij elkaar kwam. Ook New York. Ook toch wel een beetje knipoog naar een beetje downtempo, hiphop-achtige dingen. En ik denk dat het gewoon een timing dingetje was. En ook gewoon even een keer een andere deur voor mezelf openmaken en mezelf uit te dagen in wat anders te doen. Dat is voor mij wel echt heel belangrijk overigens. Dus dit was denk ik gewoon het perfecte moment om dat te doen. En het is echt wel heel anders dan de afgelopen twee of drie albums die ik gedaan heb. Maar wel verfrissend voor mezelf ook. Dus echt heel, heel blij om dat te kunnen doen.
0: Vorig jaar een album, nu gelijk nog één.
1: Het over het album heen kleurt, om het zo maar te zeggen. Het is wat kleurrijker, dus het is ook wel. Ja, ik ben heel blij mee. Het is wel een evolutie van mezelf. Dus op zich kan ik me wel daarin vinden wat ze zeggen. Maar voor iedereen een ander dingetje natuurlijk. Dus,
0: Je staat over het algemeen bekend om het snelle en een beetje trippy sound. Die horen we zeker ook terug op deze plaat. Maar er staan ook wat langzamere tracks tussen. Ja. Is dat iets dat ontstond? Of was dat echt een bewuste keuze? Wilde je echt zoiets maken?
1: Nou, het zat al heel lang in mijn hoofd om zoiets te doen. En dit was gewoon het moment dat het allemaal bij elkaar kwam. Ook New York. Ook toch wel een beetje knipoog naar een beetje downtempo, hiphop-achtige dingen. En ik denk dat het gewoon een timing dingetje was. En ook gewoon even een keer een andere deur voor mezelf openmaken en mezelf uit te dagen in wat anders te doen. Dat is voor mij wel echt heel belangrijk overigens. Dus dit was denk ik gewoon het perfecte moment om dat te doen. En het is echt wel heel anders dan de afgelopen twee of drie albums die ik gedaan heb. Maar wel verfrissend voor mezelf ook. Dus echt heel, heel blij om dat te kunnen doen.
0: Vorig jaar een album, nu gelijk nog één. Binnen het jaar. Is het dan nu even klaar? Of ben je al stiekem?

0: beetje downtempo, hip-hop-achtige dingen. En ja, ik denk dat het gewoon een timing-dingetje was. En ook gewoon even een keer een andere deur voor mezelf openmaken en mezelf uit te dagen in wat anders te doen. Dat is voor mij wel echt heel belangrijk overigens. Dus ja, dit was denk ik gewoon het perfecte moment om dat te doen. En ja, het is echt wel heel anders dan de afgelopen 2 of 3 albums die ik gedaan heb. Maar wel verfrissend voor mezelf ook. Dus ja, echt heel blij om dat te kunnen doen.
1: Ja, vorig jaar een album, nu gelijk nog één. Binnen het jaar, is het dan nu even klaar? Of ben je al stiekem bezig met de volgende weer?
0: Ja, ik ben altijd aan het creëren. Dus ik kan zo nog heel veel muziek uitbrengen hoor. Maar het is ja, ik zit nooit stil, dat weet je ook. En er zijn altijd gewoon een soort van projecten die ergens achter in mijn hoofd rondzweven, wat dan op een bepaald punt in één keer zo helemaal bij elkaar komt. En dan kan het heel snel gaan. Maar er zijn zoveel ideeën en dingen waar ik altijd in mijn hoofd mee ben. Dus ja, dat kan echt super snel gaan, zeg maar.
1: Uitgekomen op een nieuw label uit New York. Het is hun eerste release. Hoe komt zoiets dan tot stand?
0: Nou, die crew had mij 3 jaar geleden geboekt. En dan geven warehouse parties in New York. En daar is eigenlijk best wel een hele mooie, goede vriendschap uit voortgebloeid. En een van de jongens van die crew, die had een oud project. En dat wilden ze een nieuw leven inblazen. Dus met een label. En ja, ik was eigenlijk de eerste die ze vroegen. En ik zei, ja, laten we meteen gelijk een album doen. En ja, eigenlijk waren ze down. En dit proces had denk ik 1 jaar geduurd, dus zo 1,5 jaar. En ja, volgens mij liggen de volgende 2 of 3 liggen ook al klaar. Dus het gaat lekker. En ja, zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Ja. Ja,
1: vet, leuke mensen. Volgens mij heb ik er een paar ontmoet ook in Detroit.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb zeker gezien. Ja, zeker.
1: Hey, morgen speel je een live show op The Crave. Ga je daar dan ook tracks van dit album spelen?
0: Nee, dat wordt wel wat anders hoor. Dat wordt dan gewoon wel weer gewoon die snelle, neurotische, donkere techno, zeg maar. Kan ik eventjes nog even aantikken. Ja. Maar wie weet dat er wel in de toekomst iets meer in de trant van het album gaat komen. Er gaat zeker wel meer van dit soort muziek komen vanuit mij. Dus het lijkt me wel vet om dat ook wel te gaan doen. Hè. Maar ja, Crazy Morgen is gewoon even rammelen met z'n allen. Dus ja.
1: Rammelen met z'n allen. Nou, helemaal zin in, nu al.
0: Hey, help ook.
1: Ik ga Goodbye Universe draaien. Kun je daar nog iets bijzonders over vertellen?
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een... Als je even van de wereld bent, weet je. Even Goodbye Universe, even weg. En ook een beetje een ode aan, zeg maar, New York, breakbeat, hip-hop. Zo kwam die track tot stand en die moest gewoon op het album erbij. Het is gewoon echt een ode en een respect aan de hele scene vandaar natuurlijk. En ja, dat is het. Dat is het eigenlijk. Hier is het niet.
1: We gaan er naar luisteren. Specky Weber, Goodbye Universe. Spek, ik zie je morgen op The Crave. Ik heb er zin in.
0: Tot morgen, Gabber. Dankjewel.
1: Yo.

0: Wat zie jij als je op een houseparty komt? Wat gebeurt er? Wat zie je?
1: Veel onbloot lijf. Er wordt nergens rekening gehouden met een stukje schaamte. Alles kan, alles mag. Pillengebruik, het is drankgebruik. Sommige house songs, als je naar de teksten luistert, dan denk je foei, foei, foei, want

track die me direct terugbrengt naar die pikdonkere kelder van de school in Amsterdam. Een classic was dit daar, Oceanic, Lovin'. Kira Caldi, ook gedraaid op 3FM, daarvoor nog Specky Webu, Goodbye Universe. Allemaal morgen te zien op The Crave in Den Haag. Waar nog veel meer te zien is trouwens. Sally C bijvoorbeeld, die hoor je zo meteen. En X-Club is er ook bij. Dit is New World Expression.

toerist, als ik eerlijk mag zijn. Jij mag eerlijk zijn. Ik heb een I Love Miami shirt gekocht in Miami, omdat ik Miami zo verschrikkelijk kut vond. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik moet het gewoon gaan omarmen. Ik moet gewoon gaan houden van deze plek. En hoe kan ik daarmee beginnen? Dat is door een I Love Miami shirt te kopen. En ja, het groeit wel een beetje op me op de een of andere manier. DJ Mel G hoorde je Borderline in de Sally C remix. En Sally C is in Den Haag morgen voor de Crave, net als X-Club, die je daarvoor hoorde. New World Expression. En Saida, die is niet op de Crave, maar...

0: een Londense Amsterdammer, mag ik het wel zeggen, denk ik. EP'tje vandaag uitgekomen, Take Me Too. En je zit er op Lowlands deze zomer.
1: Zin in wel, hoor. Hey. Oh.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Goh. Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
3: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
6: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie, ik?
8: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
9: Echt waar?
8: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
9: Dat is stoer van mij.
8: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
9: Woehoe!
8: Op sunweb.nl.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
10: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: De hete zomer, crayonrolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon rolluiken.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: The weekend has landed. All that exists now is clubs, drugs, pubs and parties. I've got 48 hours off from the world, man. I'm gonna blow steam out of my head like a screaming kettle. I'm gonna talk cod shit to strangers all night. I'm going to never, never land with my chosen family, man. We're gonna get more spaced out than Neil Armstrong ever did.
9: 3FM.
10: Hey, goedenavond. Heb je al een bakootje in de buurt? Is de grote vraag. Een ander slurpertje naar keuze mag ook. We gaan voor het nationale bakenmoment. En we gaan proosten zometeen. Natiga, you gonna want me.

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is The Beat op 3FM.
2: Tot 1 uur zijn we bij je met de favoriete radioshow van je favoriete DJ. Over een klein uurtje hebben we Marcel Vogel in de beatmix. Zijn label Lumberjacks bestond onlangs 15 jaar. Dat gaan we flink vieren. En dat is goed nieuws voor de disco freaks. Verder heb ik nog allemaal leuke dingen meegenomen om voor je te draaien. Maar ik stel voor dat we eerst een klein bakootje gaan tappen.
3: Welkom bij de bakootrein. Tjoeke tjoeke.
2: Ja, dit heb ik toch wel het meest gemist, misschien de afgelopen 2 weken. Dave van der Bako's, goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
2: Hoe gaat het?
4: Het gaat goed.
2: Het is een beetje een gekke editie van het Nationale Bakenmoment. Want de laatste met jou als Dave van der Bako's.
4: Ja.
2: Hoe voel je daaronder vandaag?
4: Ja, gek eigenlijk.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Gemengde gevoelens bij.
2: Onze wegen gaan, hoe zeg je dat, splitsen, spreiden?
4: Ja.
2: In ieder geval uit elkaar. Hoe kijk je terug op de afgelopen tijd?
4: Ja, zoveel mooie muziek er voorbij komen. Zoveel passie, zoveel leuke verhalen. En zoveel gast-dj's ook. Ja,
2: en zoveel mooie muziek ook meegenomen naar de show.
4: Ja.
2: Goeie tippies.
4: Ja.
2: Ja, ja, ja. Ik vind het een beetje ingewikkeld en awkward dit soort momenten. Dus ik dacht, ik neem gewoon een cadeautje mee en dan kunnen we het daarover hebben.
4: Oké, okay, dat is goed. Nu weet ik eigenlijk ook helemaal niet.
2: Ik heb iets heel bijzonders meegenomen.
4: Oké.
2: Okay, dus eigenlijk te gek. Dit is eigenlijk te gek. Dit,
4: okay.
2: Dit geef je eigenlijk niet weg.
4: Kan je nog ruilen? Dan kan je het zelf nog zelf houden.
2: Het zou kunnen. Het zou kunnen. Laat het gewoon, ik geef het gewoon aan je en dan is het gewoon gebeurd. En dan wil ik het, wil ik het er best wel heel eventjes over hebben. Maar daarna nooit meer. Je moet vertellen wat het is.
4: Moet ik het op de radio?
2: Ja, zeker. Zeker, zeker.
4: Oh shit. Oh,
2: wow.
4: Wow.
2: Ja.
4: Oh my god, you got it. Jeetje. Humbled ben ik gewoon.
2: Vertel even wat je in je handen hebt.
4: Ja, ik heb hier een KDJ plaat in mijn handen.
2: Moody Man for Intimie?
4: Ja, sorry, Kenny Dixon Jr. is Moody Man. En dat is wel een mutual interest van ons.
2: Absoluut.
4: Een wilde passie. Deze is...
2: Ken je het verhaal van deze plaat?
4: Ja. Deze is heel, heel moeilijk te krijgen.
2: Niet te krijgen.
4: Deze is niet te krijgen.
2: Nee. Weet je waarom?
4: Nee, dat weet ik dus niet.
2: 2018 zou Moody Man een untitled album uitgeven.
4: Ja.
2: Dat was toen klaar, geperst, werd bezorgd. Toen zei hij, deze gaan we niet uitbrengen. Ga ik niet doen. Ik weet niet waarom. Maar hij is toen gewoon wat kopietjes gaan uitdelen aan Intimie, aan vrienden. En alleen op soort van hele speciale gelegenheden kan je stiekem een kopietje kopen. En ik was op een barbecue 2 weken geleden in Detroit, bij hem in de achtertuin.
4: En dan krijg je deze.
2: En ik zie iemand met die plaat voorbij lopen. En ik denk, ja, het zal toch niet? En toen ben ik gaan kijken. En toen kon ik hem niet vinden. En toen vroeg ik ernaar. Zei ze, oh, which one? Oh, with the bald head? Oh, let me see. Toen kwamen ze gewoon met een stapel teruglopen. Maar je moet even op Discogs kijken. Ja. Wat de hoogste prijs is.
4: Gaan we dat nu doen?
2: Gaan we ook nu doen, ja,
4: gaan
2: tuurlijk.
4: Gaan we nu doen.
2: Waarvoor die is verkocht.
4: Oké. Okay.
2: Ik wil even flexen hiermee, want
4: ja,
2: hallo.
4: Ja, is goed. Het is...
2: Ik had een foto in een soort slideshow op mijn Instagram zitten, van deze plaat.
4: Ja.
2: En er zaten gewoon mensen in mijn DM die me echt
4: ik zie het niet.
2: Dik geld aan het bieden. Ja,
4: maar
2: de hoogste. Alleen de hoogste. Doen we alleen de hoogste.
4: Ja, die is 1.100.00.
2: 1100 euro's.
4: Crazy. Ik wist dat onze band onbetaalbaar is. Maar blijkbaar heb je er nu toch een prijs aan gehangen.
2: Nee, never. Ik kocht er gewoon 2. En ik dacht, ja, ik weet niet, ik ben niet de type die dan zoiets voor heel veel geld gaat verkopen. Ik denk, hier ga ik gewoon iemand heel erg blij mee maken. En ik dacht.
4: Heb
2: eigenlijk
4: ik al gezegd dat ik hier heel blij mee ben?
2: ik dacht gelijk aan jou. Want I love you, Dave. En thanks voor de afgelopen tijd. En ik hoop dat je een beetje in de buurt blijft van me.
4: Ja, dat hoop ik ook.
2: Goed. Een ander bakenmomentje dan normaal. Maar doe vooral lekker mee thuis als je een slurpertje hebt. Dit was even een soort emo. En Justin Flex met een heel duur ding dat hij weggeeft. Maar ik dacht ook, Ik draai gewoon, ja, normaal draai ik een bakootje, maar nu ik draai gewoon drie platen die een soort van symbool staan voor onze relaties en onze relatie en interesses. Dus Prince, omdat jij die zo leuk vindt. Moody Man, omdat we die allebei leuk vinden. En Marie Davidson, omdat we die ook allebei leuk vinden, denk ik.
4: Oh my god, yes.
2: Ja. Beginnen met deze, want die heb ik van jou. Bob George Prince. 3FM, speciaal voor Dave van de Bako's.

0: Marie Davidson, Demolition. Hebben wij die niet samen nog een keertje gesproken, Dave van der Bakers?
1: Ja, toen werkte ik een week hier. En toen zat ik in het Ibis Hotel in Den Haag. En toen...
0: Wat was er toen? Grauzone of zo?
1: Grauzone.
0: Ja.
1: En toen ging ik haar interviewen voor Oor. En toen keek ik op het interview, het persschema. En toen was jij de enige naam die erop
0: die
1: er
0: ook stond. Ja. En wat dronk ze nou ook alweer?
1: Het, vodka tonic.
0: Ja.
1: Allebei. Die betaalden ze ook. Dat vond ik zo lief.
0: Want jij nam daar ook een, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik nam gewoon een spaatje rood. Ik ben professioneel.
1: Jij bent gewoon heel gewoon geweest.
0: Maar we zijn volgens mij toen allebei tegelijk een heel klein beetje verliefd op haar geworden.
1: Ja, ze was fantastisch. Ze heeft me allemaal YouTube en boeken aanraders gegeven. En ze was gewoon leuk. En ze gaf zelfs haar eigen nummer. Toen dacht ik, wow.
0: Laten we er nu even bellen.
1: Ja. Ik heb er nu een lijn.
0: Demolition was het, Marie Davidson. Daarvoor Moody Man gedraaid, de setup. En daarvoor Prince Bob George. Allemaal plaatjes voor Dave van der Baco.
2: The Beat.
0: Heb je dat al gehoord? De Duitse overheid gaat dus nachtclubs beschermen door ze in bouwvergunningen als culturele instellingen te classificeren. Zo moet dan worden voorkomen dat gentrificatie en nieuwbouw het nachtleven gaan verdringen. En dat is dus heel erg goed nieuws. Tot nu toe lagen die Duitse nachtclubs namelijk in hetzelfde bakje als bordelen en stripclubs. Nou ken ik wel een paar clubs in Berlijn bijvoorbeeld, waar misschien wel meer seksuele handelingen worden verricht dan in een gemiddeld hoerenhuis. Maar toch vond ik het een beetje gek klinken. Hier in Nederland is dat toch net iets anders geregeld, want clubs vallen hier namelijk onder horeca. Maar in principe zijn het natuurlijk ook gewoon culturele instellingen. En zijn het plekken waar vaak meer ruimte is voor opkomend talent dan in een willekeurig theater. Nou goed, ik begreep dat D66 zich hier in Nederland ook hard gaat maken om meer clubs de culturele instelling status te laten krijgen. Dan hoeven die plekken dus niet per se meer aan de rafelrandjes van de stad te zitten.

0: goed. Ik hoop dat ze het doorheen krijgen, want een goede club is geen overlast, maar cultureel erfgoed met een stroboscoop. The Beat op 3FM met nu Madonna, I Feel So Free, in de remix van Peggy Gou.
1: Oh, it all started like this.

Hey, ik heb dus in Detroit Alan Alien ontmoet. Een soort techno-dinosaurus uit Berlijn. En die is echt helemaal knettergek. En toen vroeg ze me ook mee naar een show in Miami. Een gekke club in een keldertje. En als tegenprestatie dacht ik, draai ik zometeen haar nieuwe track Steh auf! Van haar nieuwe album dat er binnenkort aankomt. Maar eerst nieuwe muziek van de man naar wiens show op Lowlands ik misschien wel het meest uitkijk van dat hele weekend. Het is Blood Orange. Ik heb het nog nooit live gezien en ik heb er nu al zin in. SXHoney.mp3 is dit op 3FM.

0: extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kees-smit.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM NTR. Justin Verkijk.
2: Yes, yes. Het komende uur hoor je Mr. Lumberjackson Hell in de beatmix. Marcel Vogel is er tot 1 uur vannacht met disco met een hoofdletter D.

Vogel met een ode aan zijn eigen label Lumberjackson Hell, dat 15 jaar bestaat. En wij hopen hier dat er daar nog 15 jaar bij opgeteld gaat worden. Minimaal. Straks hoor je Jasper op 3FM na het nieuws. En ik zit hier volgende week weer netjes op jou te wachten. Vanaf 10 uur. En tot die tijd zeg ik, may the beat be with you.

0: first beat is right on time.
1: We hebben genoten van de muziek, jazeker. We hebben genoten van drank, ja. We hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
2: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Oude pikke pap. Heerlijk. Way to be me with you.
3: 3FM. Het is de allermooiste dag van de week. Vrijdagnacht, 4 op 3FM. Na het laatste nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM. Jasper Schrijvers.
3: Een hele goede nacht. We vieren dat het weekend is op 3FM met zometeen...

bij 3FM. Dit nummer is op een bijzondere manier gesampled. Ze hebben namelijk een tune van Zed en Jenna G gepakt. En misschien herken je hem. Use my love and give yours to another. Maar misschien denk je ook van, zit dit in dat nummer? Misschien nog een keer luisteren, maar vooral even op dat laatste gedeelte dan. Never. Hoor je dat? Never. Nou, als je dat laatste woordje pakt.

Måneskin en The Loneliest bij 3FM. Ik ben Jasper en dit is de allermooiste dag van de week. Goed dat je erbij bent, want samen beleven wij die vrijdagnacht. Je kan een appje sturen via de NPO Luister app. Zo is Jet aan het borrelen en spelletjesavond aan het doen bij vrienden. Kian die was een film aan het kijken met zijn vriendin, maar ze is in slaap gevallen. Oh, altijd vervelend, altijd vervelend. En Laura is naar Intense Festival geweest en is onderweg naar huis met een 3FM als afterparty. Lekker zeg. Hij zit sowieso goed op 3FM, want zometeen hoor je muziek van Amy Winehouse. Ook Foster the People komt eraan, Mal Smith. En ik wil je even iets vragen om te doen. Pak even je telefoon en download de NPO Luister app. Als je die nog niet had dan, hè. En stuur me even je 5 meest gebruikte emojis. Dus pak de

Go Fuck Yourself. Hey, ik kan jouw toekomst voorspellen, maar durf je het aan? Nou, zo ja, stuur dan nu jouw 5 meest gebruikte emojis en die gaan een kijkje nemen in jouw leven. Voor mij is het een hartje, een huilpoppetje, een handschud emoji, nog een huilpoppetje en nog een hartje. Maar wat zijn jouw 5 meest gebruikte emojis? Laat het even weten en ik neem me een kijkje in jouw ziel. Laat het weten via de NPO Luister.

0: Je kan zien wat er omgaat in jouw leven aan de hand van jouw 5 meest gebruikte emojis. Wil je dat ik dat ga voorspellen? Je kan nu jouw 5 meest gebruikte emojis sturen via de NPO Luister app. En ik neem even een klein kijkje in jouw ziel. Barry, goeienacht.
1: Hey, Aspen.
0: Goeienacht. Geloof jij in mijn theorie?
1: Dat moet nog blijken.
0: Ja, want ik denk dus, mijn theorie is hierop gebaseerd. Je gebruikt een bepaalde emojis vaak. En daardoor weet ik een beetje wat er in je leven speelt. Heb je positieve emojis, dan sta je positief in het leven. Heb je veel hel-emojis, dan gaat het even niet zo lekker. Ik denk dat het een waterdichte theorie is.
1: Ik ben benieuwd.
0: Jij hebt jouw meest gebruikte emojis gestuurd. Ik zie een poppetje met een toeter in zijn mond, zo'n feesttoeter. Ik zie een lach-emoji, een knipoog, een rood hartje. Ik denk, Barry...
1: Ja?
0: Dan moet je zeggen of het niet klopt of niet, dat je jarig bent geweest.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: Hoppa! Ja, ik dacht, ik zie die feesttoeter en er was iets te vieren. Nou, klopt tot nu toe dus wel.
1: Ja, zeker.
0: Dus jij gaat gewoon lekker als ik het zo hoor en zie.
1: Ik ga heerlijk.
0: Oké, super.
1: We hebben een mooi feestje gehad. En morgen waarschijnlijk weer.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn nog 2 vrienden van mij meerjarig geweest gisteren.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moet je toch iedereen feliciteren. Hè?
0: Nou, heel goed. Hey, Barry, thanks. En we gaan nog even kijken of die theorie nog beter klopt.
1: Helemaal top.
0: Oké, dankjewel. Kijk hoor. Goeienacht, Sarah.
2: Hi, goeienacht.
0: Hallo. Wat zijn jouw 5 meest gebruikte emojis?
2: Mijn 5 meest gebruikte zijn een hartje. Zo'n poppetje dat helpt van het lachen.
0: Mm-hmm.
2: Blozende emoji. Selfie emoji, weet je wel, dat is een armpje.
0: Ja,
2: En zo'n feesttoeter emoji.
0: Oeh, het is een divers pakket aan emojis.
2: Ja, zeker.
0: Oké, dus we hebben een hartje, die bloos emoji, een toeter, een lach emoji. Ik denk dat jij net gelukkig bent in de liefde. Klopt
2: dat? Ja, dan zit je wel goed eigenlijk.
0: Echt? Oh, ja. Wat leuk. Oh, en hoe lang ben je bezig?
2: Bezig.
0: Of ja, bezig, hoe zeg je dat? Heb je een relatie of ben je aan het daten?
2: Ja, nee, net 3 maandjes.
0: Oh, wat leuk. En wat is het allerleukste aan je vriend?
2: Het allerleukste? Ja, het is heel cliché, maar toch zijn innerlijk of zo.
0: Nou,
2: ik weet niet.
0: Zijn innerlijk, ja.
2: Ja.
0: Lieve jongen. Hey, volgens mij klopt de theorie, Sarah.
2: Zeker, ik ben hem geslaagd.
0: Je kan aan de hand van de emoties zien wat er gaande is in iemand.

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

Tim, dat lijkt me wel een gezellige gozer. Het zijn allemaal unpopular opinions, hè. Meningen die niet populair zijn. En Mike Posner, die heeft ook zo'n mening die hij niet met veel mensen deelt. Hij vindt namelijk dat het sociaal geaccepteerd moet worden

Fontaine's DC en Favorite bij 3FM. Hey, beroemd zijn is veel leuker als niemand weet wie je bent. Vraag maar aan Bakkerbad. Die staat voor duizenden mensen op het podium. Maar die kan na zijn eigen concert wel gewoon rustig een biertje halen zonder dat iemand hem herkent. Het geheim? Een jasje.

Oh, Jasper. Wat zit je lekker diep, diep, diep in de nacht. Daar op 3FM.

0: David Guetta en Dangerous bij 3FM. Met zometeen een tune voor alle mensen uit Eindhoven. En ook Sam Fender komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flink